werd. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Benno Reuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft het hoofd van de geheime dienst voorgedragen als nieuwe minister van Defensie. De vorige werd woensdag door Zelensky ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop, ondanks zijn militaire successen. Tegen zijn ontslag is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela geroyeerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend. Nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenacht en goedemorgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik zijn weer in de house om je lekker die eerste of die laatste kilometer samen met jou af te leggen. Of om je door die laatste uurtjes van je nachtdienst heen te helpen. En het goede nieuws, het is vrijdag! Ja, dus met een beetje geluk is dit dan de laatste van de week. En mag je morgen weer lekker uitslapen. Producer extraordinaire Jarno, die zal er niet zoveel last van hebben als jonge god. Maar ik merk zelf, en daar baal ik een beetje van, dat uitslapen niet echt meer lukt of zo. Zelfs na een stevige avond in de kroeg ben ik altijd om 7:30 gewoon ready to go. Nou ja, wel brak dan, maar goed, ik kan dan echt niet meer slapen. En misschien hoort dat gewoon als je 45 bent of zo, dat die biologische wekker in je hersenpan gewoon de hele regie overneemt. Zegt, oh, je moet gewoon opstaan. Nou ja, ik weet niet of ik de enige ben, ik denk het niet, die dan naar het plafond ligt te staren, terwijl het hele huis nog in diepe rust is. Hoe zit dat bij jou? Slaap jij moeiteloos een gat in de dag? Of gaat jouw interne wekker na je 40ste ook gewoon af, wanneer je er geen zin in hebt? Zodat je nooit, ooit meer uitslaapt. Nou, deel je frustraties eventjes. Of natuurlijk je ultieme uitslaaptip. Dat kan natuurlijk ook. Via de NPO Luisterapp kan je dat doen. Of 0800-1122 bellen. En over wakker worden gesproken. Muziek waar je wel van wakker voor... Nou, moet ik zeggen. Muziek waar je wel wakker voor wilt blijven. Die komt eraan. Zometeen de Crusaders samen met Randy Crawford. En een prachtige plaat van Harry Styles. Maar we beginnen met King en Love and Pride. Wel

0: punto.
1: Juanes op NPO Radio 2 en La Camisa Negra. Zwarte broek, denk ik dan. Of wat is camisa eigenlijk, Jarno?
2: Weet ik niet. Ik spreek geen Spaans.
1: Zo weer niet. Spreek je geen Spaans? Ik dacht dat je alles kon.
2: Ik zoek het even op voor je.
1: Dat bedoel ik. Als hij het niet weet, zwart dan hemd. Weet hij het. Zwart hemd.
2: Ja.
1: Een camisa. Wat is een broek dan in Spaans?
2: Ja.
1: Je gaat erop zoeken.
2: Ja.
1: Hij gaat die nog doen ook. Ik zie het hem gewoon doen.
2: Pantalon.
1: Pantalon negra zou je dan krijgen. Dat is een zwarte pantalon. Oké. Nou, weet wat ook. We hebben morgen weer een Spaans woordje dan. Morgen is het zaterdag. Dat zijn we er helemaal niet. Ik vroeg je net, hoe slaap jij uit? En heb je daar moeite mee? Want ik merk dat ik gewoon echt helemaal niet meer kan uitslapen. Dan denk ik, heb ik de tijd, weet je wel? Dan denk ik, ik hoef helemaal niks te doen. En dan, word ik gewoon wakker. Ik kan helemaal niet uitslapen. Het is gewoon 7:30, ben ik gewoon klaar wakker. Angela die zegt, maar ik kan wel alles opengooien in mijn huis koelen en naar Jarno en jou en Annelie luisteren. Ik ben 's morgens op mijn best en ik hou van rust rond deze tijd, dus ik vind het niet erg. Dus dat. En dan is er Judith die zegt, mijn wekker die gaat 5 dagen in de week om 3:00 en in het weekend om 5:30. Dus uitslapen lukt mij ook niet meer. Maar Jarno, jij vertelde net, je had een tip.
2: Ik word wakker ook om 8:00 altijd, omdat ik natuurlijk ook altijd vroeg opsta.
1: Ja.
2: En dan ga ik gewoon nog een keer verder slapen. Sluit mijn ogen nog een keer.
1: Maar dat is nou precies het probleem.
2: Ik diep ademhalen en dan ben ik er weg, hoor.
1: Ik hoor je dus net die tip geven. Zo ja, de goede tip voor mij is weer gewoon je ogen dicht. Toen denk ik, ja, gast, dat werkt dus niet. Want ik kan dus niet meer mijn ogen dicht doen en dan gewoon in slaap vallen. Dat gaat gewoon niet.
2: Oh, ik wel. Ik haal nog een keer diep ademen en ik ben weer vertrokken, hoor.
1: En dat is precies het ding. Dat is mijn hele verhaal. Want als je dus ouder wordt. Want jij bent natuurlijk, wat ben je, 27?
2: 27, ja.
1: Ja, hè? Ja. Ik ben bijna 2 keer zo oud, wel ik zeg, dat is helemaal niet waar. Maar goed, 46. En dan gaat het gewoon niet meer. Je lichaam die is gewoon helemaal ready to go. Ik weet niet wat het is. Volgens mij, ik had last iets met melatonine of zo, dat het minder wordt aangemaakt en je gevoeliger wordt voor de circadian rhythm. De dag-nacht-ritme en de, weet ik veel, daglichtkleuren en zo.
2: Oh.
1: Ja, dus ik spreek je over 20 jaar nog wel even. Kijken goed, of het dan beter is of minder goed is, ja.
3: De dag-nachtplaat.
1: De dag-nachtplaat. Jouw moment om een keuze te maken tussen twee smaakjes. De ene is wat actiever dan de ander. En vandaag, wat is het weer contrastrijk, zeg. Het is ongelooflijk. Luister even mee.

0: zijn de Kaiser Chiefs met I Predict a Riot. Nou, ik hoop het niet, want ze staan zondag op Zwarte Cross. Ik hoop dat het daar gewoon leuk voorspoedig verloopt allemaal.
1: Nachtplaat.
0: Ja, dit is wel echt een contrast, hè? Jeetje. Fleetwood Mac en Songbird. Het is heel zacht en heel lief en heel rustig. Perfect voor als je denkt, nou, ik ga het allemaal even wat rustiger aandoen. Ik duik zo meteen nog even lekker mijn bed in. Of ik ga er in ieder geval heel ontspannen bijlopen de komende tijd. Ja, maar ja, wat moet je dan kiezen? Laat het even weten. Pak de NPO Luister-app erbij en typ in dagplaat of nachtplaat. Misschien ook nog eventjes waarom je dan een dag- of een nachtplaat wil horen. Wat ga je dan doen? Ik ben super nieuwsgierig. Laat het even weten en dan horen we je zo. En dan is het voor mij ook nog heel spannend wat we nou gaan horen straks. The Kaiser Chiefs en I Predict a Riot. Of Fleetwood Mac en Songbird. Het kan allebei. Lieve Las Vegas nu van Sheryl Crow op je radio. Goedemorgen.

0: Another Radio Bimpio Radio 2 samen met 54 Ultra en Talk to You. Lekkere dansbare plaat wel. Ja, daar ben je ook.
1: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. Je kon kiezen tussen een hele actieve plaat en een wat minder actieve plaat. Nou, we hebben net al best wel een actieve plaat gehad. Maar ja, zonder gitaar, dus dan telt het natuurlijk niet echt mee. Hele goede morgen, Lilian.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, Lilian.
2: Ja, wat een verrassing zo. Hartstikke leuk.
0: Ja, maar ook kom je uit de Zaansteek?
2: Nee. Ja, Alkmaar.
0: Alkmaar. Ja, goed. Jarno die zit weg aan te kijken van, oh wauw. Nee, dat kan ik gewoon zien aan je nummer. Nee, dat is grapje. Dat hoor ik gewoon.
2: Ja, het Noord-Hollandse accent, zeg maar.
0: Ja, een klein beetje hoor ik het wel. Vroeger heb ik daar veel gewoond in die buurt. Tenminste niet in Alkmaar, in Zaandam. En dan, als je een beetje koffer, ja, dan hoor je dat. Hey Lilian, jij vertelde over je bruiloft, omdat je een plaat wil horen. Je wilde eigenlijk gaan ook gewoon het thema verklappen. Welke wil je horen? De
2: Songbird van Fleetwood Mac.
0: Ja, de nachtplaat, hè?
2: De nachtplaat,
0: en daar heb je een hele mooie herinnering aan.
2: Ja, echt super, super mooi. Dat tijdens mijn trouwen heeft mijn vader mij naar het altaar gebracht op dit nummer. En we hadden live muziek. En het werd zo mooi en intiem gezongen. En ja, gewoon kippenvel. En we zagen ook gewoon de impact, weet je, op de gasten die tranen trekken. En het was echt zo ontzettend mooi. En het is ook gefilmd en alles, weet je. Dus het zijn echt van die mooie momenten om steeds nog een keer terug te kunnen kijken en te genieten. En dat moment hebben we dan elke keer weer, dat beleef je elke keer weer als je het nummer hoort.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En waarom heb je dat liedje uitgekozen dan, om daarop naar het altaar gebracht te worden?
2: Ja, het heeft zoveel betekenis, vooral voor mijn man. Hij is sowieso al een heel groot fan van Fleetwood Mac.
0: Ja.
2: En ja, het is eigenlijk, ik kan niet zo heel goed het uitleggen wat het betekent. Maar het is in ieder geval heel ontroerend.
0: Wat mooi.
2: Ik sla een beetje dicht.
0: Ja, nee, dat is helemaal niet erg. Je bent ook op de radio, dat gebeurt ook niet elke dag natuurlijk. Hey, maar het was ook nog coronatijd, hè, dat jij getrouwd bent.
2: Klopt.
0: Ja.
2: We hebben het twee keer moeten verzetten. En we mochten geen groot feest en ook een wat kleinere gezelschap.
0: En toen had je dansen bij Jansen gehaald en toen ben je losgegaan. Of niet?
2: Ja.
0: Dansen met Jansen is natuurlijk, ja.
2: Ja, bijna, inderdaad. Maar het was even goed super in het Ruiterhuis. Prachtig, mooi op een eilandje kunnen trouwen.
0: Wat fijn.
2: Ja, dat is echt.
0: Nou, ik ben nog niet getrouwd en mijn vriendin houdt ook heel erg van Fleetwood Mac.
2: Oh,
0: dus nou misschien is dit wel een aanrader, ja. Nou, ik ga er eens even goed naar luisteren.
2: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan en geniet ervan.
2: Ja, ga ik zeker doen. Hartstikke bedankt.
0: Fijne nacht nog, hè.
2: Hetzelfde.

Tiffany en I Think We're Alone Now op NPO Radio 3. Ik was net even plassen en zong ik dit eens mee op de gang. I Think We're Alone Now. En de statistieken gewoon iemand achter een paal stopte die zei... Oh, goedemorgen! Ja, nu tijd voor muziek. Die toch wel een klein plekje in mijn hart heeft weten te veroveren. Het is een track van Jasmine. En zij was een tijdje geleden als first play op NPO Radio 2... En dat liedje van haar, dat is maar in mijn hoofd blijven zitten. Het was een heel leuk gesprek, een hele leuke meid. Maar vooral een heel leuk nummer. Dus ik dacht, weet je wat, ik laat die nog een keertje horen. Want ik ben hiermee bezig in mijn hoofd. En misschien gaat die dan ook bij jou in je hoofd zitten. Je hoort hem nu op NPO Radio 2. Jasmine en Feathers.

Tiffany en I Think We're Alone Now op NPO Radio 3. Ik was net even plassen en toen ik dit eens mee op de gang. I Think We're Alone Now. En de statistieken begon iemand achter een paal stopte die zei... Hoi, goedemorgen. Ja, nu tijd voor muziek. Die toch wel een klein plekje in mijn hart heeft weten te veroveren. Het is een track van Jasmine. En zij was een tijdje geleden als first play op NPO Radio 2... En dat liedje van haar, dat is maar in mijn hoofd blijven zitten. Het was een heel leuk gesprek, een hele leuke meid. Maar vooral een heel leuk nummer. Dus ik dacht, weet je wat, ik laat die nog een keertje horen. Want ik ben hiermee bezig in mijn hoofd. En misschien gaat die dan ook bij jou in je hoofd zitten. Je hoort me nu op NPO Radio 2. Jasmine en Feathers.

En dat liedje van haar, dat is maar in mijn hoofd blijven zitten. Het was een heel leuk gesprek, een hele leuke meid, maar vooral een heel leuk nummer. Dus ik dacht, weet je wat, ik laat die nog een keertje horen, want ja, ik ben hiermee bezig in mijn hoofd. En misschien gaat die dan ook bij jou in je hoofd zitten. Je hoort hem nu op NPO Radio 2, Jasmine and Feathers.

0: Prachtige muziek van Harry Styles. Een Sign of the Times. Een van mijn alle favorietste platen van Harry Styles. Over goede muziek gesproken.
1: Hakkenplaat.
0: Ja, ik dacht het is vrijdag. Laten we de energie er even ingooien, want we hebben best wel veel rustige platen. We hebben natuurlijk net een prachtige plaat gehad van Fleetwood Mac. Die was hartstikke rustig. En nu deze van Harry Styles. Ik denk, even gas op die lolly, weet je wel. Het is vrijdag. Nog even, je moet even door dat laatste stukje heen. Als je nu in de vrachtwagen zit of zo. Dat je denkt, oh man, ik zie alleen maar één grote lijn in plaats van al die onderbroken strepen. Nou, dat gaat niet goed, dus dan moet je even wakker blijven. Daarom jouw kans om een hakkenplaat aan te vragen. Dus pak de luisterapp erbij en laat even weten wat jij wil horen. Is het iets van Gabber Piet? Daar is Gabbertje. Nou, dat lijkt me nou niet echt helemaal de bedoeling. Maar een mooie hakkenplaat, hij is welkom. We staan ervoor open op dit moment. Uitzonderlijk is het. Tijd voor Soul. De Crusaders hoor je nu. En Streetlife. Samen met Randy Crawford. Goedemorgen. I play.

0: Chef Special en Celebi op NPO Radio 2. We gaan lekker hakken. En dat gaan we doen met Dick. Dick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, met Dick spreek je.
0: Ja, je luistert op dit moment naar Slam. Nee, een grapje. Dit is gewoon Radio 2. Maar we gaan wel een hakkenplaat draaien, Dick.
1: Ja, zeker. Leuk, man.
0: En waarom wil je graag een hakkenplaat horen dan?
1: Nou ja, omdat je zei even wakker blijven. Even nog even goed de nieuwe dag ingaan.
0: Heb je moeite met wakker blijven?
1: Die nachtdienst hebben, kunnen je dadelijk lekker gaan slapen. Ik denk, dit is een goed moment om die weer eens aan te vragen. Want die hebben we een tijd niet meer gehoord.
0: Nee, dat is zeker een plaat. Nou ja, behalve bij Pulse 90's, daar hoor je ze nog wel eens voorbij komen. Maar verder hoor je ze nooit op de zender. Hé, waarom moet je wakker blijven dan? Wat ben je aan het doen?
1: Ik werk in de bewaking beveiliging.
0: En wat bewaak je allemaal?
1: Op dit moment objecten, dus gewoon gebouwen objecten. En bedrijven. En
0: okay,
1: dus zorgen dat alles netjes blijft, zodat ze morgen vroeg weer netjes aan de slag kunnen, dat er niks weg is gehaald.
0: En wat ga je nou doen als er iets vernield wordt of zo? Je staat op het... Je zit achter je computer met monitors, denk ik wel, of zo?
1: Nee. Ik rijd rond.
0: Oh, je rijdt rond. En stel je nog, ja, je ziet een verdacht persoon. In zo'n hoodie. En die heeft dan een of andere, weet ik veel, zo'n koevoet bij zich.
1: Ja, dan probeer je toch te achterhalen wat hij daar aan het doen is. Of wat hij uitgesproken heeft.
0: Maar dan ga je hem zelf aanspreken dan meteen.
1: Nou, meestal krijg je die kans niet. Want als ze de auto zien komen, dan zijn ze meestal van tot vandoor.
0: Dus je hebt vooral een soort van preventieve werking eigenlijk.
1: Ja, dat. En dan schakel je natuurlijk, mocht je hem nog ergens zien of te pakken krijgen, de politie in. Dan geef je door wat je gezien hebt. En dan ga je toch even kijken bij de bedrijven van, is er iets aan de hand waardoor dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. En dan ga je actie ondernemen, zodat ze die mogelijke boek weer open kunnen.
0: En maar heb je ooit wel eens een achtervolging in moeten zetten of zo?
1: Oh ja. Nou ja, ik zit al 25 jaar in het vak, dus ik heb het wel alles meegemaakt.
0: Nou, je moet maar eens een keer terugbellen en even een mooi verhaal vertellen dan, want daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Oh, die heb ik toch genoeg.
0: Nou, gaan we doen, Dick. Maar voor nu, een plaatje, welke wil je horen?
1: Ja, Charlie, Low Noise en Mental Tio, even back to the 90s.
0: Met welke plaat?
1: Wonderful Days.

0: You're the Queen op NPO Radio 2 en A Crazy Little Thing Called Love. Nog een paar seconden is het tijd voor het NPO nieuws met Christian Bonenbakker. Ja, kom nou, oh, hij komt er nog niet. Hij staat er nog niet klaar voor.
1: Ja, nu wel.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Ze werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Ze kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Welleroyter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Welleroyter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kotje, samen met Kimbra en Somebody That I Used To Know. Een hele goede morgen, dames en heren. Welkom op je vrijdag, oftewel bijna weekend. Yes! Nog één dagje strijden, nog één dagje buffelen, nog één dagje afzien op de werkvloer. En je hebt weer twee heerlijke dagen vrij. En het beste nieuws is, die hitte, die trekt eindelijk een beetje weg. En de temperaturen die zakken dit weekend naar een zeer behapbaar niveau. Zijn we ook wel met uitspraken van... ja, maar 30 graden is hier warmer dan 35 in Spanje. Ja, daar zijn we van in Nederland natuurlijk. Het is wel iets hier veel warmer voelt het aan dan in het buitenland. Nou, dat is dus een broodje aap. Een fabeltje. Want aan de Middellandse zeekusten is de luchtvochtigheid namelijk minstens zo hoog als hier. Ja, dus dan weet je dat. In Spanje voelt het wat fijner, omdat we daar een beetje in de wind zitten. En met een ijskoude pornstar martini in de hand. In plaats van een lange broek en zo'n zweetreed op kantoor. Zwoegen. Over de straat zitten van je auto zitten te, met zo'n zweetreed. Nou, dus dat maakt het anders. Het zit allemaal in je hoofd, jongen. Vrijdag 17 juli dus, een dag vol nieuwe muziek. Met onder andere muziek van Jet Rebel. Afgelopen mei kondigde hij zijn comeback aan met Changes Coming Around the Bend. En destijds hebben die ook nog topsong gemaakt. En vandaag heeft hij zijn tweede single uitgebracht. En hij heet Sorry Mama.

0: Sorry mama that you had to see that. Ja, dat kan me voorstellen. Jet Rebel is natuurlijk wel een beetje een ongelijk projectiel. Doet van alles waar zijn moeder van denkt van... nou jongen, wat ben jij nou weer aan het doen? Verder begint vandaag in Tilburg de allergrootste kermis van de Benelux. 10 dagen lang staan in Tilly. Zo heet dat op straat, hè? Tilburg heet dan Tilly. Dan weet je dat ook weer. Ik denk dat Jarno, die helpt me altijd voorbereiden. En die mist gewoon een beetje dat ding wat hij had met Thomas vroeger. Dat hij van die jeugdtaal, toch? Hoe heette dat ook weer, Jarno?
1: Wat zegt een Gen Z'er hier?
0: Wat zegt een Gen Z'er hier? Ja, dus af en toe gooit hij van die woorden erin. En dan weet ik, ja, dit moet ik even overbrengen aan de mensen. Want hij wil al graag verheffen. Dat is toch het doel bij de publieke omroep. Dat je mensen nieuwe dingen leert. Nou, en dat is dan Jarno's bijdrage. Dankjewel, Jarno.
1: Alsjeblieft.
0: Maar in Tilly dus, daar staan honderden kermisattracties. Ja, ik word daar al kotsmisselijk van als ik er alleen al aan denk. Het is vreselijk. En dan hebben we ook nog maandag, zoals elk jaar. Dat is dan weer Roze Maandag. Dat sluit een mooie baan. En tot slot, vandaag in de regio Midden. Ja, daar gaan alle schooldeurtjes lekker dicht. En zijn de kindertjes vrij. Dus dan worden tijdlijnen vol met foto's van vrienden aan de Costa. Mocht je trouwens zelf op vakantie gaan dit weekend, let even op. Want het wordt ontzettend druk op de weg. Niet alleen door werkzaamheden in ons land, maar bijvoorbeeld ook door in het buitenland. Want de route, Route de Soleil, ja, die is afgesloten. Dus nou ja, goed. Sinds vandaag is er wel 1 rijbaan open. Maar doorrijden zit er niet echt in. Dus ik denk dat dat, voor wat Ruud betreft, veel in de file staan wordt. Gaat hij deze week? Nou, hij heeft nog een week. Dus misschien hebben ze inmiddels dan die tweede baan ook alweer opengezet. Tijd voor muziek van Casey and the Sunshine Band. En Give It Up. Je hoort hem hier op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Sam Vender en het goudhandje van het afgelopen jaar, Olivia Dean. Die voegt een beetje het vrouwelijke perspectief toe aan deze plaat. Want het origineel is gewoon zonder Olivia. Je hoorde Rain Me In op NPO Radio 2. Ja, we kennen dit geluid allemaal toch wel. Ze noemen dit dus een attentietoon. En een goede attentietoon voor omroepberichten is, dat is niet toevallig geluidje of zo van, oh, dat heb ik nog, kwam ik tegen, dat was wel leuk. Nee, het is een zorgvuldig ontworpen dingetje. En mensen ervaren pas iets als belangrijk als het dus de juiste toonhoogte en snelheid heeft. En daarom zijn het vaak twee heldere tonen. Eerst hoog en dan laag. Precies genoeg om je aandacht op te eisen. En werkt het? Ja, toch? Je let er meteen op. Nou, misschien moet je dat dan nu ook maar doen.
1: Next train will be leaving from platform 1.

0: Nickelback. En How You Remind Me op NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor ja. KWF.
3: Elke jaar begint elk jaar in begin september maken we bij NPO Radio 2 ruimte voor iets bijzonders. En dat is de KWF Wensweek. Vanaf 31 augustus tot en met 4 september brengen we de kracht van muziek, persoonlijke verhalen en herinneringen samen. En dat doen we natuurlijk om wensen te vervullen van mensen die direct of indirect geraakt zijn door kanker. En daarvoor hebben we eigenlijk een beetje jouw hulp nodig, want we zijn op zoek naar die wensen. Heb jij zelf bijvoorbeeld een loodzwaar jaar achter de rug? Of heb je dus iemand anders die je kent, die op dit moment keihard aan het vechten is en misschien wel een lichtpuntje kan gebruiken? Laat het even weten. En dat kan via nporadio2.nl. Maar heb je bijvoorbeeld speciaal voor deze nacht een mooie wens? Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je even via de NPO Luister-app met ons delen. Ja, het kan van alles zijn. Hè? Misschien wil je gewoon bijvoorbeeld je ouders bedanken met een plaat die je er doorheen heeft gesleept. Of droom je ervan om een dagje mee te kijken achter de schermen bij de radio. Dan ben je van harte welkom. Hartstikke gezellig. Of misschien wil je wel een repetitie van je favoriete artiest van dichtbij meemaken. Het kan allemaal. We doen ons best om iets moois te kunnen betekenen voor jou. Maar dan moeten we wel weten wat dat is. Dus geef dat door via de NPO Luister-app of ga even naar radio2.nl... en dan kun je dat via het formulier daar aangeven.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Nona met What a Way to Die. I don't

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Santana. Heerlijk is dat, zeg. Samen met Rob Thomas en Smooth hoor je zojuist op NPO Radio 2.
1: Are you ready?
2: First play op NPO Radio 2.
0: First play op NPO Radio 2. Vandaag in First Play een band die al een tijdje lang aan de weg aan de timmer is. En het verbaasde me ook eigenlijk een beetje dat ze nog niet eerder zijn gedraaid op NPO Radio 2. Dus dat belooft wat. Ze maken een eigen zeggen gitaarpop in het Nederlands. Verpakt in gitaarrifts en vibey koortjes. Tot nu toe hebben ze 10 tracks uitgebracht. En de laatste, daar gaan we zo meteen een stukje van horen. En daarna is het aan jou. Gaan we dan de hele track draaien hier op 2? Het zou zomaar kunnen. Ik heb het over de band Vos. Met frontman en singer-songwriter en multi-instrumentalist René Geelhoed. Hij begon in 2022 met zijn soloproject Vos. Dat inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardige band. Met Lara Nijhuis op de gitaar. Hubert Egge ook op de gitaar. Nienke Overmars met de drumsticks in de handen. En samen maken zij dus deze dromerige Nederlandstalige gitaarpop. Met af en toe wat poëtische teksten en medolieus. Melodieuze klanken. En die frontman, René, die heb ik aan de lijn. René, goedemorgen.
3: Good morning.
0: Hallo. Heb ik het een beetje goed omschreven?
3: Ja, het is wel mondvol, maar ja, klopt wel, ja.
0: Ja, dat was veel, hè? Vooral melodieus. Het is een heel moeilijk woord om half vijf in de ochtend.
3: Ja, dat is wel een tijdstip, ja.
0: Hey, ben jij nog wakker of ben je al wakker?
3: Nee, joh, ik heb even de wekker gezet.
0: Oh, toch wel? Ja, want ik neem aan dat je vaak ook dat ook laat wordt, toch?
3: Ja, klopt. En ik klink ook een beetje zwaar, want ik heb heel lang gespeeld gisteren.
0: Ja.
3: Ik ben echt een beetje door mijn stem heen geknald.
0: Ja.
3: Maar toen was ik bij tijd thuis en toen ben ik wel lekker gaan slapen.
0: Ja, misschien, je kan nu wel je partner blij maken met deze.
3: Ja.
0: Ja, toch? Extra sexy. Misschien moet je juist nu wat gaan opnemen. Nee joh, dus ik zat te kijken naar die naam, hè, die bandnaam Vos. Ik vroeg me af, waar komt dat dan vandaan?
3: Ja, het is gewoon, het stond al in een lijstje. Ik heb gewoon een lijstje met bandnamen in mijn telefoon. En op een paar moment zag ik een soort van eigen kaartje van een vos bij ons thuis staan. En ik had er heel lang over een naam na te denken. Het werd steeds moeilijker en moeilijker.
0: Ja.
3: En ineens dacht ik, dit is het.
0: Ja, maar waarom was dat het dan?
3: Ja, het is gewoon een sluw nachtdier. Dat vond ik wel op een manier inspirerend.
0: Ja.
3: Eigenlijk zo simpel als dat. Kijk, ik

0: groot.
1: Soms spekt iets je gewoon aan en denk je, ja, dit is het.
0: Ja, soms denk je heel lang over het je na. Soms dan ineens dan komt het naar je toe of zo. Dat ja. liedje is ook ja. een beetje... Ja.
1: Hey, dus ik heb best wel veel verteld hè, over jullie band. Maar op welke manier zijn jullie nou een aanvulling op het Nederlandse muzieklandschap?
0: Oeh.
1: Ja, wat hoop je te brengen? Wat er nog niet is, zeg maar.
0: Luisteraar, maar ik noem het zelf wel dat wij een soort Britpop in het Nederlands maken. En ik heb het idee dat er nog niet echt is.
1: Oh ja.
0: En dit najaar gaan we mee op tour als support van The Scene.
1: Ja.
0: En dat soort bands, The Scene, The Dijk. Maar dan nu.
1: Ja.
0: En dan net iets. Ja, dan misschien net iets meer zo ja, Britpop-achtig qua sound. Dat is er nog niet echt.
1: Nee, je maakt ons nieuwsgierig. Hey, de song die we zo meteen gaan horen, Magical Mystery, alsof ze alles weet. Waar gaat het over?
0: Het gaat over een vrouw die jou helemaal door heeft. En waar je eigenlijk die helemaal dwars door je heen kan kijken. En stiekem vind je dat wel prettig.
1: Oké. Nou, met dat in gedachten. René, al talloze tracks uitgebracht, waaronder één EP. Dit najaar gaat volgens ons mee op tour met de legendarische band The Scene. Dus je begrijpt vast wel dat de verwachtingen hoog zijn, als we dat zo allemaal horen. Laten we eens even een stukje gaan luisteren om te kijken hoe jullie allernieuwste pokoe, zoals de jeugd het noemt, klinkt. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: First Play op NPO Radio 2.

je hoorde een klein stukje van Vos en Magical Mystery. Alsof ze alles weet. En maak je dit nou nieuwsgierig naar meer? Of denk je, nou, meer hoeft niet echt? Het kan allemaal. Laat het weten via de poll in de NPO Luister-app. Of jij deze band Vos hun eerste first play op NPO Radio 2 wil geven. De uitslag hoor je zometeen na de police. Maar eerst Shakira, die het doet met Wyclef Jean. Want haar hips don't...

0: Ja, ik vind het zo mooi. Ik zat er echt even over te denken. De Police hoor je nu. En da. Maar dan denk ik, ja, hoe stel je dit nou voor als singer-songwriter? Weet je wel, dat je dan zit je daar en dan zeg je, nou, nu heb ik iets, jongens. En hier komt dan da.
1: Are you ready? First play op NPO Radio 2.
0: Nou, dan wordt het even goed nog een hele grote plaats. Het kan gewoon, hè? Kan gewoon, niks is te gek. René, denk je er ook zo over?
2: Ja, eigenlijk wel. Soms is het gewoon, dan heb je het en denk je, ja, dit moet het gewoon zijn.
0: Dit is gewoon heel simpel en eenvoudig, maar ik kan dit heeft wel gewoon iets.
2: Ja, ik heb dat ook altijd afgevraagd bij No Limit. Dat je dus no, et cetera. Dat je denkt, ja, het moet niet iets anders zijn. Dit is het gewoon.
0: Nee, maar je krijgt dan net zoveel geld natuurlijk. Of je nou No Limit. Ja, jongens, dit is de tekst. En dan krijgt de songwriter, of tenminste de lyrical writer, de schrijver, die krijgt dan net zoveel geld alsof je een heel boekwerk hebt afgeleverd natuurlijk.
2: Ja, zo kan het lopen.
0: Ja, lekker werk. Hey, jij zit in First Play op NPO Radio 2 met jouw band Vos. We hebben net een stukje gedraaid van Magical Mystery. En de mensen hebben gereageerd.
2: Kijk, spannend.
0: Ja, het is eigenlijk ook best wel spannend. Want gaan we Vos en Magical Mystery draaien? Ja, ik heb wat reacties gekregen. Marco die zegt meer. Ronnie zegt geen toevoeging wat mij betreft. Richard zegt ik ben benieuwd. Laat maar horen. Ik ga ze sowieso zien in Snake.
2: Kijk.
0: Dus dat is leuk. En Nina zegt draaien. Maar ik zal je de officiële uitslag even bekendmaken. Want er zijn voor- en er zijn tegenstanders. Maar ik kan je vertellen dat met 64%... het een ja is. Ja, ik moet zeggen, ik vind het nog niet een hele overtuigende. Maar ik moet ook wel zeggen dat we hebben natuurlijk ook maar een heel klein stukje geluisterd.
2: Dat is waar.
0: En eigenlijk wat jij het aangeeft van dit stukje wil, toen ik zelf zat te denken, nou, misschien was een ander stukje nog wel iets beter geweest. Want dan hoor je veel meer zang en zo.
2: Ja, dat klopt. Dat hebben we ook even over zitten discussiëren. Van, ja, wat is nou eigenlijk...
0: Wat laten we nou horen? Ja. Ja, ik snap het. Nou goed, we gaan hem helemaal horen. Want jullie hebben het gered met 64%. Is toch best behoorlijk hoor. Gaan we hem spelen. En ik ben benieuwd naar wat mensen van de hele plaat vinden. Dus als je aan het luisteren bent en je denkt, ik heb nog wel even wat feedback te geven, stuur dat even in via de NPO Luister-app. Dan is hier jullie première. Vos en Magical Mystery, alsof ze alles weet. Je hoort hem op NPO Radio 2.

NPO Radio 2 met Magical Mystery, alsof ze alles weet. Eens even kijken naar de reacties in de app. Maurice die zegt, ja, beetje electric van Go Back to the Zoo. Prima plaatje hoor. En Connie die zegt, het is maar goed dat ik te laat was, want ik vind het nog steeds niks. Nou ja, ja goed, iedereen zijn smaak natuurlijk. Hè. Annelies zegt, ja, doe maar gewoon vaker draaien. Het is een leuke festivalband, dus dat is leuk.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Dan de verkeersupdate Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
4: Hallo Erwin.
3: Hallo.
4: Hallo.
3: Ik begin even met de file. Dat is 2 kilometer op de A22 bij de Velsen Tunnel. Dat komt door werkzaamheden. Die duren tot 8 augustus. En dan, los van het gebruikelijke prietpraatje wat we altijd hebben, even...
4: Nou, noem het maar een prietpraatje.
3: Nou ja, die zijn ook belangrijk, toch?
4: Mm-hmm.
2: Dat bedoel ik.
3: Heb je nog iets te vertellen, Jeroen?
4: Ik heb, ik hang aan je lip.
2: Nou, ik ben misschien wat je gaat vertellen. Natuurlijk, hè? Save it for the show.
3: Oh ja. Ja, dat zeg je altijd, inderdaad. Ja. Nee, gaandeweg de ochtend wordt het wel steeds drukker op de weg. Want voor heel veel mensen in de regio midden begint dan eindelijk de zomervakantie.
4: Oh, dan heeft iedereen vrij.
3: En dus eer heeft iedereen vrij. Ja. En dan gaan we lekker op vakantie met z'n allen. En er komen ook heel veel Duitsers komen uit Noord-Rijn-Westfalen. Komen op vakantie vieren hier. Dus heel veel auto's onderweg. En files, onvermijdelijk.
2: Erwin, dankjewel. En tot zometeen.
3: Succes.
4: Werkt ze.
5: Ster. Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatje.
10: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar
5: uit.
4: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: Eyewear. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Kom naar Museum Batavialand.
13: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
12: Parkeren kan bij Bataviastad.
13: Dus kom naar Museum Batavialand.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
17: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Jan Willem sprak op.
20: BNN Vara. Zomer op je radio. In Radio 2.
21: Good morning, starshine. The Earth says hello.

0: Je voelt al alles dat ze eigenlijk door willen. Maar dan denken ze, ja, we zitten al op 3 minuten 24. Ja. Ja, en anders gaan ze hem nooit draaien op de radio. Nou, al had hij 8 minuten geduurd. Geen enkel probleem. Give me all your loving. Een bak vol liefde van ZZ Top aan het begin van jouw vrijdag.
1: Een hele goede morgen.
0: Hallo.
2: Hey,
0: een hele vrolijke Foute Vrijdag.
3: Wat zeg je?
0: Ik wens jou ook een hele vrolijke Foute Vrijdag.
3: Ja, inderdaad. Ja. En alles wat fout is, is ook goed. En alles wat goed is, is ook fout.
0: En zo is het ook. Eén ding is zeker. Het is onze laatste vrijdaguitzending hier in de studio van NPO Radio 2.
3: Ja. Dat is een gek besef, hè?
0: Dat is gek, hè?
3: Ja.
0: Ja, vond ik ook gek.
3: Dat je dan ook denkt van, moet ik nog dingen doen? Dat ik denk van, straks kan het niet meer? Of
0: nou, ik zou heel goed nadenken over wat je dan straks als suggestie geeft voor de Vrolijke Foute Vrijdag Dobbelsteen.
3: Verdorie, ja.
0: Ja, want dat is de laatste Vrolijke Foute Vrijdag Dobbelsteen bij NPO Radio 2.
3: Ja, daar ga ik eens even goed over nadenken. Stel dat je nu luistert en denkt, ik weet nog wel wat. Laat maar weten. Of zeg je, nou nee, je moet het nu echt even zelf doen.
0: Nou ja, jouw suggestie is jouw suggestie. Dat maar ja, als je hem van iemand hebt gekregen en je vertelt het er verder niet bij.
3: Ik ben altijd bang dat ik jouw suggestie over het hoofd zie of zo. Dat ik dan denk, oh shit, daar heb ik niet aan gedacht.
0: Ja, maar goed, het is iets van ABBA ligt natuurlijk voor de hand.
3: Dat
0: maar
3: zou altijd leuk zijn.
0: Ja. Ja. Maar iets anders mag ook.
3: Waar denk jij aan dan? Wat zou jij erop zetten dan als je toch...
0: Nu op de Vrolijke Foute Vrijdag opsteen. Ik zou het ook nog niet weten. Oh. Ik wil sowieso Friday I'm in Love vandaag even draaien. Van The Cure vind ik een ultieme vrijdagplaat. Dus die komt sowieso voorbij.
3: Ja.
0: En misschien nog even iets van The Weeknd. Want die staat natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Ja, het weekend viel vroeg. Gisteravond was hij daar. Een After Hours Till Dawn Tour. Volgens de Telegraaf leek hij een beetje verlegen.
3: Het is ook maar een beetje.
0: Ja, het is maar een beetje hoe je het interpreteert. Hij stond als een soort van met zijn mond vol tanden. Maar eigenlijk denk ik dat het meer was dat hij overdonderd was door het publiek. Want hij was echt zoiets van, hij hoefde maar eigenlijk met zijn ogen te knipperen. En de mensen begonnen al te juichen. Ja. En toen dacht ik van, wauw, dit is overweldigend. Volgens het parool pakte hij de arena moeiteloos in.
3: Dat
0: vanavond
3: is eigenlijk gewoon precies het tegenovergestelde.
0: Ja, daarom. Dus ik denk dat de interpretatie van de journalist precies andersom was.
3: Oh, ja.
0: Ja, bij hetzelfde fenomeen. Vanavond en zaterdagavond staat hij nog een keer in de arena. Heel veel plezier als je erbij bent.
3: Op Schiphol is het in het hoogseizoen eigenlijk nooit saai. Maar gisteren keken ze wel heel eventjes raar op. Want een Canadese vrouw namelijk, die probeerde een koningspython in haar BH, moet je je voorstellen, het vliegtuig in te smokkelen. En dat zorgde voor een heleboel verbaasde blikken.
0: En ze is betrapt. Dat is natuurlijk ook apart, hè? Dan vraag je ook af, hoe is die vrouw betrapt? Kwam er dan een kopje van die koningspython zo boven de BH uit?
3: Ik vind het sowieso al
0: gewoon op de borsten te bewegen.
3: Ik stop een slang in mijn BH en ik kom daar vast wel mee weg. Maar goed, dat
0: hij was ook een meter, hè?
3: Prima. Nou, veel verbaasde blikken daar. Het was voor haar, zei ze, weer een hele logische oplossing. En voor veel vrouwen blijkbaar. Want ja, als je geen broekzakken hebt, dan is de BH sowieso een handige plek. Ik zie daar ook al vaak gekke dingen gebeuren. Dat daar ineens een telefoon uit tevoorschijn komt. Of een pinpas, of je overchipkaart. Of wat contant geld, sleutels, parkeerkaart.
4: Sprei, serveten, blender, suikerspes, pleet, rekenkisten, kandelaar, kristal, tafeldoos, complete servies.
0: Ja. Zo! Inmiddels is de kater een beetje weggezakt in Engeland. Na de uitschakeling bij het WK voetbal. Die hebben natuurlijk verloren van Argentinië. Ze hebben daar wel een goede manier om daarmee om te gaan.
3: In Engeland?
0: Veel bier drinken. Ja, koning Charles doet eraan mee. Ja, precies. Dan heb je de volgende dag nog meer hoofdpijn en nog een kater. Koning Charles was toevallig op visite bij een bierbrouwerij. Toen dacht hij, ik kan het nuttig en het aangename even met elkaar combineren. Hij mocht zelf een biertje tappen. En die kon hij dus echt wel gebruiken. Het is een goede dag om een aantal sorrows te verdrinken. It's a good day to drown a few sorrows, ja.
3: Dit is ook een mooi verhaal. En ik hou altijd heel erg van dit soort lollige wist-u-datjes. Want Frankrijk en Nederland krijgen officieel een nieuwe grens. Nou, een nieuwe grens is het ook niet helemaal. Het gaat over het eiland Sint Maarten. Dat is voor een deel onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En voor een deel Frans. Dus daar zit ergens een soort grens in het midden. En dat is al heel lang zo. Al sinds 1680. 48. Maar het is nooit helemaal officieel vastgelegd. Dus dat is een soort, ja, dus hebben ze gedacht, nou, hier loopt ongeveer de grens. Beetje met de natte vinger lijn getrokken over het eiland. 60% van het eiland is voor Frankrijk, 40% voor Nederland. Maar ze dachten, ja, misschien moeten we daar toch maar eens over gaan nadenken. Want ja, hoe werkt dat dan en waar loopt die grens dan precies? In Frankrijk is een voorstel aangenomen om die grens wettelijk vast te leggen. Nederland moet nog wel even een krabbel zetten om het officieel te maken.
1: Die gaan
3: nog
1: even nameten.
3: Die gaan dan even nadenken. Ja, ik zou denken in deze tijd dat alles zo op de millimeter vastgelegd wordt.
1: Dat dit toch niet vast ligt, hè?
3: Vind ik apart, een hele fijne Antilliaanse oplossing om dan maar te denken van, oh ja, bij jongen kan mij het. Ja, buurman, ah ja, dus ik, ja.
1: Misschien moet even meester Frank Visser langs sturen, hè? De rijdende rechter. Want als je geen gezeik krijgt, dan heb je het over de schutting.
2: Jouw startnummer.
1: Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. 16 minuten over 6. Als je denkt, jongens, ik heb toch een goed idee voor een startnummer. De ideale plaat om deze vrijdag af te trappen. Om al dan niet alvast in de stemming voor de weekend te komen. Ja.

0: met zo'n zinnetje als met alle respect. Ja, met alle respect, Jeroen, maar en dan komt er wat, hè?
1: Ja, ik wil er verder nergens mee bemoeien, hoor, maar...
0: Ja, en dan gaat iemand zich er toch mee bemoeien?
1: Ja, en wie ben ik om je ermee te bemoeien, maar...
0: Precies, dus als iemand tegen je zegt, zou ik tegen je liegen... dan weet je eigenlijk dat er een leugentje was.
1: Oh,
0: toch, of
1: ja?
0: Niet?
1: Oh.
0: Nee, jongen, echt, maar zou ik tegen je liegen? Serieus, nee, maar zou ik tegen je liegen? Nee, natuurlijk niet. Oké, en door. Ja. Of niet? Of denk ik nou
1: nee,
0: te slecht?
1: Nee, ik vind dat een... Ja, weet ik niet. Oh. Ik had er nog nooit zo over nagedacht eigenlijk.
0: Ja. Als iemand dat tegen je zegt, ja, dan krijg je al argwaan.
1: Dan heb jij al recht overeind.
0: Ik bedoel, niks aan nadelen van Charles en Eddie. Maar... En het is een leuk liedje, precies. Met alle respect.
1: Met alle respect.
0: Moet Charles en Eddie. Hoe gaat het onderweg?
1: Het is rustig, hoor. Wel een probleem in Brabant op de A59. Als je onderweg bent van Os naar Den Bosch. Daar is bij Rosmalen een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Er staat een file. Ik weet nog niet helemaal wat voor vertraging je dat oplevert. Maar dan weet je er in elk geval van.

0: we nou werken of twerken? Twerk, twerk of work, work? Work, work. Nou, wat denk jij? Twerk, twerk.
1: Nou.
0: Work, work.
1: Dua kennende. Een beetje afhangt van welk tijdstip op de dag je het vraagt.
0: Het zou allebei kunnen, ja. Want
1: allebei kunnen.
0: Ze werkt hard en ik denk dat ze ook hard aan het
1: werken. Ja,
0: dat
1: kan work zo. Hard, work hard.
2: Jouw startnummer.
0: Don't start now was het. Roland, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hoe is het?
3: Goed, met jullie?
0: Ja, met mij gaat het goed. Jeroen, met jou?
1: Ja, heel goed.
0: Hartstikke mooi.
3: Ja. Heb je al een beetje voor volgende week in Nijmegen al een beetje in de benen?
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik had wel iets meer kunnen trainen. Maar dat maakt het voor de radio alleen maar leuker. Ik denk dat het voor iedereen wel leuk is om ons te horen lijden een beetje op de radio.
3: Ja, ik ben tenminste nog niet tegengekomen hier in Veenendaal.
0: Ik ben jou dan ook niet tegengekomen, ga ik gemakshalve vanuit. Hoe had ik je kunnen herkennen dan?
3: Ja, ik rij met een busje hier rond, hè.
0: Oh, en wat staat er op je busje? Want dan kan ik de volgende keer naar je zwaaien als ik je tegenkom.
3: Brinkhorst.
0: Brinkhorst, hou ik even in de gaten.
1: En wat doe je dan daar bij Brinkhorst?
3: Nee, ik zit in de kip.
0: Kip? In de kip?
3: Kip.
0: Oh, want jij bezorgt kip?
3: Ja.
1: En dan kipnuggets of halve kip?
3: Ook allemaal.
0: Maar ik hoop niet dat je rijdt als een kip zonder kop.
3: Nee.
0: Het voordeel is wel dat ik je dan herkende, Roland. Maar je hebt even iets, weet je wel, tussen neus en lippen door, jongens. Ja. Ik ga volgende week 9 weken naar het ziekenhuis voor een stamcelkuur.
1: Oh, jongens. Ja.
0: Waarom is dat, Roland? Hoe zit dat?
3: Voor mijn kanker.
0: Jeetje, man. Hoe kijk je daarnaar? Ben je heel erg gespannen? Of?
3: Nee, ik ben redelijk optimist. Dus ik hou dat redelijk wel heel goed in de gaten voor mezelf.
0: Ja, begrijp ik. En hoe ver is de kanker dan bij jou? Ik bedoel, in welk stadium ben je?
3: Ik ben nog geneesbaar.
0: Oké, dat is fijn.
3: Maar dit is wel een methode wat ze meer niet aan nood gebruiken, maar als proefgenijn ben ik een beetje.
0: Oh, oké. Maar goed, ik neem aan dat je dat bewust doet, omdat je denkt van ja, dan dat vergroot wellicht ook weer mijn kansen op genezing van kanker.
3: Ja, klopt.
1: Hey, wat moet ik daarbij voorstellen dan? Wat gaat er dan gebeuren?
3: Nou, ze hebben vorige week al 2 dagen geweest. Ze hebben mij eerst aan het infuus gelegd. Ze hebben mijn bloedtram uitgehaald. Zoals bij nierdialyse. Uh-huh. Dan word je bloedtram gezuiverd. Dat hebben ze bij mij ook gedaan. Maar ze halen bij mij het bovenste stukje eraf. En dan gaan ze invriezen. En dat wordt bij mij weer teruggebracht.
0: Precies, dan krijg je gezond bloed terug als het ware.
3: Ja.
0: Ja, het is echt knap hoe ze dit kunnen, Roland. Nou, jij hebt een startnummer meer dan verdiend. Dat voelden we al door dat ene zinnetje. Deze wilde jij graag horen, hè?
3: Ja. Ik ben er vorige maand geweest.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, in Keulen.
0: Top, hé. En was het wat?
3: Ja, zeker. In de echt zijn ze heel goed.
0: Ik kan me voorstellen dat het stadion helemaal losgaat als ze deze doen.
3: Ja, klopt. Ik heb nog wel een filmpje voor je.
0: Ja, nou, die zien wij graag. Stuur hem even door via de app. En Roland, wij wensen jou met dit nummer heel veel energie voor de komende dagen. Zet hem op en hou ons op de hoogte van hoe het met je gaat.
3: Dankjewel, jullie ook, hè.
1: Goed, hè.
3: Doeg.
1: Doeg.
0: Hoi, Ajax.
3: Dankjewel.

0: Adi Roland.
1: Dankjewel voor het delen van je verhaal, jongen. En nogmaals, sterkte de komende dagen. Play the Life, Safri Duo. Ik vind het lekker. Het blijft natuurlijk ook lekker een beetje in die WK-sfeer hangen. Wat altijd wel fijn is.
2: Met van die trommels.
1: Ja, ja, ja. Dit is wel echt zo'n voetbalnummer. Wat ook.
2: Ja, die Noren. Wat doen die ook alweer?
1: Ik denk dat je, ik dacht heel even dat je je afkeur liet blijken.
2: Nee, helemaal niet.
1: Je bedoelt de Noorse Row.
2: Van
1: ja, leuk.
2: Ja.
1: Van Haaland.
2: Haaland was er niet bij. Nee. In Oslo zaten ze de Row en toen was Haaland al op vakantie.
1: Oh, was hij daar niet bij? Nee, toen ze met z'n 90.000 op het plein waren? Nee. Oh joh, ik dacht dat hij daar ook bij was.
2: De show was er niet bij.
1: Je was vertrokken met zijn wasbeer.
2: De Noorse kroonprins wel. Die zweten zich helemaal een ongeluk.
1: Ja, je bent wel goed op de hoogte.
2: Ja joh, ik vind voetbal echt. Ik ben helemaal fan van voetbal geworden.
1: Zolang het om Noren gaat. Van lage Noren, hoge Noren. Ja. We hebben een zonnige dag voor de boeg. Door 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. Het is wel eens warmer geweest de afgelopen dagen. Ze zou bijna denken van jongens, wat fris. In het noordoosten, lokaal kans op een buitje. En de verkeersupdate komt van Erwin de Hart. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Er begint al wat files te ontstaan aan de grens op de A12. Vanuit Arnhem, 2 kilometer, 5 minuten vertraging. En er is een file in Brabant op de A59, Os richting Den Bosch. 5 kilometer tussen Os en Rosmalen-Oost. Dat komt door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen. De afrit is dicht, evenals de rechterrijstrook. En de vertraging, 16 minuten.
1: Erwin, dankjewel. Tot zometeen. Carmen is vandaag een dagje vrij. Of moet ze cursus geven, Michiel?
4: Ik heb geen idee.
2: Volgens mij is
4: ik denk dat ze was vrij vandaag.
1: Ze was vrij vandaag. Ja, maandag is ze er wel. Hè? Dan hebben we onze laatste show in de studio hier met Carmen. Dus ik moet ook even wat leuks. Ik heb wel een leuk idee, Jeroen.
2: Wat heb je voor een leuk idee?
1: Nou, ik ga het natuurlijk niet vertellen, want het is leuk als het voor iedereen een verrassing was.
2: Ga je ketting maken van madeliefjes?
1: Oh, dat is wel leuk. Ik ga een asbak kleien. Ik ga een asbak kleien voor Carmen. Ja. Nee, dat wordt heel leuk maandag.
2: Oké.
1: Maar fijn dat je er bent, Michiel.
2: Ja,
1: en dan blijven we toch op de hoogte van het nieuws.
4: Ja. Nou, gelukkig wel. Goedemorgen. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Onder meer bruggen zijn beschoten. Volgens staatsmedia in Iran vielen er zeker 7 doden. Iran viel op zijn beurt onder meer Qatar, Bahrein en Kuwait aan. Vorige maand tekende de VS en Iran nog een intentieverklaring om die oorlog te beëindigen. Maar sindsdien is de strijd rond de Straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. Het watertekort in Nederland door de droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
5: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water er niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
4: Waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. Gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is, maar dat geldt dan weer niet voor water uit de kraan. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Die verloor Trump toen van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij beloofde met bewijs te gaan komen. De Amerikanen hadden eerder juist de conclusie getrokken dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En Carmen had het er woensdag al over. De 2 stuntmannen op de Zwarte Cross die met een katapult ruim 75 meter door de lucht werden geschoten over een tent heen. Nou, dat hebben ze gisteren uitgevoerd en dat trok natuurlijk veel bekijks. Ja, veel
2: dat
4: mensen.
2: Een spannende reportage.
1: Ja, inderdaad. Ja, je ziet ze gewoon gaan.
2: Ja, het is helemaal alsof je er zelf bij bent.
4: Ja, maar je moet die beelden zien hoe dat gaat. Die zijn een hoop die zijn echt ver door de lucht geslingerd.
2: Hoe werkt dat dan? Met een soort elastiek of zo dat ze gelanceerd worden?
4: Ja. En dan gewoon echt als een katapult afgeschoten. Ja, de techniek zit.
1: En waar kwamen ze dan op terecht? Op hooibalen of een luchtkussen?
4: Ja, nou, luchtkussen. En dan denk je, dat valt lekker. Daar kom je wel goed in terecht. Het is niet helemaal goed gegaan. Een van die stuntmannen die is verkeerd gekomen op het luchtkussen, moest mee met de ambulance.
1: Nee.
4: Ja, de Zwarte Cross laat inmiddels weten dat hij helemaal in orde is en alweer grapjes maakt. Moest wel een nachtje in het ziekenhuis blijven. Maar technisch is de stunt goed verlopen. Dus dat is wel weer mooi meegenomen. Ja,
1: wat voor grapje zou een stuntman maken nadat hij gecatapulteerd is?
4: Ja.
2: Ja, mijn carrière is gelanceerd.

0: tegen zijn Vierdaagse samen met pak een beetje zo'n 40.000 andere wandelaars. Wat hartstikke leuk is. Lekker live radio maken. Met een rugzakje, heerlijk. Een microfoontje, een flesje water en een banaan. Ja, en meer hebben we niet
1: meer
0: nodig.
1: We niet nodig. Nee.
0: Dus we zoeken liedjes die een leuk wandeltempo hebben. Of heel erg iets toevoegen aan de sfeer van het wandelen. Zo 's ochtends vroeg als de zon opkomt en de mist nog een beetje boven de velden hangt. Een liedje dat geschreven is door John DeFaria. Zegt die naam jullie iets? John DeFaria.
1: Het klinkt als Glenn Faria, maar dat is weer iemand anders.
0: Nee, die heeft daar niks mee te maken. Nee, inderdaad. John DeFaria was misschien wel is. Maar goed, in ieder geval was hij de gitarist van de Miami Sound Machine.
1: Oh.
0: En schreef ook heel veel liedjes. En het nummer dat ik vandaag wil toevoegen aan de wandelcollectie is ook geschreven in de tourbus. Want ze waren op tour en dan krijg je natuurlijk...

0: Vierdaagse samen met, pak een beetje zo'n 40.000 andere wandelaars. Wat hartstikke leuk is. Lekker live radio maken. Met een rugzakje, een microfoontje, een flesje water en een banaan. Ja, en meer hebben we niet
1: meer
0: nodig.
1: Nee.
0: Dus we zoeken liedjes die een leuk wandeltempo hebben. Of heel erg iets toevoegen aan de sfeer van het wandelen. Zo 's ochtends vroeg als de zon opkomt en de mist nog een beetje boven de velden hangt. Een liedje dat geschreven is door John de Faria. Zegt die naam jullie iets? John de Faria.
1: Het klinkt als Glenn Faria, maar dat is weer iemand anders.
0: Nee, die heeft daar niks mee te maken. Nee, inderdaad. John de Faria was misschien wel is. Maar goed, in ieder geval was hij de gitarist van de Miami Sound Machine.
1: Oh.
0: En schreef ook heel veel liedjes. En het nummer dat ik vandaag wil toevoegen aan de wandelcollectie is ook geschreven in de tourbus. Want ja, ze waren op tour en dan krijg je natuurlijk een beetje dat live gevoel. En hij zat heel erg met dat live idee in zijn hoofd. Hij dacht, ik wil een liedje hebben.

0: John de Faria.
1: Het klinkt als Glenn Faria, maar dat is weer iemand anders.
0: Nee, die heeft daar niks mee te maken. Nee, okay. Inderdaad. John de Faria was misschien wel is. Maar goed, in ieder geval was hij de gitarist van de Miami Sound Machine.
1: Oh.
0: En schreef ook heel veel liedjes. En het nummer dat ik vandaag wil toevoegen aan de wandelcollectie is ook geschreven in de tourbus. Want ja, ze waren op tour en dan krijg je natuurlijk een beetje dat live gevoel. En hij zat heel erg met dat live idee in zijn hoofd. Hij dacht, ik wil een liedje hebben wat mensen in beweging krijgt. Dat heerlijk is om live te spelen.
1: Ja.
0: En dat is goed gelukt. Het werd een grote hit en een lekker nummer 1989. Get on your feet.

0: zijn dat in de zomer. Dan komt het vanzelf met dit nummer. Jonas Blue uit Engeland. En het heeft ook wel te maken met Malieve. Dat is een Braziliaanse DJ, house producer. Edge of Desire, hun samenwerking. En het is heel goed gelukt.
1: Nou, echt hè?
0: Ja, maar echt ja. Daarvoor Get On Your Feet van de Gloria Estefan. Nou, het zal geen geheim zijn dat ik dol ben op mooie intro's. We spelen niet voor niks natuurlijk iedere dag de intro-rally.
1: Ja.
0: Maar het volgende nummer heeft een geweldig outro. Dat duurt echt gewoon bijna 2 minuten. En is fantastisch. Ja. Moet je wel de albumversie hebben, want de singleversie, daar mist die. En dat is dan echt jammer als je die dan hoort. Denk je, hey, wat gebeurt hier?
1: Ja.
0: Wat is er met de technicus gebeurd? Waarom trek je die schuif dicht? Maar een geweldig nummer van Supertramp op jouw vrijdagochtend. Dit is Goodbye Stranger.

0: It's an early morning yesterday. Het voelt ook een beetje als de dag van gisteren, 8 jaar geleden, toen we begonnen met deze show. Goodbye Stranger van Supertramp. Goedemorgen, hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou ja, behalve alle vertragingen die er al een tijdje zijn vanwege alle werkzaamheden, valt nu met name de A59 op in Brabant. Als je onderweg bent van Os naar Den Bosch. Bij Rosmalen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Os sta je al in de file met 1 minuut of 20 vertraging.
2: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Hey, goedemorgen, Janneke.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Wexter 68.
2: Is er nog nieuws?
0: Ja, vandaag gaat hij beginnen, vrienden. De Tilburgse kermis, attention, die zijn er in ieder geval weer bij natuurlijk. Waar voor veel mensen de booster, de breakdancer, dat is er ook een legendarische, die gaat toch ook al van jaren mee, ja. De breakdance.
1: Ja, ja.
0: Ik ben er laatst weer in geweest met mijn dochter.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, hoe deed ik dat ooit, toen ik zelf 14 was?
1: Hoe bedoel je?
0: Mijn hemel zegt, dat hield niet op joh, die breakdance.
1: Oh.
0: Die kaartjes die zo hard...
1: Oh ja, het hangt bij mij heel erg vanaf van wat voor dag ik heb. Want soms word ik dan heel erg misselijk.
0: Ja joh, maar dat ging echt hard. Want nou ja, vorig jaar zijn we nog uit een vliegtuig gesprongen, weet je nog? Met een radio met duct tape, vrij half van de minuut. Vond ik minder heftig dan de breakdance,
1: oh,
0: hoor.
1: Oh echt joh.
0: Ja, ja. Voor veel mensen is de grijpautomaat ook het hoogtepunt natuurlijk. Ja, er zijn ook mensen die vooral genieten van het kijken. Onze vrienden van BN De Stem, die gingen langs. Je ziet ze hier al kijken naar bijvoorbeeld de bouw van de kermis.
3: Ik vind het heel mooi en fascinerend hoe ik in elkaar gezet word.
0: Ja, hoe dat dan allemaal wordt opgebouwd. Het is gewoon een heel dorp eigenlijk, hè, wat in één keer de grond uit wordt gestampt. Voor veel mensen in Tilburg is dat inmiddels vast te prikken.
4: Dat doen we al een aantal jaar samen. Nieuwe traditie tussen vader en zoon.
5: Ieder jaar heen. We gaan altijd kijken.
0: Ja,
1: en dus gaan ze kijken naar hoe de kermis wordt opgebouwd.
0: Ja,
1: dus ze zetten gewoon een stoeltje neer daar op de heuvel, of weet ik veel waar.
0: Dat is gewoon een attractie.
1: Ja.
0: Ja, okay. En die is nog betaalbaar, hè? Want
1: ja.
0: Voor die andere attracties, dat is niet meer normaal wat dat kost. Deze kijkmannetjes, vinden dit het absolute hoogtepunt?
6: Ja, en dit vind ik veel leuker als eigenlijk de kermis op zijn eigen.
0: Ja, om te kijken. Ja, het is leuker dan de kermis zelf. De kermis duurt tot volgende week zondag.
1: Komend weekend is het NK Grunten. Of moet je Grunten zeggen? Ik weet het eigenlijk niet. Maar het is in ieder geval Grunten. En dat is voor het eerst in 13 jaar dat er weer een NK is. Wij hebben nu even contact gezocht met Kevin Schoonhagen. Hij zit morgen in de jury en hij is ook nog eens vocal coach. Kevin, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
0: Hey, hallo. Goedemorgen. Ja, zeg jij Grunten of Grunten? Of Grunten?
7: Grunten, zeg ik.
0: Gewoon Grunten. Ja, het klinkt een beetje als Groningse groente. Hey, eet je Grunten eens even op. Ja, eet je Grunten eens even op, jong. Ja. Even voor mensen die denken, ja, Grunten, wat is dat ook alweer? Kun jij het uitleggen?
7: Nou, Grunt is eigenlijk een extreme vocal techniek, waarbij wij eigenlijk de valse stembanden gebruiken in plaats van de echte stembanden. En ik vind persoonlijk dat het altijd meer gezien kan worden als een soort van, ja, sound effects maken in plaats van daadwerkelijk zingen. Dus we gebruiken hierbij dus de valse stembanden die we normaal gesproken eigenlijk niet helemaal gebruiken met het zingen.
0: Ik wist niet dat we valse stembanden
1: hadden. Sommige mensen zeggen tegen mij, wat heb jij valse stembanden? Ja, wat houdt dat in?
7: De valse stembanden, dat zijn eigenlijk een soort flappen, om het zo maar even te zeggen, die over je echte stembanden heen hangen. En die hangen er eigenlijk om het een beetje te beschermen.
0: Oh.
7: En wanneer wij dus lucht langs onze stembanden laten gaan en deze heel slap houden, dan vibreren die valse stembanden. En het geluid wat je dan krijgt, dat is eigenlijk de grunt in de basis.
0: Het is bizar, want als ik je dit hoor vertellen, dan is de techniek eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat ik zou verwachten. Want het lijkt een enorme krachtinspanning, dat grunten. Moet je maar even luisteren. Ja, je beschermlapjes lafjes over je stembanden laten hangen.
7: Nee, ja, het klinkt allemaal heel extreem, maar dat is dus juist het grappige inderdaad. Het kost eigenlijk vooral veel lucht en moet je zo min mogelijk echte druk en kracht proberen te zetten. Want dan kan je dus schade oplopen. Dat moet je niet hebben. En dan krijg je dus dat idee wat veel mensen hebben van, ja, kan je dat wel volhouden zo lang?
1: Ja, in hoeverre is het schadelijk ook?
7: Ja, nou ja, je moet dus de juiste techniek gebruiken en dan kan je het heel lang blijven doen.
0: Ja, en dan kom jij als vocal coach natuurlijk om de hoek kijken, want als je dit verkeerd doet, dan zijn je stembanden, neem ik aan, binnen een week verrot. Terwijl als je het goed doet, dan kun je er heel lang mee vooruit.
7: Ja, absoluut. Ja, ik ben inderdaad vocal coach. En ik help mensen daar een beetje mee op weg, okay, om de juiste techniek te gebruiken.
0: Jij zit in de jury, waar ga je op letten?
7: Ik ga vooral heel erg letten op dus hoe... wat voor technieken wordt gebruikt, of de juiste techniek wordt gebruikt. Dat kan je vaak horen. Daarnaast of het stemgeluid goed is. Wat doet de persoon om zijn grunt te vervormen tot iets anders. En hoe uniek is het stemgeluid van de deelnemer. Want het is heel makkelijk om iemand na proberen te doen. Maar het is heel moeilijk om je eigen stem te vinden in de grunts. Wat dus grappig. Dat zou ik heel graag willen horen.
0: Terwijl voor mij klinkt de ene grunt net als de andere grunt. Maar dat zou je heel denken veel verschil dan, tussen. Ja. Nou, misschien wel leuk, Jeroen. Je hebt nu uitgelegd gekregen hoe dit werkt qua techniek. Dus laten we het even doen. Dit is het NK Grunten. Dat is dus vanaf morgen. Maar nu is het even op de radio.
1: Even meeluisteren, Kevin. Dan ga ik gewoon even proberen.
0: Even een klein stukje. Dan zal ik gewoon tot drie tellen.
1: Ja.
0: Ja? 1, 2, 3.
7: Dat was best netjes.
0: Oh ja. Nou, lekker joh.
1: Ja. Nou, leuk. Dan, ik zal erover nadenken of ik dat zou overwegen als carrière.
0: Ja, en dan zeg je gewoon, ik wil meer Slayer.
1: Meer Slayer.
7: Meer Slayer, altijd.
0: Kevin, dankjewel en veel succes dit weekend.
7: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
0: Dus voor het contrast is dit wel leuk.
1: Jongen, ja.
0: Dan gaan we even zingen over Daffodils met Raccoon en Vela. Waarom ook niet?

0: Daffodils. Over narcissen. Of zeg jij narcissen?
1: Oh, narcissen, narcissen. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Er zijn mensen die zeggen narcissen. Wat zeg jij bij de... Wat zeggen ze bij de NOS, Michiel? Dan hebben we de officiële...
1: Ja, wat zeggen ze bij de NOS?
2: Ik geloof niet dat die bloemen vaak het nieuws zijn. Narcissen, toch?
0: Gewoon narcissen.
2: Narcissen.
0: Ja, ik denk dat het handig is. Anders ga je het verwarren met narcisten. En narcisten verdienen geen liedje. Want die hebben al zoveel aan zichzelf.
1: Dat is ook wel weer waar.
3: Hier is Michiel. Hier is Michiel. Met een raadsel.
0: Wat heb jij mooie jingles, hè?
1: Ja, ik zei net al tegen Michiel, terwijl wij even aan het genieten waren van Raccoon en Vela, dat ik zoveel tijd en energie heb besteed aan de jingle voor Clemens, omdat die zo afschuwelijk slecht was. Dat ik dacht, die moet ik even helemaal pimpen en opfeunen voordat we weer die hele slechte... En die hebben nooit meer gebruikt, want sindsdien is Clemens nooit meer geweest. Nee. Dus ik zei, we kunnen ook wel de jingle van Clemens draaien en dan doen alsof die voor Michiel is.
0: Oh ja, dat hij wel een goede jingle heeft. Ja. Oké, dan doen we dat.
3: Hier is Clemens, hier is Clemens.
0: Clemens, goedemorgen. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
4: Ja, nou, dit.
5: Elke keer horen we want the Dutch guys with the orange rips. Nou ja, dat zijn wij.
0: We want the Dutch guys with the orange wat?
1: Rips.
0: Rips.
1: Rips.
0: Oh, dit zijn de barbecue-koningen. Dit zijn mensen die heel goed kunnen barbecuen. En die doen mee aan het wereldkampioenschap barbecue. En mensen willen de rips van de orange guys.
4: Nee, het zijn andere rips.
1: Dit zijn die hebben met voetballen te maken. Dit zijn voetbalfans.
4: Ja. Nee, ook niet. Okay.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Nou, ik zeg rest in peace.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met

0: Albert Heijn.
1: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Het is 1 minuut over 7 op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Michiel van der Velden. Michiel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Gemeenten zetten nog steeds per ongeluk allerlei persoonsgegevens van burgers op het internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gaat om mensen die reageren op plannen van de gemeente, zoals een vergunning. Als gemeenten die documenten online zetten, moeten ze gegevens als een mailadres, een telefoonnummer of een adres zwartlakken. Maar dat gebeurt niet altijd of niet goed genoeg. De Israëlische bombardementen in Gaza gaan 10 maanden na het staakt het vuren onverminderd door. De afgelopen dagen zijn daardoor 15 mensen gedood. De aanvallen vinden plaats op verschillende plekken in Gaza, zegt correspondent Lennart Scholz.
7: Israël zegt, zoals eigenlijk altijd, dat ze zich richten op Hamas-doelen. Maar ze leveren daar eigenlijk ook, zoals bijna altijd, geen bewijs voor. En ondertussen zien we dus ook dat het aantal burgerdoden aan het oplopen is. Nou, sinds het staakt het vuren in oktober zijn er vrijwel dagelijks aanvallen en lopen die burgerdoden dus op. En zeker de laatste weken zien we dat die aanvallen echt wel aan het toenemen zijn.
6: De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Zolang het onderzoek loopt, is de agent geschorst. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Toch werd hij toegelaten tot het leger en later ook de immigratiedienst ICE. De nieuwste film van topregisseur Christopher Nolan, die gisteren in première is gegaan, heeft een Nederlands tintje. Voor het maken van The Odyssey is de logistiek op het water helemaal geregeld door een bedrijf uit Urk. De topregisseur kan natuurlijk de hele wereld bellen, maar hij wil echt alleen de oranje speedboten en de mensen van Klaas.
8: Elke keer horen we want the Dutch guys with the orange strips. Nou ja, dat zijn wij. Die hebben gewoon goede ervaringen met ons. We hebben speciale boten. In dit geval was het een film op zoveel water, 50 filmdagen, met een 40-50-tal boten. En die moesten van A naar B gesleept worden. Een crew van 400-500 man en een cast van ook 500-600-700 man. Dat moet allemaal vervoerd, dat moet heen en weer gebracht. Die schepen die moesten gesleept worden van A naar B.
6: Ja, flink wat werk dus. Klaas werkte 10 jaar geleden voor het eerst samen met Nolan bij de film Dunkirk. En daarna werden ze eigenlijk voor iedere film gevraagd. Behalve voor Oppenheimer. Maar ja, dat is ook logisch, want die film...
9: Zit niet veel water in.
6: Nee, die speelt zich vooral af in de woestijn. Ja,
5: Het weer, eerst zonnig, maar vanmiddag komen er meer wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
9: Het is jammer dat die Oppenheimer geen boot had, hè? Nou, dit toch nog wel, ja.
5: Geen files gemeld?
9: Nee.
5: En dat is mooi nieuws. Want dan kan ik je vertellen dat hij zometeen gaat rollen. Voor het laatst hier in de studio de vrolijke foute vrijdagdobbelsteen.
10: De dobbelsteen.
5: Ja, wij zijn er heel makkelijk in.
11: De dobbelsteen.
5: Als jij er vrolijk van wordt of het fout vindt, dan rekenen wij het goed. Dus laat het maar even weten via de app. Michiel, heb jij nog een idee?
6: Nou, het laatste liedje bij ons in de kroeg in Zeeland was altijd Aan de Kust van Bluff.
5: Leuk.
10: Oh, en dan ging het licht aan.
6: Ja, dan zongen we, dan gingen ze met z'n allen om elkaar hangen. Hè. En dan ging het licht aan, dan ging je naar huis.
5: Ja, dat is het Zeeuwse volkslied toch, in principe.
10: Bedenk goed wat je met je laatste rollo doet. Barry Manilow, Copacabana.
5: Ja, waarom ook niet?
10: Waarom ook niet?
11: Een dobbelsteen.
5: Jij mag het zeggen, plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Geef me door via de rest. Tot zo.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.
0: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.

0: voordelig bij de Verfzaak.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Jan Willem Stark.

Hopelijk begin je net zo onbezorgd aan je vrijdag als The Cure in Friday I'm in Love. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. We hebben een zonnige dag voor de boeg. Er kan af en toe een spatje regen vallen, hier of daar. Het wordt 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten van het land.

0: Nou ja, de waarheid ligt in het midden. Net als de zomervakantie. Ja! De zomervakantie is begonnen voor de regio midden. De laatste groep die aan de beurt is. Dus nu is het officieel voor iedereen, voor alle scholieren, zomervakantie. Dat is toch lekker, maar hartelijk gefeliciteerd.
1: Komende dinsdag begint de Vierdaagse in Nijmegen. Vanaf morgen wordt Nijmegen gewoon een klein beetje opgewarmd met de Vierdaagse feesten. Dat is gewoon wel de allerleukste week van het hele jaar. Met een primeur, want voor het eerst kan je daar de roze wokkels vinden. En dan denk je, wat zijn nou roze wokkels? Wat zou dat nou toch zijn?
0: Roze wokkels. Ik denk roze wokkels is een groep. Dus net als, even serieus, de roze wokkels. Die treden op de Vierdaagse feest. Roze wokkels, geen groep. Roze wokkels, een hapje wat wordt uitgedeeld. Je hebt die bakjes met komkommetjes, weet je wel. Die kinderen weer zitten, nu delen ze roze wokkels uit.
1: Ik luister, hè.
0: Het gaat over de, wat is het, roze woensdag? Roze donderdag, wat is het?
1: Roze woensdag.
0: Roze woensdag. Nee. Dus iedereen moet als roze wokkel.
1: Nee.
0: Ja, jongen, ik geef het
1: op. Dus, het zijn urinoirs, roze wokkels. Speciaal voor vrouwen, een lapie heet zo'n ding. Officieel. Het is een soort knalroze gevaarte waarin je als vrouw gehurkt kan gaan plassen. Het doet een beetje denken aan zo'n ouderwetse plaskrul. Er komen er acht te staan in de stad waarop drie vrouwen tegelijk kunnen plassen. Nou, reken maar uit. Het zou 6 keer sneller zijn dan wanneer je in een dixie zou gaan plassen. Het gaat nog wel even om een soort testfase eigenlijk. Na de Vierdaagse gaan ze dan kijken of het een succes was en of ze het volgend jaar weer willen doen.
0: Heb je een plaatje voor me? Want ik kom er toch gewoon een moeilijke voorstelling voor maken.
1: Moet ik heel even printen.
0: Wel gezellig als je met z'n drieën tegelijk kan plassen natuurlijk.
1: Er wordt natuurlijk...
0: Ja, precies. Ja, opblaren. Er wordt weer gefietst vandaag. In de Tour de France etappe 13 staat in de planning.
1: Ja.
0: Van Dol naar Belfort. Dat is ook de langste rit. Deze Tour, 205 kilometer schoon aan de haak. Ja, en om in tourtermen te spreken, het wordt een buitenkans voor doeners en durvers.
1: Oké. Okay.
0: En wat dat precies betekent, dat vragen we later in de show aan Sebastian Timmerman. Want die weet er alles van, dus dan gaat hij dat uitleggen. Dus ja, ik denk dat je wel blijft luisteren, toch?
1: Ja.
0: Jij wilde alles over weten, over doeners
1: zeker,
0: en durvers.
1: Ik hoor Sebastian Timmerman altijd graag praten, dus ik hang aan zijn lippen zometeen. Neem ik je ondertussen nog even mee naar Duitsland, want daar was de nood hoog. Een machinist zette daar een trein stil, omdat het wc-papier aan boord op was. Zo'n ijstrein, je ziet ze wel eens rijden. Op ICE zeg je dan eigenlijk, die maakte een noodstop in Hamburg, zodat de conducteur wc-papier kon gaan kopen. De trein die stond daardoor 3 kwartier stil. Haalde zelfs het Duitse nieuws.
2: Weil nämlich das Klopapier in seinem ICE alle war, hat ein Zugchef die Fahrt von Sylt nach Berlin kurzerhand gestoppt und dieses Problem tatsächlich zur Chefsache erklärt.
1: Nou, dat is ook goed dat je zo betrokken bent bij je werk. 3 pakken wc-papier kocht de conducteur en toen kon de trein verder.
0: Ja, de vraag is, ja, wat is vervelender? Geen wc-papier of iets later aankomen?
1: Ja, dat is een afweging die je dan maakt. Want ik denk dat je wel een soort van onhygiënische toestanden krijgt als je geen wc-papier aan boord hebt.
0: Ja, ja. Dus dat is natuurlijk... Ja, je doet het ook uit solidariteit natuurlijk voor degene die niet op kunnen houden.
1: Nee, precies.
0: Ja, wel lief van hem dat hij dat heeft opgelost.
1: Ja, zeker. Dat is, dan ben je betrokken bij de zaak.
0: Dan moet je het allemaal met een oude krant doen. Je hoort Netflix, hè?
1: Ja.
0: Netflix en chill blijven ongekend populair. Netflix maakte vannacht bekend dat het afgelopen half jaar een record aantal kijkuren is geregistreerd. Dus, dat is echt niet normaal. Het gaat om meer dan 97 miljard uur. Dus het afgelopen half jaar is er 97 miljard uur gekeken naar Netflix.
1: Oké.
0: Dus ik heb even zitten uitrekenen. Netflix heeft 350 miljoen abonnees. Al reken even mee, als je goed bent in rekenen. We hebben natuurlijk een aantal statistici die meeluisteren naar dit programma.
1: En rekenen,
0: rekenen is natuurlijk niet mijn sterkste punt. Dus ik zal er vast wel weer naast zitten. Ja. Maar ik dacht 97 miljard uur in een half jaar. 350 miljoen abonnees. Dat zijn dus in totaal 26 weken. Dus toen kwam ik erop uit dat dus iedereen gemiddeld 11 uur Netflix heeft gekeken in de week. Dat is dus ruim 1,5 uur per dag. Ik vind veel.
1: Dat vind ik ook veel.
0: Ik red dat niet.
1: Nee, dat red ik ook zeker niet. Nee, nou ja, absoluut niet
0: dus zelfs. Zouden er mensen zijn die... Misschien dat er heel veel mensen zijn die zo'n open haartje aanzetten. Dus gewoon altijd die open haart kijken op Netflix. En dat dan de hele dag...
1: Ja, zoiets. Vallen en dat die teller gewoon doorgaat.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hoe is het onderweg?
1: Nou, vandaag nu nog niet zo druk, maar de ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits die al vroeg begint. Aan het begin van de middag zelfs al. Drukte met name op de wegen richting het zuiden, maar ook in de grensregio kan dat zijn. Door grenscontroles. Wij zeggen, goede reis.
3: NPO Radio 2. NPO Radio 2.
4: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Radio 2 en King Down on Me. Oh, we kunnen wel wat regen gebruiken. Het is gordroog buiten, dus als een soort van regendansje komt dit wel echt lekker.
1: Dat zou wel lekker zijn, hè? Ja.
0: Goedemorgen. Als je denkt, jongens, nou, rain down on me.
2: De dobbelsteen.
0: 0800-1122. Dan kan je het laten regenen op de dobbelsteen, als je er zin in hebt. Maar goed, we hebben al een regenplaatje gehad, maar er kan er altijd nog eentje bij. Als hij maar vrolijk is, of fout, want dat is natuurlijk het hele idee van de vrolijke Foute Vrijdag dobbelsteen. Esmeralda, plekje 1 is voor jou. Het is binnengekomen via de app. Goedemorgen. Voor zo'n lief die vandaag een hypotheekgesprek heeft met de bank, wil ik graag op de dobbelsteen een eigen huis van René Vroger. Fijne dag allemaal. Oh, verschrikkelijk, die hypotheekgesprekken, vind je niet?
1: Ja, nou zeker als de eerste keer, dat voelde het echt als een examen. Dat je
0: nou, denkt, inderdaad,
1: wat,
0: ja.
1: Wat
0: ja.
1: Moet ik hier, wat wil je nou eigenlijk van me horen?
0: Ja, en je hebt altijd het idee dat je wordt genaaid in het pak, maar dat je niks anders kan.
1: Oh, is dat zo, ja?
0: Ja, vind ik wel.
1: Oh.
0: Ja, want je wilt toch een huis kopen?
1: Ja,
0: je denkt tegelijk, wat is dit een hoop geld, jongens? Zit 30 jaar aan vast, mijn hemel.
1: Ja.
0: Dus dat gevoel had ik altijd.
1: Oh.
0: Dat hypotheekgesprek vond ik helemaal niet leuk.
1: Oh.
0: Ja. Ik teken nu een soort wurgcontract, maar ik kan niet anders. En ik wil toch graag een huis kopen. En anders moet je huren. Dat is alleen maar nog duurder.
1: Dat gooi je ook. Ja,
0: sorry. Maar heel veel plezier vandaag met het hypotheekgesprek. Zet hem op.
1: 2 Judith, goedemorgen, lieve mannen. Op deze laatste vrolijke Foute Vrijdag in de studio van Radio 2 wil ik heel graag Always Look on the Bright Side of Life van Monty Python. Dat is immers jullie motto. En zeker op vrijdag begint de dag dan goed. Groetjes van Judith.
0: Jens, plekje 3 is voor jou ook binnengekomen via de app. Goedemorgen, mannen. Voor de vrolijke Foute Vrijdag dobbelsteen zou ik graag Dracustine Dentai van de Ozon willen. Groetjes van Jens.
1: 4 is Anna. Goedemorgen, Jan-Willem en Jeroen. Voor de laatste dobbelstenen in de studio graag bye bye bye bye van NSYNC. Toepasselijk en lekker fout op de vrijdag. Bedankt.
0: Wij gaan naar nummer 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Met wie spreken wij?
3: Met Eduard.
0: Hey Eduard, goedemorgen. Wat kunnen we voor je betekenen?
3: Ja, nou ja, ik heb na lang beraad toch besloten met jullie mee te verhuizen in september.
1: Nou, wat leuk. Gezellig. Dus, je gaat er geen spijt van krijgen.
3: I'm never gonna give you up.
0: Hey, wat leuk. We geven jou ook niet op. En ik ben blij dat je dat zegt, Eduard, want we hadden jou ook niet kunnen missen natuurlijk.
1: Nee joh.
3: Nou, heel fijn.
1: Fijn dat je erbij
3: bent.
1: Ik
3: wens jullie een hele fijne vakantie.
0: Ja, dankjewel. En volgende week gaan we nog lopen met die Vierdaagse. Dus we zijn nog niet helemaal weg, gelukkig.
3: Nee.
0: Maar super bedankt voor je mooie woorden en het aanvragen van dit liedje. Zo is het.
3: Nou, ik ben benieuwd of het 5. Ik hoop op 5.
0: Nou ja, wij hopen met jou. Maar we gaan ook nog naar nummer 6. Dus dat, ja, die zou het ook nog kunnen worden natuurlijk. Of een van die anderen. Maar goed, we duimen met je mee, Eduard.
3: We gaan zien.
0: Doeg.
3: Doeg.
0: Mooi weekend. We gaan naar 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan-Willem en Jeroen.
0: Hallo.
4: Met Paulien.
0: Goedemorgen, Paulien. Goedemorgen.
4: Hi.
0: Je begint redelijk formeel. Het voelt net een hypotheekgesprek. Zo van jongens, gaan jullie maar eens even goed zitten.
4: Ja. Zoiets.
0: Nee, maakt niet uit. Hey, wat heb je in petto voor ons op 6?
4: Ik denk die Doel van Marianne Rosenberg.
0: Ja, super tof.
4: Super tof, ja. Omdat het bijna prijsweek is en ik de acceptatie van de LHBTI hoog in het vaandel heb. Bij een heleboel gemeentes dat niet het geval is. Ik heb navraag gedaan met mijn eigen gemeente en ze hangen de vlag niet uit bij Coming Out Day. Hebben ook geen LHBTI-beleid. Dus dat vind ik heel erg.
1: Mm-hmm. Wat doe je er zelf aan dan? Hoe kan je dan dat je denkt van ik kan toch nog mijn steentje bijdragen?
4: Nou, ik heb de pers ingelicht hierover. Zo van, ga je hier iets aan doen?
1: Zit je in Oldenbroek of hoe heet het?
4: Nee, juist niet.
1: Oh.
4: Ik woon in een katholiek Brabant.
0: Ja, daar zou je meer verwachten, wou je zeggen.
4: Daar zou je meer verwachten, ja.
0: Nou, Pauline,
4: Zelf ben ik Ella. Ik bedoel, ik word er niet zelf toe. Ik kan gewoon met mijn man hand in hand over straat. Daarom.
1: Maar je hebt een groot hart.
0: Ja, mooi dat je dit doet, Pauline. En ja, kijk, je hoeft de pers nu niet meer in te lichten. Want je bent op de landelijke radio, dus iedereen heeft het gehoord. Dus happatee,
4: alle
0: mooi statement
4: goed,
0: gemaakt.
4: Voor deze groep.
0: Jeroen, wij hebben ook allebei onze wildcard nog voor jullie. Dus ja, dat biedt natuurlijk ook mogelijkheden.
1: God, dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, daarom. Daar moeten we ook nog even gebruik van maken. Maar eerst eens even kijken wat er van die dobbelsteen rolt.
1: Nummer 4
0: is het geworden.
1: Ja, maar beste Pauline, hou de radio in de gaten. Notch, notch, wink, wink.
0: Geef niet op.
4: Dankjewel, Jeroen.
0: Goed weekend.
4: Hoi.
0: Anna, je hebt gewonnen. Plekje 4 is voor jou.

0: Ja. Je mist nog iets, hè? Ja, je wil nog even, je wil echt nog even afscheid nemen. Je wil even bij zeggen, ja? Ja, oké. Okay. Maar wil je dat nu? Of zeg je van,
1: je kunt dat straks klaar. Nee, dan
0: en jij, Michiel, heb je ook zoiets van, ik wil wel even gedag zeggen?
2: Ja,
0: even zo. Ja, dat wordt allemaal zo lang moet duren. We hebben een zonnige dag voor de boeg. 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. In het noordoosten kansen op een plaatselijk buitje. Geef je dus gemeld door Erwin. Michiel van der Velde, die is vandaag aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Niet alleen Zuid-Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand. En dat leidt tot grote overlast in Toronto, de grootste stad van het land. Over de hele stad hangt een grijs gordijn van rook.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though, quickly.
4: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same mask.
2: Ja, deze vrouw had de mondkapjes nog van de coronatijd, dus die kon ze weer uit de la halen. Mensen in Toronto krijgen het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan. En ook over de grens is de rook te zien en te ruiken in de Amerikaanse staat Michigan. President Trump heeft opnieuw gezegd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Trump verloor toen van Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij zei toen dat er documenten hierover waren en dat hij die vrij zou geven, en die zijn er nu.
5: The documents cover five major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
2: De Amerikaanse inlichtingendiensten trokken eerder juist al de conclusie dat de uitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump beweert dus nu weer van wel om het congres onder druk te zetten om voor zijn nieuwe kieswetten te stemmen. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, iets wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar soms een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. En de grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden en ze bleken allemaal dus bij het fastfoodrestaurant te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte.
0: Scheidbergsla. Ja.
5: It is believed to be the largest compromise of election data in history.
2: De Amerikaanse inlichtingendiensten trokken eerder juist al de conclusie dat de uitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump beweert dus nu weer van wel om het congres onder druk te zetten om voor zijn nieuwe kieswetten te stemmen. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, iets wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar soms een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. En de grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden en ze bleken allemaal dus bij het fastfoodrestaurant te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte.
0: Scheidbergsla. Ja. Ja, je verwacht het niet, hè?

0: pijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. En ze bleken allemaal dus bij het fastfoodrestaurant te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte.
1: Scheidbergsla. Ja. Want het smaakt natuurlijk heel fris. Dus je denkt, nou, nou geen kwaad.
0: Ja, toch oppassen.
1: Zo is het. En anders trek je aan de Taco Bell. En anders doet moeder de natuur dat wel, ja, natuurlijk. Ja. Volgens mij heb jij de Telegraaf.
2: Nee, nee. Ik heb hier een hele andere krant.
1: Nou, NRC. Volgens mij heb je daar wel de Telegraaf.
2: Ja, maar ik heb... ik lees de NRC digitaal, maar ik moet even geluidseffect maken. Dus vandaar dat ik de Telegraaf...
1: Oké, dus de Telegraaf, die doet het NRC na.
2: Juist. En daarin de volgende kop. Ik ben benieuwd of je raadt waar het over gaat. Elke 4 jaar iets beter.
0: Ja, het WK voetbal. We kunnen alleen nog maar vooruit.
2: Ja, dat sowieso.
1: Wat een goed idee, ja. Ja, dat zou goed kunnen. Elke 4 jaar, ja, het is een cyclus van 4 jaar. Nou ja, inderdaad, zo'n EK. En misschien gaat het dan over het EK.
2: Nee.
0: Is het iets met sport?
2: Het heeft wel met sport te maken. En met het WK inderdaad wel. Want ja, geen WK zonder bal natuurlijk. Mm. En dat wordt helemaal uitgeplozen in de NRC vandaag. Namelijk in een laboratorium ergens in Engeland zit Ewan Phillips. En die man die is gewoon echt, ja, dat is de man die gaat over de ballen. En die heeft een heel laboratorium waarin dat onderzocht wordt. Want elke 4 jaar wordt er een nieuwe bal ontwikkeld eigenlijk. En ja, weet je, het bestaat natuurlijk al zo lang. Sinds 1970 is Adidas trouwens de fabrikant die die bal maakt. Dat hebben ze dit jaar ook weer gedaan. En dan zeggen ja, als je elke 4 jaar daar een nieuwe bal wil maken, dat gaat natuurlijk niet. Het gaat echt om details, hè? Maar dan kunnen ze helemaal met robots en alles dat gaan analyseren om te kijken hoe
1: je dat dan... Binnenkort een zelfballende bal.
2: Eigenlijk wel, dan heb je helemaal geen voetballers meer nodig.
1: Die Messi toch goed? Hij gaat er gewoon in, hij heeft hem niet eens aangeraakt.
2: Nee, precies. Maar dat gewoon met robots en zo gaan ze het allemaal analyseren.
0: Ja, die Argentijnen sowieso goed, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja, maar goed, als je denkt, nou, dat vind ik echt super interessant, wil ik alles van weten in de NRC vandaag. Een hele analyse.
1: Maar er zit nu al een chip in de bal, hè? Bij dit WK.
2: Zodat als hij uit het stadion geschoten wordt, dat ze hem terug kunnen vinden. Ja, zoals je poes.
3: De dobbelsteen. Wildcard.
1: Nou, ja, volgens mij, ja, iedereen had al zo'n vermoeden.
2: Ik ga het gewoon inlossen. Nou, al was het maar omdat we gewoon lekker zin hebben om vanaf volgende week lekker weer... Oh,

0: Dat is leuk nummer dit, hè? What's up for the Nieuwe
1: muziek op Robbeens Radar.
0: Kan je heel even dat wachtmuziekje aanzetten? Met die, dat is die ene knop, die gebruik je eigenlijk nooit.
2: Hebben we hier gewoon op voorraad.
0: Eventjes iemand bellen voor de radar. We willen eigenlijk nooit iemand voor de radar.
2: Nee, maar dat is gewoon echt helemaal jouw rubriekje.
0: Ja, maar heel af en toe dan vind ik het leuk om toch even iemand te bellen voor de radar. Omdat er een specifieke vraag binnenkwam over een liedje dat al een tijdje op de radar staat. Okay. En dat is een vraag van Nienke. En ze begint al leuk. Goedemorgen, Zonnestraaltjes. Kunnen jullie mij vertellen welk nummer een week of twee weken geleden...
3: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Laat maar even lopen, hoor.
4: Nienke.
0: Hey, hey, hey.
3: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Hey Nienke, met Jan-Willem en Jeroen. Je voicemail is op de radio. Je hebt een vraagje gestuurd. Dat gaat over een rustig nummer dat al een tijdje op de radar staat. En jij zegt, ik heb gezocht op jullie Spotify-playlist van Roodbeens Radar... maar er staat zoveel op dat ik er alsnog niet uitkwam. Ik denk dus dat het om dit nummer gaat. En daarom dacht ik, ik bel je eventjes, want dan kunnen we gelijk checken of dit hem is. Want dan heb je dat ook maar gewoon uit je systeem voor het weekend begint. Dus laat het ons even weten of dit het goede nummer is.
2: Dat is van je horen, Nienke.
0: Ik denk namelijk dat het om dit nummer gaat. Maar het kan ook een andere zijn, want er staat veel moois op de radar. Kingfisher. And the sun will never settle. We wensen jou een fijn weekend, Nienke. En dankjewel voor je appje.

0: King Fisher staat al een paar weken op de radar. The sun will never settle.
1: Zal je gezegd worden, hè?
0: The sun will never settle.
1: Ja, ja, dit is toch de mooiste poëtische zin die iemand je ooit zou kunnen toewensen.
0: Echt heel mooi verzonnen. Nienke kwam er mee, omdat ze eigenlijk zocht naar een nummer. Een gevoelig nummer, ze wist niet welke. Ze hebt net van, oh, ik was net te laat met opnemen. Wat jammer, kinderen die kwamen net tussendoor. Ja, begin daar dan ook niet aan.
1: Ja, dat toch? Zou ik ook denken,
0: ja,
1: maar goed.
0: Weet je, dus er komt een moment dat we bellen en dan zal je net zien dat je kinderen beginnen te jengelen.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
1: Maar was het hem?
0: Ja, ze heeft later. Dit was hem. Super bedankt. Zet hem gelijk in mijn eigen playlist. Nou, Nienke, groetjes aan je kinderen. King Fisher, The Sun Will Never Settle. We gaan de intro rally spelen. Dat doen we met Dennis Mulder. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Dennis. Heb jij een foto als bewijs dat je je kapiteinspet al op hebt?
3: Ik zal hem zo even sturen.
0: Oh, leuk, leuk. Jij bent strategisch planner bij Tenet, maar je houdt ook van yacht rock.
3: Juist, juist.
1: Ja, yacht rock. Yacht rock. Dat is een beetje Young Gun Silver Fox-achtige toestanden.
3: Ja,
1: toestanden.
3: Het is een beetje eind jaren 70, begin jaren 80, gladde, melodieuze soft rock.
1: Ik zou zeggen, je playlist voor je roadtrip door Amerika.
3: Juist.
0: Ja. Vakantiebandje muziek.
2: Ronde 1.
0: We hebben er 5 uitgezocht, Dennis.
3: Hoi.
0: En ik hoop dat je ze allemaal herkent, want dan kunnen we lekker een thermomok weggeven, want daar heb ik zin in.
3: Mooi.
0: De eerste 10 seconden gaat om de titel. Heel veel succes.

0: Ja, dat klinkt meteen al lekker, maar ik ga je de titel verschuldigd blijven.
1: Nee.
2: Ik was er al zo bang voor. Ik had er al discussie over voordat Alfred van de Weetjes op vakantie ging. Ik denk, dit is een moeilijke titel.
0: Ja, dit is een moeilijke titel. Nee, sorry, deze ga ik echt niet...
1: Maar weet je de artiest?
0: Het klinkt als Doobie Brothers of zoiets. Christopher Cross-achtig. Nee.
2: Doobie Brothers, Christopher Cross, ik hoor van alles voorbij komen. Ik start toch even het klokje in. Ik denk, ik geef het al heel snel op.
1: Oh, jongens.
2: Wat gaan we doen, Dennis? Ga je de mokstuk gooien?
0: Ik ga gewoon helemaal geen antwoord kunnen geven.
2: Jij denkt van, weet je wel, ik bespaar mezelf gewoon die hele leidersweg. Ik kap er nu mee.
0: Ik kap er nu mee, maar ik ga wel iedereen laten genieten van nog meer mooie intro's.
2: We hadden ook perk kunnen doen, want het is natuurlijk pech als je deze niet weet. Het was Steely Dan met Hey 19.
0: Ik had pech in mijn lijstje staan.
2: Oh, je had wel pech in je lijstje staan. Ja, verdik me. 8 seconden was deze geweest.
0: De Pina Colada song.
2: Ja, Escape, de Pina Colada song van Rupert Holmes. 6 seconden was deze.
0: Baby Come Back, zoiets.
2: Baby Come Back is inderdaad het goede antwoord. Echt knap hoor, want ja, het herkenbare stuk moest nog komen. Ja. 4 seconden was deze.
0: Ligt puntje van mijn neus.
2: Hall & Oates en Kiss On My List was deze. En de laatste van 2 seconden was deze geweest.
0: Ja, dat is natuurlijk Warren G. Nee, grapje. Dat is I Keep Forgetting.
2: Ai, jongens. Ja, van Michael McDonald. Zit er iets bij waar we je toch blij mee kunnen maken? Als een soort van troostnummer?
0: De Pina Colada song of I Keep Forgetting. Doe laatst maar.
2: I Keep Forgetting? Ja, is wel toepasselijk natuurlijk ook. na deze editie. I Keep Forgetting. En we sturen je niet met lege handen weg, Dennis.
1: Nee, want hij komt naar Amersfoort hoor. Het prachtige Amersfoort. Ach, wat is het toch? Wat wordt die stad toch opgeflirt door die prachtige en exclusieve velbegeerde Jan Willem start op sneutelhanger. Omdat we het toch ook wel sneu vinden. Want dit had er wel ingezeten, Theo.

0: met dit soort muziek. Kun je ook niet te lang mokken als het niet zo goed gaat in de Intro Rally, toch? I Keep Forgetting van Michael McDonald. Categorie Yacht Rock vandaag in de Intro Rally. En Dennis speelde hem.
1: Hier is Michiel, hier is Michiel, met een raadsel.
0: Het is een beetje alsof op een hele leuke avond de TL-licht in één keer aangaat, hè? Deze
2: jingle. Ja, ja. Dus ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Je hebt van alle info-nieuwslezers wel de lelijkste.
2: Ja, we hebben toch geniet ik ervan, hoor.
0: Ja, je vindt het wel leuk, maar ja, je hebt sowieso een goede energie. Ik heb het idee van, je krijgt jou niet zo heel gauw over de zeik, volgens mij.
2: Nee, hè? Maar daarom, ik ga dat wel met jullie nu proberen, natuurlijk.
0: Andersom lukt het dan weer wel, bedoel je?
2: Ja, dat weet ik niet, gaan we nu testen.
0: Oh, daarom deze vrolijk. Ja.
3: Nou, kom maar op. Wat
4: je moet eigenlijk iets verzinnen wat niet kan. Dat ze mensen zeggen van, welk idioot koopt nou een straaljager?
3: Welk idioot koopt nou een straaljager?
2: Ja.
0: Koopt?
2: Ja.
0: Oh, ik dacht kan. Ik dacht dat het een imitator was. Dat hij straaljagers kon nadoen. Koop nou een straaljager. Ja, dit is iemand met te veel geld. En die koopt dan een straaljager, zet hem in de tuin. Ze hebben een opgezette straaljager. Op een standaard, zeg maar, weet je dat?
3: Het doet me een beetje denken aan vroeger had je, ik weet nog steeds, Marten Reuling, die kunstenares, die woonde bij Weesp. En die had een straaljager in de tuin staan. Daar reden we dan wel eens langs. En
2: deed ze er iets mee?
3: Nou, nee, geen idee.
0: Een grasmaaier.
3: Misschien een kunstenaar die dat dan gaat beschilderen.
2: Nee, dat is sowieso niet.
0: Dat is superhandig. Ga je er even inzetten. Je zet even die afterburner aan. Huppatee.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Ik was er al bang voor.
2: Zeer houden. Nergens meer omkruid. Echt heerlijk.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
11: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
15: geeft ruimte.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
23: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Goedemorgen, 1 minuut over 8 op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal. Deze ochtend gelezen door Michiel van der Velden. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
25: Het is erg, want de rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
24: De toezichthouder persoonsgegevens riep gemeenten in 2017 al op om zorgvuldiger te zijn. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en van bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept in Amerika vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat vissen doodgaan. En een camping in Wieringerwerf in Noord-Holland is net even anders dan de meeste andere campings. Op het terrein kan je namelijk komen slapen in de gekste voertuigen.
26: Ja, een bijzondere omgeving. Je hebt hier een tram waar je in kunt overnachten. Je hebt een bus waar je in kunt overnachten. Je hebt
27: een vliegtuig, een helikopter. Ja, waar vind je dat?
26: Je moet eigenlijk iets verzinnen wat dit kan. Dat ze bij eens zeggen van welk idioot kan nou een straaljager.
27: Heb je goed geslapen in deze prachtige helikopter?
28: Ja, ik heb heel goed geslapen wat dat betreft. Het is echt een iconische locatie om te overnachten. De meest bijzondere locatie waar ik tot op heden heb geslapen, denk ik, ja.
0: Wat grappig. Bijzonder om te zien ook, als je al die gekke voertuigen ook allemaal bij elkaar ziet staan. Ja, overal zijn bedjes in.
2: Het is een hele vreemde camping, denk ik, om te zien.
0: En nog even terug naar die straaljager. Daar kun je dus niet alleen slapen, maar je kan er ook in koken, douchen en je kan de trailer van de beroemde film Top Gun.
2: Grappig, ja. En niet per ongeluk wegvliegen meer in de nacht.
0: Nee, dat wordt lastig. Dat hebben ze eruit gehaald.
2: Het weer Je lippen, Michiel.
0: Ik zat helemaal in de straaljager.
2: Nee, dat snap ik.
0: En vanmiddag komen er dan meer wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En morgen dan is het precies andersom. Dan wordt het 's middags zonnig en maximaal 25 graden.
2: En de verkeersupdate is van Erwin de Hart. Goedemorgen.
29: Goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
30: Hallo Erwin.
29: Daar staat een file op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging 7 minuten.
2: Erwin, dankjewel hè.
29: Yo.
2: En tot zometeen.
31: Ster. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
32: Kia. Movement that inspires.
33: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
34: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
33: Nu bij Dirk, Innocent Sap, Swirl of kokoswater, €1,49.
34: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
35: Na
3: jaar de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Jan Willem stak op.

is het mooiste wat er is. Ochtendradio, any place, anywhere, anytime. Kim Wilde. En Nena, goedemorgen. Vandaag een zonnige dag voor de boeg. Het wordt 20 graden aan de kust tot een graad of 27 in het zuidoosten. Met kans op een spatje regen in het oosten.

0: 2026. En het weekend staat niet alleen voor de deur, maar ook in de Johan Cruijff Arena. Oh. Ja, daar was hij gisteren ook al met zijn After Hours Till Dawn Tour. Gelukkig hebben we weer iemand bereid gevonden om in de broekzak een opname te maken.
1: Dat is toch schitterend. Ja.
0: Dus, iedere keer weer. Oh, ik vind het een mooie traditie, moet je toch horen. Maar het is een goed teken als je de sfeer zelfs door je broekzak heen voelt. Hè?
1: Maar dit is wel onmiskenbaar, die Amsterdam Arena vibe. Galm.
0: Hij was zelf een beetje... Ja, of het nou verrast was, of dat hij toch een soort van stil werd van het enthousiasme van het publiek. Of verlegen, zoals het in de Telegraaf werd genoemd. Hij was in ieder geval onder de indruk van het publiek gisteravond. Ook goede recensies. Hij speelde de sterren van de hemel. En ja, hij kreeg het publiek binnen no time mee. De Weeknd, heel veel plezier als je erbij bent.
1: Opvallend nieuws van de EBU, de European Broadcasting Union. En het gaat dit keer niet eens over het Songfestival, maar over sport. Want er zijn nieuwe regels om vrouwen bij atletiekwedstrijden op een respectvollere manier in beeld te brengen. Wat ze eigenlijk willen is voorkomen dat atleten in ongepaste houdingen in beeld komen. Lisanne de Witte is sprinter en voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie. En zij is er hartstikke blij mee. Zij zegt, ja, je wil je als atleet geen zorgen hoeven maken over ja, of je broekje wel of niet goed in beeld komt.
0: Ja, snap ik wel. Ja.
2: Good morning.
0: Ja, vandaag de 13e etappe in de Tour de France. Zometeen hebben wij Sebastian Timmerman. Dat is toch leuk?
1: Leuk, zin
0: en,
1: in.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je vanaf vandaag vakantie hebt en denkt, ja, ik wil die Tour volgen, maar ik heb de afgelopen 2 weken het toch te druk gehad. Het is vaak zo, hè? Dat je dan voor je vakantie eigenlijk al het werk van de komende vakantie al moet doen. Waardoor je nog uitgeput op vakantie gaat. Maar dan is het zo lekker om dan bijvoorbeeld volgende week eventjes gewoon die rust te pakken en in te stappen bij de Tour de France. Dus als je zometeen naar Sebastian luistert, dan ben je gewoon helemaal bij.
2: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Eerst even 3 andere dingen waar het vandaag over gaat. In volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer 3.
0: Daar staan neurologen. Daar is namelijk een tekort aan. Algemeen Dagblad slaat vandaag alarm. In steeds meer ziekenhuizen in Nederland zijn er gewoon te weinig neurologen. En dat betekent dat patiënten soms wel 1,5 jaar moeten wachten op een behandeling. Op sommige plekken is minder urgente zorg zelfs stilgelegd en verplaatst naar andere ziekenhuizen. Of geldt zelfs een patiëntenstop.
2: Nummer 2.
1: Op 2 staat vandaag de Tilburgse kermis, want hij gaat weer beginnen.
2: Attention!
1: De grootste kermis van de Benelux is dat met meer dan 200 attracties. Om 3 uur vanmiddag dan is de grande opening. Als je er vroeg bij bent, dan loont dat misschien. Want de eerste 100 bezoekers die krijgen een gratis ritje in de Aeronaut. Dat is eigenlijk een soort hoge zweefmolen.
0: Leuk.
1: Ja.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Ik schrik altijd wel een beetje van de prijs op de kermis.
1: Oh, het is echt 100 jaar geleden dat ik op de kermis ben geweest. Wat, hoezo dan? Wat betaal je daarvoor als je een keer in de hula woep wil?
0: Wat denk je?
1: Ik weet het niet, 5 euro.
0: Nou, ze gaan gewoon 10 euro.
1: Serieus?
0: Ja, 100%.
1: Oh joh, dat had ik echt niet gedacht. Ja, ja, ja. Maar hoe ga je dat dan doen? Als je zeg maar met
0: als je met je kinderen gaat, kun je net zo goed naar het pretpark qua prijs in ieder geval. Ja, maar ja, dat is
1: het is toch wel een andere vibe, vind ik.
0: Ja, dat is waar. Nou, goed. Plekje 1, daar zijn we aangekomen. Andy Burnham staat er. Hij wordt vandaag naar alle verwachtingen aangewezen als de nieuwe leider van de Britse Labour-partij. En daarmee wordt hij ook de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Moet u nog wel even op wachten, want na het weekend dan gaat hij op bezoek bij koning Charles om de installatie te voltooien. Hij heeft al behoorlijk wat politieke ervaring, hoor, deze Andy Burnham. Hij was eerder al burgemeester van Manchester en daar was hij heel geliefd. Hij werd daar zelfs King of the North genoemd.
2: Nee,
0: King of the North.
2: Ja,
0: want King of the World is Leonardo DiCaprio.

0: en Magnetic. Nou, dat is hij zeker. Want hij blijft maar terugkomen. Wat een lekker nummer. Smoorverliefd daarvoor van Doe Maar. Ja, even een stukje service voor iedereen die de tour de afgelopen week wat minder intensief heeft gevolgd. Bijvoorbeeld omdat je pas vanaf vandaag vakantie krijgt zou kunnen. En dat je dan toch denkt van nou, ik wil volgende week wel instappen, maar hoe zit het ook allemaal weer? Ja. En schakelen wij, net als iedere vrijdagochtend, met onze favoriete wielerverslaggever, Sebastian Timmerman. Goedemorgen.
1: Bonjour.
0: Nou, gisteren de 12e, dat was een vlakke etappe. Vandaag gaan we weer de bergen in, hè, de Vogezen.
1: Ja, klopt, ja. Ik heb er net even nog uitgezocht waar ik precies uithang in Frankrijk. Want we gaan inderdaad
0: Dat is een goed teken op een gegeven moment, toch? Dat je niet meer weet waar je bent.
1: Ja, de regisseur vroeg net, waar slaap je? Waar zit je eigenlijk? Ja, hotelkamer. Ja, maar welke plaats is dat? Ik zal eens even kijken waar ik eigenlijk uithang.
2: Ja, nou, bij het blauwe balletje op Google Maps, daar zit ik.
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik heb inderdaad Google Maps even op het hoogte van Zwitserland. Oh. In een plaatsje dat heet Mont-Chauvreux. En het is ongeveer een half uurtje rijden naar de startplaats van vandaag. En dan gaan we vanuit Dol gaan we richting Besançon en inderdaad lekker de Vogezen.
2: Het wordt een
1: dorre. Gaan we klimmen en krijgen we misschien wel weer Mathieu van der Poel te zien vandaag. Die heeft al een etappe gewonnen. En die is best kanshebber voor de etappe ook van vandaag.
0: Ja. Dan wordt het Mathieu van der Doel.
1: Ja, Mathieu van der Doel. Ja, inderdaad. Hij heeft een goed doel voor vandaag.
0: Ja, precies.
1: Overigens, dat nummer wat jullie net draaiden, die hoor je hier ook te pas en te onpas. En elke dag zo'n 2,5 uur voordat de etappe begint, dan vertrekt de reclamekaravaan. En er zijn ook 2-3 auto's die iedere keer dat nummer draaien. En daar staan dan mensen op te dansen en die gooien allemaal dingen in het publiek. Dus dat nummer, dat hoort voor mijn gevoel inmiddels ook wel een beetje bij deze editie.
0: Maar ben je wel zat? Wordt het al een beetje de Phil Collins van de Tour de France?
1: Nee, dat niet. Want ik ben het er wel met je eens. Het klinkt gewoon, het is gewoon een heerlijke plaats. Er zit een goede vibe in. Ja.
0: Vandaag de langste etappe volgens mij van de Tour. 205 kilometer schoon aan de haak.
1: Heel goed. Ja, de enige boven de 200 kilometer. Vroeger was het heel normaal. Hadden ze etappes van 260 en tegen de 300 kilometer aan. Maar dat is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig eigenlijk, hoe korter hoe beter. En dan valt een etappe van net boven de 200 kilometer valt zelfs op. Ze zullen hem niet zo snel rijden, denk ik, als eergisteren. Toen hadden we een etappe van 165 kilometer, geloof ik. Die reden ze met een gemiddelde snelheid van 50,9 kilometer per uur. Nou ja, ik zit zelf ook wel eens een keer op de fiets. Zo'n paar keer per jaar. En dan ben ik altijd heel blij als ik rond de 30 kan rijden. Maar 51 kilometer per uur afgerond, dat is toch bizar.
0: Dat is achterlijk hard, ja.
1: Ja, dat was een bizarre etappe. Maar goed, zo hard zal het vandaag niet gaan, want er zit een flinke klim in van de eerste categorie. En inderdaad, 205 kilometer. Dus het zal heel lang duren, denk ik, voordat er wel een kopgroep weg is. Het zal veel aanvallen worden.
0: Even voor onze luistervrienden en vriendinnen die de laatste week van de Tour nog willen instappen. Bijvoorbeeld omdat ze nu pas vakantie krijgen. Wat voor Tour is het tot nu toe? Pogacar natuurlijk nog op kop, hè? De Bohemian Rhapsody van de Tour. Ja. Frans.
1: Ja, die heeft deze ronde van Frankrijk ook weer in een ijzeren wurggreep. En de verschillen zijn duidelijk in de top van het klassement. Eigenlijk is de strijd om plaats 2 en plaats 3 spannender. Want daar staan een behoorlijk aantal renners dicht bijeen. Onder wie de Franse held Paul Sijksas. Dat is een jonge knul, 19 jaar jong. Vorig jaar was hij voor het eerstejaars beroepsrenner, reed hij de Tour nog niet. En door eigenlijk hele goede prestaties rijdt hij de Tour dit jaar wel. En ik hou een beetje de Paul Sijksas aanmoedigingsmeter bij. Want elke dag staan er wel weer creatieve mensen langs de kant van de weg. Ik heb de Sijksationel heb ik alweer gezien. Sijksexy heb ik op een bord gezien. Hij is waanzinnig populair bij jongeren. Man, vrouw, het maakt allemaal niet uit. En iedere dag wordt hij op de meest bijzondere manieren aangemoedigd. Hij staat nu nog 5e. Maar hij staat maar een half minuutje achter plek 3 achter het podium. Dus ja, dat wordt denk ik een beetje de inzet van de laatste Tourweek van het komende weekend. Gaat Sijksas nog richting dat podium, richting de top 3? Want ja, dat Pogacar de beste is van iedereen, dat is eigenlijk inmiddels wel duidelijk. Dat is wel jammer dat we dat al zo vroeg weten.
0: Ja, maar goed, als we dat weten, dan richten we ons gewoon op die anderen. En vandaag zijn de ogen gericht op Mathieu van der Poel, de man met een doel. Absoluut. Sebastian, dankjewel, hè. We gaan weer van je genieten.
1: Oké. Bonsoir. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.

0: Voilà.
1: Angèle en Libre, goedemorgen. Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag een zonnige dag, 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. Met kans op een spat regen in het noordoosten. En de verkeersupdate, die komt van Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Niet echt de file, wat vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel, 3 kilometer. Ik wil even zeggen dat er nog de jaarlijkse vakantiecheck is op de A16 bij de grensovergang Hazeldonk. Tot 12:30 in ieder geval kan je je auto laten nakijken voordat je naar het zuiden gaat.
1: Even de accu doormeten, bandenspanning, toestanden.
2: Ja, advies, hittetips. Nou, dus dat wou ik even zeggen.
1: Wat een service, ja. Dankjewel.
2: Hoi.
1: Het nieuws vanaf 9. Michiel van der Velde is aangeschoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zijn in de eerste helft van het jaar bij de politie veel meer meldingen binnengekomen over mensen met verward gedrag. Het aantal lag 17% hoger dan vorig jaar en het is het hoogste aantal sinds de coronapandemie. In bijna alle gemeenten steeg het aantal meldingen. Van de grootste gemeenten daalde het aantal alleen in Almere een beetje. In Amsterdam kwamen veruit de meeste meldingen binnen. Vandaag wordt Andy Burnham benoemd als nieuwe premier van Engeland. En dat gebeurt op een partijcongres van de Labour-partij. Er waren verder geen tegenkandidaten. Burnham volgt Starmer op. Het is de zesde premier binnen 7 jaar, maar de Britten hebben wel vertrouwen in hem.
4: He understands a lot of like the working class kind of area of the country.
5: I think what he does have that Starmer doesn't is that a charisma and engagement with parts of the country that Starmer never really had that reach.
3: Burnham was hiervoor 10 jaar lang de burgemeester van Manchester. Bij een verkeersongeluk in Den Ham in Groningen zijn 2 mensen omgekomen. Iets voor middernacht reed een auto tegen een boom. Hulpdiensten konden niet veel meer doen. De slachtoffers zijn 2 mannen van 25 en 30 jaar uit Groningen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. In Delft is een vrouw gewond geraakt nadat ze een halve watermeloen op haar hoofd kreeg. Ze zat op een boot die onder een brug doorging. Daar stonden een aantal jongens op die dingen naar beneden aan het gooien waren. Begon eerst onschuldig met waterballonnen, maar toen kwam er dus ook een halve watermeloen bij.
6: Allemaal waterzakjes op die boot gooien, gang. Oh. En een watermeloen. Doe het op.
1: Wat een idiote. Ik zag toevallig vanochtend dat ik op Instagram, dan, ik bedoel, op een gegeven moment zit je in een algoritme, dan kreeg ik ook van die filmpjes van gastjes die dus de dingen naar beneden gooien vanaf de rug. Dit was dan een jongen die dan mensen in de boot nat maakte.
7: Ja.
1: Maar is dit een soort trend aan het worden of zo onder die jonge gasten?
7: Ja, ze zeggen dat het zich een beetje vervelend dat ze recht hebben op een fatsoenlijke zwemplek. Maar ja, dat is natuurlijk geen excuus. Kijk, als het bij waterballonnen was gebleven, ja, dan is het niet zo erg.
1: Ja, maar dan nog is het irritant.
8: Hoe had dit af kunnen lopen, jongen? Nou, als je 14 bent, dan denk je daar natuurlijk niet over na.
7: Nee, maar de jongens hebben dus ook een waarschuwing gekregen. De eigenaar van de sloepenverhuur in Delft is langs geweest bij die meloengooier. De familie is natuurlijk ook gewoon boos. De meloengooier zelf die reageerde heel onverschillig. En die vrouw heeft nog steeds hoofdpijn.
1: Sorry. Het is wel een hele uitgebreide update. Dank je wel daarvoor. Ja, maar goed, ik zou de jonge huisarrest geven. Ik weet niet wat jij zou doen, Jeroen. Als je 14 bent en dit soort dingen doet?
8: Ja, ik zou eens even een serieus gesprek met de politie hebben. Laten we daar eens mee beginnen.
1: Met de politie?
8: Nou ja, dat je daar wel van schrikt.
1: Dat je dat jong naar de politie stuurt, bedoel je? Oh ja, dat is een goed idee.
7: We zijn politicus dat ooit een watermeloen doorslikken.
1: Denk ik wel dat hij het uit zijn

0: start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: het na al die jaren nog, hè? Die haalt gewoon die hoge noot. Ja, dat is natuurlijk ook om die teken een beetje af te schrikken, hè? Dat je denkt, hé, er zit een teken om hier. En dan
1: even, die rent weg. Die
0: zo. Oh nee, hij gaat het weer doen, Nou ja, gisteren was het natuurlijk in het nieuws. En toen werden we al even van, oh jongens, met het tekennieuws, dat er weer zoveel teken beter zijn. Is teken om hier natuurlijk altijd een goed idee.
2: Ja.
0: En sowieso altijd een goed teken. Ah, op de radio. De director voor en won't fall. Zeg Jeroen.
1: Jan-Willem.
0: Dit weekend. Zondag.
1: Pak je podium.
0: Ja, daar gaat het gebeuren.
1: Zondag. Zondag gaat het gebeuren. Wat is er zondag?
0: De finale van het WK.
1: Oh god, ja.
0: Ja, en daarna ben je er vanaf.
1: Goed zo.
0: Lekker, hè?
1: Fijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Finalisten, weet je ze nog?
1: Ja, Spanje tegen Argentinië.
0: Lekker, man. En een halftime show. En dat is voor het eerst.
1: Dat is wel heel bijzonder. En daar heeft onze grote vriend er echt voor uitgepakt, hè? Ja. Qua wat daar allemaal optreedt.
0: Infantino, ja. Die zei nog van, the 11 players on the field. En we're gonna make it 11 minutes. Dat had hij gezegd.
1: Dat zei hij. Hij zei, ja. Het duurt 11 minuten. Wat natuurlijk logisch is, want normaal gesproken duurt een...
0: Rust is 15 minuten.
1: Kwartier, inderdaad.
0: Ja, dus dan heb je nog 4 minuten over voor de reclame.
1: Moet je het podium nog het veld opduwen, dan weer eraf halen.
0: Ja. Maar nu gaan de stemmen op dat het waarschijnlijk veel langer gaat duren. Misschien heeft Infantino gedacht, ik heb een rekenfout gemaakt. Hè? 11 spelers klopt natuurlijk niet, want er zijn twee teams. Er zijn 22 spelers. Dus misschien moeten ze 22 minuten maken.
1: Ja.
0: Maar hoe dan ook, de line-up is gigantisch. Hè? We staan er allemaal, jij weet het, hè?
1: Ja, ik heb het eventjes opgezocht. Het is echt een line-up van heb ik jou daar. Eens even kijken, wie hadden we allemaal? We hebben de Muppets. We hebben Madonna, Justin Bieber.
0: Dat is ook met de Muppets begint.
1: Vind ik het allerleukste van de hele line-up. Ja. Justin Bieber, Madonna, Shakira. Burna Boy, BTS, Coldplay. Nou, echt jongens, dit is toch dat is normaal gesproken. Als je hier een kaartje voor zou moeten kopen, nou, dan neem maar een extra hypotheek.
0: Ja, inderdaad.
3: Gokje!
0: Die rust gaat dus hoogstwaarschijnlijk veel langer duren dan 15 minuten. Ja, en dat is niet altijd even fijn, vinden heel veel mensen.
4: Spelers raken uit een ritme, ze zijn gewend aan die 15 minuten. Wellicht horen spieren koud, dus dat gaat wel echt een dingetje zijn.
5: Nou ja, ik denk dat het welbevinden van de sporters voorop moet staan. Dus ik denk zo'n halftime show is niet per se handig voor de sporter.
1: Dit is grappig, want ik dacht precies hetzelfde. Ik denk dat kwartier is misschien net te behappen. Dat je nog even een motivational speech kan hebben. Ah jongens, even erop blijven. En dan weer verder. Maar dat je dan inderdaad...
0: Dus een half uur duurt, dan ben je eruit. Denk je, we kunnen net zo goed naar huis gaan.
1: Ja.
0: Maar ja, Infantino denkt natuurlijk money, money, money, hè?
1: Nee, dat snap ik ook wel.
0: Die denkt alleen aan voetbal via zijn portemonnee, via zijn bankrekening. Ja, giraal en gartaal voetbal. maar ja, het punt is, en daarom is het een gratis gokje voor Mokje. Hoe lang gaat het worden? En dan rekenen we even van de eerste noot tot de laatste noot. Okay. Dus de halftime show. Je mag een inschatting maken, dus een gratis gokje voor een Mokje. Hoe lang gaat die halftime show duren? Dus niet de volledige rust, maar de optredens. Dus van de eerste tot de laatste.
1: Ja, waarbij je natuurlijk ook moet bedenken dat er tussen het fluitsignaal en de eerste noot die een artiest uitkraamt,
0: zit er ook nog wat tijd. Ja, precies. En, want Infantino zou dus in eerste instantie 11 minuten, maar hoe lang gaat het daadwerkelijk worden? Okay. Worden het 22 of 15 of 14? Ja. Of misschien wel een half uur, hè, dat Madonna denkt, bekijk het maar. Ik ga nog even een extra verzoeknummertje voor Messi zingen. Laat me even weten, een gratis gokje voor een Mokje via de NPO Luister-app. En we hadden gisteren natuurlijk al een ander gokje voor Mokje uitgezet. Dat ging natuurlijk over deze.
1: Oh, gaan ze hem doen of niet?
0: Ja, Baila de Gasolina van Even Serieus. Verboden op de Zwarte Cross. Gaan ze hem wel of niet doen morgen? Dus daar kun je ook nog een gratis gokje voor doen. Je voelt het aan alles, hè? Maandag. Dit vinden wij gewoon heel erg leuk. Maandag is de laatste show hier in de studio van NPO Radio 2 voor ons. Dus dan gaat het mokken regenen. Dus twee gratis gokjes voor Mokjes. Dus hoe lang doet die halftime show? Dan gaat het om de muziek. En doet Even Serieus wel of niet Baila, Baila, Baila. Het verboden lied op de Zwarte Cross. Laat het maar even weten via de gratis gokje. En dan bellen we je misschien maandag met goed nieuws.
1: Moet ik het allemaal even opschrijven? Want anders dan gaan
0: we allemaal opschrijven dan?
1: Ja, al die wat mensen allemaal insturen.
0: Ga je nog even naar Shakira luisteren?

0: Sven van Rani en I Love Life.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
2: Ja, laat even lekker de boel de boel.
3: Ja, lekker havermelk cappuccino en een klein koekje aan de side. Want ze is even bijna lekker bitterkoekje. Het is tenslotte vrijdag. Mooi nieuws voor Huub Stapel en Leo Alkemade. Die waren gisteren nog verontwaardigd over het feit dat ze met hun film Champagne niet genomineerd zijn voor een Gouden Kalf. Maar het is wel weer leuk nieuws, want hij wordt vertoond in Brazilië in de bioscoop.
2: Wat leuk.
3: Ja, het gaat over de vader van Leo Alkemade. Daar heeft hij zijn ervaringen met hem, heeft hij een film over gemaakt. Vanaf 6 augustus te zien in de Braziliaanse bioscoop. Dit is ook mooi, want er is toch weer wat nieuws te melden over Michael Jackson. Dit keer niet over de film, maar over een musical. Die komt namelijk naar Nederland. Die zal volgend jaar te zien zijn. Wie er in de huid kruipt van Michael Jackson, dat is nog niet bekend.
2: Ik heb gisteren de film gezien. Eindelijk. Geweldig.
3: Oh,
2: ja, ik moest er nog heen.
3: Oh.
2: Ja, daar kwam er maar niet van. Het was druk op de een of andere manier.
3: Wat vond je ervan?
2: Geweldig.
3: Ja.
2: Echt fantastisch.
3: Ik heb genoten
2: van de eerste tot de laatste seconde. Wat een mooie film.
3: Ja, terwijl je er zo op verheugd had, zeg maar. Jij was echt degene die
2: hier
3: al de hele tijd...
2: Ja, ik kan het alleen maar tegenvallen, maar niet hoor.
3: Barry Atsma. Die werkt voor Videoland aan een hele nieuwe tv-serie. We starten dit muziekje in, want dit is de tune van Sex in the City. Maar de serie gaat Sex and the V-Nex heten. En het gaat over buitenechtelijke affaires in een nieuwbouwwijk. Nou, ik kan niet wachten. Einde.

0: was de laatste in deze aflevering van de ochtendshow. Jan Willem start op NPO Radio 2. Jeroen, dit wordt wel een momentje. Want Bart die gaat vanaf maandag met vakantie. En volgende week is onze laatste week. Dus dat betekent dat wij vandaag voor het laatst het piano-intro van Bart gaan doen.
1: Jongen.
0: Dus dat betekent ook voor het laatst een jingle.
1: Ja. En we moeten die allemaal wel even op Spotify zetten natuurlijk.
0: Ah, zeker, dus
1: dat zou zonde zijn als die verloren zouden gaan.
0: Moet je wel even de rechten regelen met de schatjes? Die zijn niet goedkoop natuurlijk. Maar
1: Nee, maar dat maakt niet. Dat
0: niet is onmogelijk.
1: Daar komt
0: ja, ik heb mijn favorieten klaargezet. Jij weet niet wat mijn favoriet is. Misschien moet jij hem zelf even aanzwengelen. Dat je hem even een knal geeft.
1: Moeten we er even niet doorheen praten?
0: Dat is de knop met de kop van Bart. Ja, inderdaad, voor iedereen die hem wil opnemen. Ja, dan tel ik tot drie. Dan zet je je cassette recorder aan en dan kun je hem opnemen. Ja. 1, 2, 3.

0: Ja, de jingle die ervoor heeft gezorgd dat we nooit meer normaal Supergrass met All Right kunnen draaien. Dat iedereen dan in de war raakt. Ja. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Bart. Bart. Grote vriend.
1: Wel raar dit, hoor.
2: Ja, dit is de laatste keer. Ja,
0: wij vinden het ook heel raar. Ja. Ja. En ik wil langs deze weg wil ik jou ontzettend bedanken. Want ja, beter een goede buur dan een verre vriend. En jij bent natuurlijk en een goede buur en een hele dichtbije vriend. Uh-huh. En die vriendschap en die collegialiteit, die hebben wij enorm gewaardeerd. En als ik voor mezelf spreek, ga ik jou ontzettend missen.
1: Nou ja, dat vind ik heel lief. En ik wilde jullie zeggen dat ik het echt heel gewaagd en tof vind wat jullie gaan doen. Ik bedoel, Jan-Willem, je zei het gisteren volgens mij, op een paar jaar na 30 jaar bij de zender, geloof ik.
0: Even kijken, in 1998 was mijn eerste invalbeurt. Ja. En in september zou ik exact 20 jaar in de dagprogrammering zitten.
1: Oh, dat was het, ja. Nou, en Jeroen, ik heb jou een van de eerste top 2000 horen doen. Dus ik snap dat jullie iets anders gaan proberen. Ja. Heel veel respect voor. Ik hoop echt dat het gaat lukken.
2: Dankjewel, Bart. Dat is lief van je.
1: Ja, en dus voor de laatste keer het intro-pianootje, denk ik.
0: Ja, maar wil je eerst eventjes onder je kruk kijken, Bart?
1: Onder mijn kruk?
2: Ja, jij bent ook tenslotte een oude kruk.
0: Ja, ja, inderdaad. Is,
1: want jullie zijn nu concurrenten. Zitten nu een of andere explosief?
0: We zijn nog geen concurrenten.
2: Concurrenten, hallo.
0: Ik vind sowieso. Moet je niet zo over ons praten. Dat vinden we niet leuk.
1: Heel erg vast.
2: Het zit heel erg vast.
0: Straks zijn we verder.
2: Wat is het?
1: Het is een cadeautje.
2: Oh.
1: Er zit een grote rode strik op.
0: Ja, maak hem maar even open. Dit is speciaal voor jou. Als symbolisch bedankje.
1: Is het een pianolesboek of niet?
0: Nee. Zeker geen lesboek. Oh. Nee, het is een persoonlijk cadeau.
1: Hier zit dan weer een stuk karton in. Dat vouw ik open. En Billy Joel, pianoman, piano, vocal, guitar. Dit is het. Oh, wauw. Dit zijn alle stukken van Billy Joel.
0: Dit zijn,
1: piano.
0: Ja, ja.
2: In bladmuziek.
1: Wauw.
0: En ja, het is sowieso zeg maar mooi om in je studio te zetten op een mooie plek.
1: Nou,
0: en voor ons ben jij Billy Joel, de pianoman.
1: Ah,
0: en op de eerste pagina staat dan nog een persoonlijke noot.
2: We hebben
0: allebei nog wat ingeschreven.
1: Ja. Oh ja.
0: En als je denkt, van wie is die tekst die ik niet kan lezen, dat ben ik.
1: Wie is toch die man die zo lekker spelen kan? Dankjewel Bart voor alle vrolijke momenten. In de ochtend, het was mijn eer. Jeroen, en dan nog meer tekst bij Jan-Willem. Zo, dat is klein.
0: Ja, dat bedoel ik. Ik had eigenlijk huisarts moeten worden, maar waarvoor excuus. Maar,
1: nou, ik denk, hem ook met bedankt ook, ja. Bedankt voor alle pianomomenten. Wauw, wat mooi. Te gek zeg. Dank.
0: Nou. En dat je ons dan maar niet gaat vergeten.
1: Nee.
0: Als je dan die kop van Billy Joel ziet in je studio, dat je denkt, ach ja, dat was toch een mooie tijd met die twee jongens.
1: En ik had een hele andere plaat gepland, maar zal ik dan gewoon ook maar de eerste plaat?
0: Ja!
1: Billy Joel introotje? Ik zeg dan niet joker? Oké, gaat ie. Ik vind het de mooiste. En de langste intro ook trouwens.
2: Oh, Bart.
0: Mooi vind. Ik ga er met mijn gezin naartoe. Deze zomer. Ja?

0: Dankjewel, jongens.
1: Prachtig, jij bedankt.
2: Als jij denkt te weten wat het is, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in via de NPO Luisterapp. En misschien mag jij straks zo van Bart aftrappen. Bart, mooie aan de slag en fijne vakantie. Hè? En tot gauw.
0: Later.
2: Dit was Jan-Willem staat op voor vrijdag 17 juli. Fijn dat je erbij was.
3: Ja, dat maakt een heel mooi weekend van. Geniet ervan. En natuurlijk naar alle mooie programma's die deze zender te bieden heeft vandaag. En maandagochtend om 6 uur, dan zijn wij er weer. Tot dan.

0: is NPO Radio 2.
1: Jeroen, wil je wel even onder je stoel kijken? Dat moet ik dan even gauw uitpakken. Anders ik zeg. Ja, dus alle liedjes van Shakira.
2: Dat zijn
1: ja. Blokmuziek.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd...

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Is er ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: terug bij de verfzaak.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Lekker aan de slag zometeen met de fijnste muziek die we kunnen vinden hier bij Radio 2. Dat hoor je allemaal na 9 uur, na het nieuws met Michiel van der Velden. Michiel, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Er belanden nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet door de gemeente. We hebben er samen met Nieuwsuur onderzoek naar gedaan. Online zijn honderden documenten te vinden met adressen, telefoonnummers en soms ook burgerservice-nummers. Die belanden op het internet door menselijke fouten van ambtenaren, zegt tech-collega Joost Schellevis.
9: Dus als een document over het hoofd wordt gezien, kan het zijn dat er persoonsgegevens gewoon instaan. Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien. Dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt. En dan staat er dan een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
8: Als die gegevens in handen komen van criminelen, kunnen die makkelijk identiteitsfraude plegen met al die persoonsgegevens. FNV wil in september opnieuw actie voeren tegen de plannen van het kabinet. De vakbond wil dat de bezuinigingen worden teruggedraaid op de WW en op de uitkering van mensen die lang ziek zijn. Er komt waarschijnlijk een staking van 24 uur op het spoor en ook in de zorg komen acties. Voor de zesde nacht op rij heeft Amerika Iran aangevallen. Onder meer bruggen zijn beschoten. Volgens staatsmedia in Iran vielen er zeker 7 doden. En Iran viel andersom ook weer locaties van de VS aan in Qatar, Bahrein en Kuwait. En we hoorden het een half uurtje geleden al bij de verkeersinformatie. Voor vakantiegangers die vandaag met de auto vertrekken is er een handige actie bij de grens bij Hazeldonk op de A16. Een gratis wegenwacht vakantiecheck is dat. En verslaggever Mark Robin Visser staat ook op die parkeerplaats.
10: Mensen kunnen hier hun auto laten nakijken. En dat is toch populair. Ze zijn vanochtend om 7 uur begonnen. En er staan hier zeker 15 auto's te wachten. Ik zie hier een rood kruis bij een accu. Ja, dat zijn dus een van de dingen die hier veel gebeuren. De accu's die dan net niet goed zijn, de olie. Ik heb net ook al een mevrouw met een heel dorstige camper gehad. Er moesten allemaal vloeistoffen in. Dat zijn allemaal van die dingen die je hier dan nog eens eventjes allemaal kunt laten bekijken.
8: En dat is dan toch handig als dat gebeurt net voordat je de grens overgaat. Na vandaag hebben alle scholen in Nederland zomervakantie.
7: Een dorstige camper.
11: Ja, mooi.
8: Hij vond hem ook mooi, hè?
11: Veel vloeistof in.
8: Als ik dorstig ben, denk ik aan andere dingen. Ja. Het weer, veel zon, maar later zijn er ook stapelwolken. Het wordt 23 tot 28 graden.
7: Dankjewel, verkeersinformatie niet gemeld, dus je kunt overal lekker doorrijden. Wat is er binnengekomen? Wat speelde ik net op de piano? Het was een uitvoerige intro en dit zijn zomaar wat antwoorden.
12: Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood.
7: Ja, het is wat met weinig passie, maar ik snap wat hij bedoelt en dit is Ben.
13: I'm in a New York state of mind.
7: Ja, hoppa. Die laat zijn inner Billy Joel lekker naar boven komen. New York State of Mind is het juiste antwoord. En die komt zometeen, nou ja, niet gepland, maar wel compleet geïmproviseerd voorbij.
14: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
17: Fans van voordeel.
11: Aldi.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
17: Fans van voordeel.
11: Aldi.
18: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
23: Mam, waar is mijn zwembad?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
26: Geeft ruimte.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Joujou.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
30: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
31: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: hete zomer crayonrolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Crayonrolluiken. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Aan de slag.

echt een heerlijke meezinger uit 1991. Chesney Hawkes and the One and Only. Dit nummer is geschreven, dat zou je bijna niet verwachten, maar het is geschreven door Nick Kershaw, die onder andere kent van van deze, van The Riddle en die wist in de jaren 80 wel hoe hij hits moest schrijven. En die had dus op een bepaald moment ook die One and Only gemaakt. En al zijn vrienden zeiden eigenlijk allemaal: wat een scheidplaat, joh, we vinden het helemaal geen leuke plaat. Zou ik niet uitbrengen als ik jou was. Nou, dat deed hij ook niet zelf. Hij gaf hem aan Chesney Hawkes. En het werd echt een wereldhit. En toen werd hij uiteindelijk nog wel eens door zijn vrienden gevraagd van: ja, zat er wel een beetje naast, hè? En dan zei Nick Kershaw: ja, zeker, zeker. Ik heb er 2 huizen van gekocht. 2 huizen? Holy shit. Ach ja, niet altijd naar je vrienden luisteren, hè? Over huizen gesproken, dames en heren. Deze kan je vast ook meezingen. Ook uit de jaren 80. Our House Madness op NPO Radio 2.

0: dit had een grote hit kunnen zijn. Als mensen in de platenzaak Evanescence niet gingen zoeken bij de F. Je had die platenbakken, maar ik hoorde dit echt van iemand die daar gewerkt heeft. Die zei op een gegeven moment, ja, ik wist in het begin ook niet wat het was, maar mensen zochten dan naar Evanescence. Zei, ja, zoek maar in de bak bij de F. Maar het is dat Evanescence, ja? Zo schrijven het. Dus werd niet gevonden. Ja. Bring Me To Life was op de radio. Het is nu 9:30 geworden en je hebt het nieuws, Michiel.
1: Ja, bij een ongeluk in Den Ham gisteravond zijn twee mannen uit Groningen om het leven gekomen. Hun auto kwam tegen een boom en vloog in brand. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Ze zouden mogelijk Chinese arbeiders hebben uitgebuit in fabrieken. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen, anders volgen de maatregelen. In Nieuw-Zeeland is een tweede geval van vogelgriep vastgesteld. Tot deze week was het virus nog niet doorgedrongen tot de afgelegen eilanden. Vogelgriep kan namelijk gevaarlijk zijn voor vogelsoorten die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntsprong gisteravond niet helemaal goed gegaan. De man werd afgeschoten met een katapult, vloog zo'n 75 meter over de megatent heen. Nou, technisch gezien ging dat helemaal goed, was ook goed geoefend. Maar de stuntman kwam verkeerd terecht op het luchtkussen. Hij moest naar het ziekenhuis, maar inmiddels zou het allemaal beter gaan.
0: Ja, zijn bovenlijf zit weer aan zijn onderlijf vast. Gaat weer beter. Het weer nog?
1: Ja, veel zon, er zijn ook stapelwolken. Het wordt 23 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Erwin de Hart met de ANWB. Hoe is het op de weg?
2: Het rijdt lekker door op de weg nog steeds. Op de A12 vanuit Arnhem sta je aan de Duitse grens in 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En bijna 10 minuten op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer file.
0: Dankjewel. Drie plaatjes lekker op een rij. Green Day, Basket Case komt eraan. The Weeknd, Daft Punk ook. Maar eerst Bee Gees. Een stevige.

Als je dan nog niet klaar bent met de legpuzzel bent, dan moet hij ook weer helemaal mee naar het volgende optreden. Dus dat wat ik doe, oprollen, weet ik het allemaal. Trouwens, en dit lijkt een heel slecht bruggetje, maar gisteren zit mijn dochter aan tafel. Die heeft net vakantie en die zit lekker een legpuzzel te maken. En ineens, ze heeft dan echt zo'n playlist van Spotify gemaakt. Wil altijd muziek luisteren. Goh, van wie zou ze dat hebben? En ineens hoort deze uit de speakertjes knallen. Zegt ze, pap, dit is een lekker liedje. Dat heb ik net ontdekt op Spotify. Misschien moet je dat ook een keer draaien op Radio 2. Ik dacht, lieverd, dit komt uit 1972. Maar dit is zeer zeker een goed idee. We draaien het vaker op 2. Heerlijk, America. Ventura Highway is dit.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
0: Geeft ruimte.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Ze buitelen over elkaar heen, joh, de artiesten in dit radioprogramma. Zometeen Guns N' Roses, Sugar Babes, Cameron Whitcomb, de Red Hot Chili Peppers. Maar eerst het nieuws van 10 uur met Michiel. Goedemorgen, Michiel.
13: Goedemorgen. In steeds meer ziekenhuizen dreigt een tekort aan neurologen. Patiënten moeten soms wel anderhalf jaar wachten op een behandeling. En ook de spoedzorg staat onder druk. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en het AD. Een van de redenen is de vergrijzing, want ouderen hebben vaker zorg nodig. Ziekenhuizen helpen elkaar, zegt deze neuroloog en voorzitter van de vereniging.
14: De acute zorg die kunnen we nu gelukkig overal in het land nog wel goed georganiseerd krijgen. Door medewerking van andere ziekenhuizen, neurologen in de regio, die dan diensten overnemen voor een ziekenhuis die het zelf met de neurologen niet meer 24 uur per dag kunnen organiseren. De patiënt moet soms ietsjes verder reizen naar een ziekenhuis, maar dat valt allemaal nog goed binnen de normen en die kwaliteit kunnen we zeker nog waarborgen.
13: En soms betekent het wel dat een patiënt van Groningen naar het midden van het land moet reizen. Grote bosbranden leiden tot overlast in Canada. De stad Toronto ligt onder een grijze waas en inwoners krijgen het advies om binnen te blijven vanwege de slechte luchtkwaliteit. De brand kan ook nog invloed hebben op de WK-finale van zondag. De rook trekt namelijk richting New York, waar die finale wordt gespeeld. We hebben het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix gekeken. In totaal was het maar liefst 97 miljard uur. Doordat er zoveel gekeken is, werd er bijna $3,5 miljard winst geboekt. Toch is er niet alleen maar goed nieuws. Netflix verwacht de komende maanden minder hard te groeien dan verwacht. En daardoor ging de beurskoers snel omlaag. Beleggers hebben vooral zorgen over de concurrentie die is toegenomen. En vandaag gaat weer de grootste kermis van Nederland van start. In Tilburg is dat. De afgelopen dagen is er door de exploitanten druk doorgewerkt om alle attracties neer te zetten. En dat trok al veel bekijks. Sommigen vinden de opbouw stiekem mooier dan het eindresultaat.
15: Het staat er prachtig. Mooier als de kermis zelf.
16: De opbouw maakt zo mooi de nostalgie. De acrobatische stunten die de bouwers uithalen. En het is gewoon prachtig.
15: En het is echt een handwerk allemaal. Dus dat is mooi ervan.
13: Ja, dan ook hopelijk genieten als die kermis er eenmaal staat. Dat vanmiddag gaat die open en die staat er dan nog tot en met volgende week zondag. Het weer, een mix van zon en wolken, bijna overal blijft het droog. Het wordt vanmiddag 23 tot 28 graden.
12: En ietsje koeler hè, de komende week gewoon.
13: Ja, want morgen gaat het omlaag naar een graad of 20, ja. 21. Ja,
12: ja, kan je even je huis weer even lekker luchten. Ja. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de Nederlandse wegen?
0: Het wordt iets drukker op de weg. Dat was ook wel de verwachting. Voor veel mensen begint de vakantie vandaag ook. Op de A7 vanuit Groningen sta je aan de grens in 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer file. Heel veel vertraging is er op de A50 Os richting Arnhem. Er gebeurde bij Heteren een ongeluk met verschillende auto's en een vrachtwagen. 7 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk. 40 minuten vertraging. Er is ook maar 1 rijstrook open. Op de A76 Geleen richting Aken staat een file van 3 kilometer bij de Duitse grens.
12: Dankjewel. Zometeen hoor je hier Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Wie is de frontman van die band? Het is een vraag die te doen is, denk ik. Weet wel dat je een aardig handig moet zijn in algemene kennisvragen. Want de highscore deze week staat op 17. Dus weet wat je te doen staat. Wie is de frontman van de band Guns N' Roses? App het via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen.
17: Deze week in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
18: hoi,
17: of binnenkort vertrekt,
19: adios.
17: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
18: Fijne vakantie.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Hé, hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
24: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
25: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel... De perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
28: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
29: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld... allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours. Morgen om 09:30 bij de NOS op NPO 1.
30: Mam, waar is mijn
1: zwembad.
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken,

begon als groep, kwamen ze bij elkaar. De drie meiden waren toen allemaal 12 jaar oud. En toen ze hun eerste platencontract tekenden, waren ze 13. En toen braken ze dus groots door. Ze kregen toen een verbod om met drank of sigaretten gefotografeerd te worden. Want daar waren ze dus nog gewoon 5 jaar te jong voor. Bizar, toch? En hun imago was alles voor de platenmaatschappij, dus die letten daar maximaal op. En toen ze deze hit opnamen, Push the Button, waren ze 20 en 21. Veteraan natuurlijk al in het vak, maar alsnog voor hun leeftijd wel erg. Of voor een artiest erg jong. Guns N' Roses ervoor, Sweet Child of Mine. En zometeen spelen wij, dames en heren, het 60 seconden spel. Met Robert Pijl komt hij voorbij die 17 goed beantwoorde vraag. We komen erachter over een minuut of 6.

0: Jorgensen aan de slag voor Avotros op NPO Radio 2.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Het is spannend, Dianne.
2: Ja, dat klopt.
0: 17 goed beantwoorde vragen neergezet afgelopen dinsdag. En al hadden we 2 hele sterke kandidaten na jou op de woensdag en de donderdag. Harmen Jorien. 15 goed beantwoorde vragen was niet voldoende. Wel hoog, maar niet voldoende om jouw score te evenaren of te verbreken. Er is nog maar 1 kandidaat die jou de aanslag om taart door de neus kan boren. En daar ga ik nu mee praten. Robert Pel, goedemorgen.
3: Ja, Robert, goedemorgen.
0: Robert moet ik zeggen.
3: Jij gaat, Robert is het, ja.
0: Jij gaat morgen naar het Dominator Festival.
3: Ja, dat klopt.
0: Als ik, ik ken het festival niet, maar als dat gebaseerd is op de plaat Dominator begin jaren 90, dan is dat een festival waar je niet voor je rust komt.
3: Nee, het is aardig aan het hakken, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. Oké. Goed. Je gaat het spel spelen vandaag en proberen om 17 vragen goed te beantwoorden, of hoger. Ja, of je moet zeggen, nee Bart, ik ga gewoon voor de 11. Ik hoef helemaal geen taart. Kan natuurlijk ook.
3: Nou, ik ga het wel proberen.
0: Ja, hè? Dat dacht ik al.
3: Kijken we waar we komen, joh.
0: Zo is maar net. Hey, vraag nummer 1. Wie is de frontman van Guns N' Roses? Wat heb jij geappt?
3: Axl Rose.
0: Axl Rose is helemaal juist. Ben jij klaar voor de rest van de vraag?
3: Ik kom maar op.
0: Ja, heel goed. Komt hier vraag nummer 2. Welke letter heeft Superman groot op zijn borst staan?
3: De S.
0: Welk drinken wordt ook wel gemeentepils genoemd?
3: Water.
0: Maak deze titel van Snap af. Rhythm is a...
3: Dancer.
0: En wie staat er dit weekend in de finale van het WK voetbal?
3: Argentinië, Spanje.
0: Reken uit, 990 plus 40.
3: Pas.
0: Wie zingen er Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest?
3: Pas.
0: Voor welk team race Max Verstappen in de Formule 1?
3: Red Bull.
0: En in welk land liggen Duinkerke en Calais?
3: België.
0: Welke meidengroep heeft hits als Wannabe en Stop?
3: De Spice Girls.
0: Hoe heet een dubbelgevouwen pizza?
3: Pas.
0: Maak dit spreekwoord af. Van een mug?
3: Nodig van maken.
0: U2 staat 16 keer in de top 1000. Noem 1 hit.
3: One.
0: Waar of niet? Als je 2 oneven getallen optelt, krijg je altijd een even getal.
3: Ja.
0: Wat voor wapen wordt ook wel een blaffer genoemd?
3: Pistool.
0: En waar stond de afkorting PvdA voor? Oh, sorry. Die had ik verklapt. Die had ik moeten voorlezen. Dat is waar stond de afkorting. Ja, nee, ik heb het wel goed gezegd. Partij voor de Arbeid. Oké, dan komen wij op een totaal wat niet boven de 16 kan uitkomen. Want de laatste vraag die je beantwoordde was, was vraag nummer 16. Dus je kan er geen 17 goed hebben. Maar er wordt op dit moment eventjes driftig gerekend. Wat denk jij, Diane? Hoeveel zijn het er geweest?
2: Volgens mij, als ik goed heb geteld, 11.
0: 11, denk jij. Oké. Okay. Zijn er toch een aantal gepast en fout beantwoord. De jury vindt er dit van. 990 plus 40, die heb jij gewoon compleet gepast. Waren er 1030, als je dat bij elkaar optelt. Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest was. Acta en de Munniken, Robert.
3: Ja, precies.
0: En Duinkerke en Calais, ja, die Duinkerke die is neucratief. Maar het ligt allebei in Frankrijk. Het klinkt niet zo heel erg Frans. Klinkt een beetje Belgisch. Een dubbelgevouwen pizza is in Calzoni. En daarna had jij alles goed. Inderdaad, PvdA is Partij van de Arbeid. Je komt op een totaal van 12 goed beantwoorde vragen. Dus dat is net niet
3: voldoende.
0: Dan
3: 11.
0: Ja, dat is zeker beter dan 11. Dankjewel, leuk dat je meespeelde, Robert. Maar de winst gaat ook echt naar jou, Diane. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Je hebt goed gestreden. 17 vragen is echt zo hoog. De taart komt jouw kant op.
2: Super, dankjewel. Fijn weekend en fijne vakantie.
0: Hoi, hoi.

0: Al Smith. In aan de slag. Waar zojuist Michiel van der Velde is aangeschoven voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Voetbalclub Vitesse mag de proflicentie voorlopig houden. Vorig jaar raakten de Arnhemmers de licentie kwijt omdat ze zich niet aan de regels hadden gehouden. Nou, dat besluit is aangevochten tot de Hoge Raad en die heeft nu een uitspraak gedaan. Mogelijk wordt er in september weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV zegt acties te gaan voeren uit protest tegen de bezuinigingen van de overheid. Ook in de havens en de zorg komen acties. Gemeenten plaatsen per ongeluk nog steeds veel persoonsgegevens online van burgers. Die staan in documenten die eigenlijk zwart gelakt hadden moeten worden, maar dat is dan niet goed gebeurd. Criminelen kunnen misbruik maken van die gegevens. En een live-uitzending van het Belgische wielerprogramma Vive le Vélo is gisteren letterlijk in het water gevallen. Tijdens de uitzending vanuit Frankrijk brak een noodweer uit. Eerst werden de gasten van tafel gehaald en toen zat alleen de presentator er nog in de stromende regen.
2: Als het op sprinten aankomt, ja, zo zitten wij hier. Als het op sprinten aankomt, dan gaan wij als Belgen toch altijd ietsje meer op het puntje van de stoel zitten. En dan weten we dat er misschien wel een succes aankomt. Drie landgenoten gaan zich in de top 5 nestelen, maar heel snel het woord aan Renaat en José en naar binnen vlug.
1: Ja. En toen hebben ze snel een instartje gedaan en toen zijn ze, terwijl dat filmpje liep, naar binnen gerend.
0: Veilig.
1: Dat is niet meer te doen. Hier is het bijna overal droog, behalve in het noordoosten kan een buitje vallen. Verder zon en wolken bij 23 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
3: Nou, het wordt echt wel drukker op de weg. Zeker in de oostelijke helft van het land zijn er best wel veel files. Op de A7 vanuit Groningen naar de Duitse grens, 25 minuten vertraging alweer, 3 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem ook bijna 25 minuten in 7 kilometer file vanaf Zevenaar. A50 Os richting Arnhem was heel veel vertraging tussen knooppunt Bankhoef en Heteren. 8 kilometer file, 20 minuten erbij, de weg is weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven door bergingswerkzaamheden, 10 minuten vertraging bij Valkenswaard. En op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen, tussen Beek en Nijmegen, 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Ah, we hebben een week lang met veel liefde de topsong van deze week gedraaid. Bakermat en Rani en I Love Life, lekkere zomerplaat. En inmiddels is de nieuwe topsong bekend intern hier. Zometeen ga ik het jou vertellen. Naar The Good Cause.

echt ooit uitgebracht door het goede doel in de jaren 80. Ze dachten, weet je wat, we gaan het gewoon over de grens proberen. Dus we noemen ons dan The Good Cause. Daarom kondigde ik hem ook zo aan. Dat is ook echt de naam die ze toen gebruikten. Met Hank Westrousers. En die hebben dus deze plaat in het Engels opgenomen. En dit is dus niet later gemaakt. Dit is echt toen de tijd uitgekomen. Ik kreeg een appje van een luisteraar. Dat was Martin, die zegt, oh wauw, jij hebt hem ook liggen. Is heel zeldzaam, hij heeft hem op vinyl liggen. Zijn er maar heel weinig van verkocht. En geloof het of niet, maar het blijft niet alleen maar met The Good Cause met Luxemburg. Want voor de duidelijkheid, hij heet niet België, maar Luxemburg. Er is ook nog een Duitse versie opgenomen. Ik weet alleen de artiesten niet. Artiestennaam niet, dat zal iets als die Koetelsacht zijn, denk ik dan. Die klinkt zo.

Nou, ik zou je er niet langer bij lastigvallen, maar ik vond het te grappig. Ik kwam hem weer tegen in een collectie. Ik dacht, die gaat een keer de zender op. Moois vind ik wel de reacties van luisteraars die zeggen, wat een slechte versie. Goede doel onwaardig. Jongens, hebben het zelf gemaakt. Dames en heren, dit is Aan de Slag met zometeen. Zoals gezegd, de nieuwe topsom. Dat gaat niet lang meer duren. Ik ga nog één plaatje draaien. Robin Williams, Let Me Entertain You Is It.

0: Hij begint er heel vaak zijn show mee. En terecht. De sfeer zit er dan gelijk goed in. Robbie Williams en Let Me Entertain You. In aan de slag op Radio 2. Nou, zoals gezegd, de bekendmaking van een nieuwe topsong. Ga even bellen. Nou, we hadden het nummer van de artiest zelf niet, maar dit is denk ik wel de beste oplossing dan. Meest dichtbij.
1: Goedemorgen, met Paul.
0: Paul Rabbering, Bart Arends hier, NPO Radio 2. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd met de topsong.
1: Dat jij mij daar nu voor belt.
0: Ja. Nee, ja, ik dacht ik moet de grootste ambassadeur van dit liedje toch even bellen. In ieder geval even laten weten dat het topsong is, toch? Ja.
1: Nou, dat is wel echt sympathiek. Ik denk de afgelopen 6 weken dit plaat non-stop gedraaid. Ja. En ik kreeg louter lovende reacties van luisteraars. Mensen die er echt de radio voor aan gingen zetten ongeveer. Dus toen dacht ik, ja, die plaat verdient volgens mij zo'n plekje. En ik vind het te gek dat jij en andere collega's hebben besloten dat dat inderdaad zo is.
0: Je hebt geen aandelen in het bedrijf Lola Jong, voor de duidelijkheid.
1: Nee, dat wel.
0: Oh ja?
1: Nee. Nee hoor, die zouden waarschijnlijk vooral kelderen. Want ja, haar carrière is eigenlijk best wel lastig met de ziekte waar ze aan leidt. Ja. Maar de platen die ze maakt zijn waanzinnig. En dit nummer is echt fantastisch. Dus ze verdient dat ongelooflijk.
0: Waar gaat het nummer over, Paul? Heb jij dat inmiddels uitgedokterd?
1: Nou, ja, wat het gevoel dat het mij geeft, dus dat Pepijn, ik ben eens op de radio. Het gevoel dat het mij geeft, is dat zij bezinkt over dat ze vaak gewoon in dieptepunten zit. En dan mist ze eigenlijk de hoogtepunt om zich gewoon goed te voelen.
0: Ja.
1: Die eerste regel, nog los van de tekst gewoon, maar hoe zij zingt, nou, dat is gewoon kippenvel. Elke keer, dat krijg ik ervan.
0: Gaaf. Voor de duidelijkheid, jij hebt haar nummer niet, hè? Ik dacht, daarom bel ik jou ook. Ik denk, als iemand haar nummer heeft, dan ben jij het. Maar ik, het liefst verras ik de artiesten zelf. Maar ik denk dat Paul Rabbering nu het hoogst haalbaar is. Dichterbij kan ik niet komen.
1: Het enige nummer dat ik van haar heb, dat heet From Down Here. En dat heb ik de afgelopen 6 weken gedraaid.
0: De topsong komt nu aan. Dankjewel, Paul.
1: Oké, Bart, leuk.
2: Radio 2, topsong.
3: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Kruiszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: dan is dit je moment. App je naam eventjes via de NPO Luisterapp. En speel mee straks. Het is tijd voor het nieuws van 11 uur. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vitesse blijft in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KNVB trok vorig jaar de licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden. Legt redacteur Sander Maassen van de Brink uit.
2: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich er niet bij neer. Ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan.
1: Ja, het is behoorlijk ingewikkeld, maar de Hoge Raad zegt nu dus dat Vitesse terecht de proflicentie heeft teruggekregen. Bij een busongeluk in Oeganda zijn minstens 20 kinderen en een volwassene omgekomen. De kinderen waren op schoolreis geweest naar watervallen. De buschauffeur raakte de macht over het stuur kwijt en sloeg over de kop. In Oeganda zijn voertuigen vaak niet goed onderhouden en de wegen zijn slecht. Voor de 6e keer in 7 jaar krijgen de Britten een nieuwe premier. Andy Burnham volgt Keir Starmer op als partijleider en na het weekend wordt hij dan ingezworen als premier. Volgens correspondent Fleur Launsbach is Burnham bij de Britten populairder dan Starmer.
3: Hij is beter in communicatie, hij wordt meer gezien als een man van het volk, als benaderbaar, als aardig. En hij heeft een lange politieke carrière, Andy Burnham. Hij werd vooral als burgemeester van Manchester de afgelopen jaren heel populair.
1: De stuntman die na een stunt op de Zwarte Cross gisteren in het ziekenhuis belandde, heeft een hersenschudding. Hij liet zichzelf de lucht inslingeren met een gigantische katapult en vloog over een 35 meter hoge tent en hij kwam neer in een groot luchtkussen. Die stunt ging goed, alleen kwam hij een stukje verder dan hij van tevoren had verwacht.
4: Nou, ik had hem afgelopen weken had ik hem al een keer gedaan en toen kwam ik net iets korter. En ik had nu voor de tweede keer dacht ik van ik ga weer dezelfde timing gebruiken en precies hetzelfde doen. Alleen ik kwam nu wat verder. En met dezelfde timing die ik had, overroteerde ik een beetje. En ik kwam met mijn knie tegen mijn gezicht aan.
1: Ja. Ja, je kan je voorstellen na zo'n grote sprong.
5: Dat is wel een dikkie.
1: Ja, dat het behoorlijk hard aankomt. Ja. Moest even nagekeken worden. Inmiddels is hij weer uit het ziekenhuis. En hij voelt er naar eigen zeggen niet veel meer van.
0: Ik dacht dat de stunt een paar keer achter elkaar zou worden gedaan op dat festival. Maar zou hij dan denken, joh, ga het nog een keer proberen.
1: Ja, er gingen er meerdere, geloof ik.
0: Oh, meerdere? Oké.
1: Dus nu denken, ja. Eentje haakte af, geloof ik. Ja,
0: snap ik, ja.
1: Ik weet niet meer precies hoe het zat. Okay. Alle aandacht ging naar deze. Ja. Het weer, zon en wolken bij 23 tot 28 graden. En morgen een graad of 20.
0: Dankjewel. Dan de situatie op de weg, Erwin de Hart. Een stukken veiligere vorm van reizen. Goedemorgen, waar staan de files?
6: Ja, die staan vooral aan de Duitse grens op dit moment. Maar in het hele land wordt het wel drukker door het begin van de vakantie. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 2 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging. 25 op de A7 vanuit Groningen. Dus Ouderschans en de Duitse grens. 4 kilometer file. 4 kilometer ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij de Wijkertunnel door werkzaamheden daar. En weer aan de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem. 22 minuten vertraging in 8 kilometer file vanaf Duiven.
0: Dankjewel.
7: Ster. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met

0: accountjediscounter.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Aan de slag.

grootste popartiesten van dit moment, Harry Styles, American Girls, nou Kiss, and I Was Made for Loving You. Zometeen de top 2000 shuffle, die gaan we spelen met Frank. Die gaan we zo weer even terugbellen. Maar eerst draai ik nog Sheila E., The Glamorous Life en The Goo Goo Dolls met Iris. En dat vind ik zo'n bijzonder liedje. Ik roep ook eigenlijk iedereen op die zelf wel eens muziek heeft gemaakt. Als je gezongen hebt of je hebt piano gespeeld of gitaar gespeeld, dan heb je ongetwijfeld van je leraar geleerd dat je moet tellen. Belangrijk dat je telt terwijl je aan het spelen bent. Tel maar eens mee met het nummer van de Goo Goo Dolls, Iris. Het begint als een walsje. Het is gewoon vaak tot 3 tellen of tot 6. En ineens, op een hele vernuftige manier, draait het om naar een vierkwartsmaat. Maar echt bijna dat je er geen reet van snapt.

0: Sheila E. Ze was waanzinnig in percussie. Die speelt ze ook zelf hierin. En ze zong en schreef het liedje volgens mij ook. Of nee, dat was samen met Prince. The Glamorous Life, Sheila E. op NPO Radio 2. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Goedemorgen. Jij gaat weer aan het werk, want je hebt je laatste vakantiedag.
1: Ja, het zit er bijna weer op.
0: Ja, dus je hebt nu nog eventjes tijd om mee te spelen met een radiospelletje. En daarna weer keihard beuken.
1: Jazeker. Ja. De timing kon niet beter.
0: Nee, zeker. Je bent van harte welkom in de Shuffle. Ik ben benieuwd wat je gaat kiezen. Ik hoorde van een uitspraak van je. Dat je zei van ja, zo moeilijk moet het toch ook niet zijn om iets moois te kiezen. Want hoeveel slechts kan er nou in de top 2000 staan?
1: Ja, toch. Of het mijn smaak is een tweede.
0: Ah, ja, dat is een hele mooie.
1: Dat is een ander verhaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is een ander verhaal.
0: Waar denk je dat je eindigt? Bij keuze nummer 5 of eerder al?
1: Het wordt of Kill Your Darlings of Curiosity Kill the Cat. Zo,
0: mooi,
1: zeg maar.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, we gaan er gewoon achter komen. Ik ga op een knop drukken. Zeg je aan of uit?
1: Ik ga mijn best doen.
2: 271.
1: Nee. Even geen zin in.
0: Nee, even geen zin in.
2: 841.

0: Lekker vlot. Santana, she's not there. Waarom?
1: Jazeker. Ja, waarom? Santana, daarom.
0: Ja.
1: En ook de van de Zombies, die mag er ook zijn, dat nummer. Maar daarom.
0: Ja,
1: allebei.
0: Daarom, ja. daarom.
1: Dubbel, ja.
0: Wil je de laatste drie nog horen? Of zeg je, laat lekker zitten, knal lekker door.
1: Nee, ik ben wel benieuwd.
0: Wel benieuwd, hè? Wel benieuwd. Luister even dan.
2: Ja. 687.
0: Was Valencia geweest met Gaia?
1: Wel mooi, maar ook niet nu.
0: Tot nu toe Santana nog beter, oké. Ja.
2: 1551.
0: Stevie Wonder dan, Sir Duke?
1: Jullie maken het echt wel moeilijk. Maar ook deze dan maar niet, nee.
0: Nee, oké.
2: 1585.
1: Nee. Ik ben super blij met mijn keuze.
0: Ja? Nou, wat lekker. Daar ben ik blij om. Dan is het optie 2 geweest die voor jou helemaal raak was. En inderdaad, hoeveel slechts kan er nou in de top 2000 staan? Maar dit was precies die ene die jij het lekkerst vond. Hij is voor jou op de radio, Frank.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi.

0: Elijah Doolittle en Pack Up. Maakt het 11:30 exact. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Michiel.
1: Goedemorgen. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van de artsen. Doordat mensen steeds ouder worden, komen er meer mensen met ziektes als Alzheimer en Parkinson. Daardoor zijn ook meer neurologen nodig. De FIFA onderzoekt het vlagincident na de halve finale op het WK tussen Argentinië en Engeland. Argentijnse spelers lieten na afloop een vlag zien waarop staat dat de Falklandeilanden van hun zijn. Beide landen ruzien al jaren over de eilandengroep en mogelijk krijgt Argentinië nu een straf. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. De man was vrachtwagenchauffeur en kwam klem te zitten tussen pallets bij het laden en lossen. Het is nog niet bekend wat er precies is misgegaan. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, zon en stapelwolken, het wordt 23 tot 28 graden. Morgen bewolkt met soms zon en dan wordt het 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel. En die vakantiedrukte lijkt al een beetje te beginnen. Erwin Hart, goedemorgen.
2: Ja, die begint al in Nederland inderdaad. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Het is helemaal geduld AUB op de A7 vanuit Groningen. Tussen Oudeschans en de Duitse grens staat het stil over 4 kilometer. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 20 minuten vertraging tussen Duiven en Duitsland in 8 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heter en Knoop het Grijshoort staat 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem richting Os. Dus Knoop het Valburger-Ravenstein 11 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Als je 1 biertje op hebt, dan kun je zonder problemen alle meezingers ter wereld meezingen. Als je er 2 op hebt, dan gaat het zelfs al wat makkelijker. Bij 3

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Maar jongen kan niet balen. She drives me crazy. En Adriaan Persons daarvoor en een andere jij maakt het bijna 11:45. Het is vrijdagochtend en in dit radioprogramma aan de slag altijd een fijne house classic rondom dat tijdstip. En vandaag geef ik je Nomad.

You too. A beautiful day. Ja, dat is het. Geniet er lekker van. Er komt iets minder warm, maar alsnog gewoon fijn weer aan de komende dagen. Geniet er lekker van. Ga ik ook doen. Ik ga eventjes lekker op vakantie. Een weekje of drie. Corné Kleine en Tieren, de honneurs waar. Ik ga heerlijk met mijn bruine reet in het witte zand zitten. Of andersom. Moet ik even kijken. Fijn weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
23: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
24: Goedemiddag. Het is 12 uur, precies tijd voor de lunchshow. En je krijgt het nieuws van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
25: Hey Tim, goedemiddag. Deskundigen waarschuwen Europese bedrijven dat Rusland mogelijk bij hun wachtwoorden kan. Het gaat via software die bedrijven gebruiken om wachtwoorden op te slaan. De maker van dat programma zit in Spanje, maar volgens onderzoeksjournalisten is de software oorspronkelijk gemaakt in Rusland en weten de Russische veiligheidsdiensten daardoor hoe dat systeem in elkaar zit. De software wordt onder meer gebruikt door een van de grootste beheerders van zonneparken in Nederland. In september gaat het treinpersoneel waarschijnlijk weer staken. Dat zei de voorzitter van vakbond FNV in het programma Goedenavond Nederland.
0: Wat gaat er precies gebeuren? Hoe groot worden deze stakingen?
1: Nou ja, groter dan de vorige keer. En dat is niet omdat we het leuk vinden, hè, want ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
25: Vorige maand waren er ook al stakingen op het spoor. Toen duurden acties 4 uur. In september willen de vakbonden voor 24 uur het werk neerleggen. Steeds meer ziekenhuizen hebben te weinig neurologen en dat tekort zal alleen maar toenemen, zegt de beroepsvereniging. Neurologen houden zich onder meer bezig met ziektes in de hersenen. Door de vergrijzing komen er steeds meer mensen met hersenaandoeningen bij en lopen de wachttijden dus op. En de ANWB verwacht flinke drukte op de wegen in binnen- en buitenland. Als laatste regio heeft Midden-Nederland vanaf vandaag ook vakantie. Sinds vanochtend 7 uur kunnen vakantiegangers daarom bij de grens bij Hazeldonk op de A16 terecht voor een gratis vakantiecheck van de wegenwacht. De monteurs komen van alles tegen.
2: Een accu-stuk is in de ochtend al een multiriem die heel slecht was.
3: Oh, dat klinkt heel slecht.
2: Ja. Mensen komen toch heel speciaal naartoe om die laatste check te doen voor de grote reis.
3: En dan horen ze dat op de radio ook nog. Dus dan
2: wordt die file die neemt alleen maar toe.
3: Dan wordt de rij alleen maar langer.
2: Hier komt de volgende klant alweer. Goedemorgen. Waar gaat u naartoe, meneer?
4: Naar Marokko, maar ik moet eerst terug naar Rotterdam, daarna vertrekken.
2: Ik wens u een goede reis. En René gaat goed voor u zorgen.
3: Mag ik nog iets verder doorreizen wilt?
25: Die actie duurt nog een half uurtje.
2: Goed.
25: Het weer, zon, wolken, 23 tot 28 graden en in het noorden mogelijk een buitje. Morgen eerst veel zon, later nog meer zon en het wordt dan een graad of 22.
24: Dankjewel, Jurie. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Erwin de Achter. Waar staat het stil, Erwin?
11: Nou, het staat dus stil aan de grens. Vooral de Duitse grens is veel vertraging. Ook op de A7 vanuit Groningen. 4 kilometer file tussen Oudeschans en Duitsland. De vertraging is daar extra groot, omdat er ook nog een rijstrook minder is door werkzaamheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 3 kilometer file bij Knoopend Baterdorp door een ongeluk. En verkeer moet via de vluchtstrook. En dat geeft redelijk wat vertraging. Op de A37 Hogeveen, Duitse grens, 2 kilometer stilstaan. De A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein. Ook door vakantieverkeer 13 kilometer. File. A76 vanuit Geleen richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file.
24: Dankjewel. Zometeen de A-lunch met de laatste keer van Nathan. Althans, voorlopig. Want ja. We gaan op vakantie.
26: Echt 3 weekjes.
24: Ga je missen, hoor.
26: Ach, nou,
24: ja, natuurlijk. Ja, zeker. Zijn er liedjes die je kunt bedenken voor alle 13? Laat het dan vooral even weten met de NPO Luister-app. Dus een thema hebben we nodig. Het zou vakantie kunnen zijn. De laatste keer.
26: Ja.
24: Glas water. Ik noem maar gewoon even iets.
26: Maar leuk is als ik een beetje kan doordenken natuurlijk. Hè?
24: Oh ja, dat is wel waar. Dus ja. Niet van, we hebben het vandaag is het de dag van de apen. Dus liedjes met monkey erin, ja. Maar meer, ja. Daaromheen.
26: Leuk.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op carré.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Annemiekes A-lunch.

0: We begonnen met Gary Moore, Oh Pretty Woman. Oh, mooie vrouw, zei je al meteen. Hè? Martin Simic, nagedaan door... Die was ook een Wim de Bie, hè?
1: Ja. Wim de Bie.
0: Hebben we dat nog ergens?
2: Ja. Ik heb me niks kwalijk te nemen, want ik heb...
0: Oh, nee, deze zegt
3: dat jij hele mooie vrouw bent. Wat zeg jij dan?
4: Ja, wat zeg je dan, weet je wel? Een koffie?
3: Wil je koffie? Wat een geweldige vrouw!
0: Fantastisch, ja, heel mooi was dat. Welkom bij de A-lunch, die van 17 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 17 juli 2026
2: is...
0: Wereld Emotiedag, dag van de emoticon. De Vlinderstichting, die houdt dit weekend de Nationale Nachtvlindernacht. Belangstellenden die kunnen dan met vrijwilligers op excursie om nachtvlinders te zien. Dat is heel mooi. Zou je kunnen kiezen bijvoorbeeld zo meteen voor alle 13 nacht? Ik noem maar even wat, hè. Tilburgse kermis dit jaar. Dat duurt tot 26 juli. Gigantische kermis is dat. Het is ook een radiostation uit de grond gestampt voor die tijd. En in Amerika vieren ze National Lottery Day. Oftewel, wat zou je doen met een miljoen?
1: Ja. Ja.
0: Zou jij het weten? Daar heb je vast eens een keer over nagedacht, toch?
1: Nou ja, nee, ik zou gewoon dit werk blijven doen.
0: Ja, maar dit is, ja, ik ook. Ik zou beleggen meteen.
1: Ja, zoiets.
0: Ja hoor, ik zou het weg. Ik zou het... ik ga meteen naar de kroeg.
5: Alles 13.
0: Ja, nee. Ja, sorry. Maar dat is, alles opmaken. Nee, maar het is gewoon, ja, voor de horeca heel handig, toch? Als je een miljoen binnenstapt. Alle 13. Heb jij een leuk idee voor de alle 13? Laat het dan nu even weten met de NPO Luisterapp. Dus een liedje waar je een beetje op doorkomt. Een thema wat je op kunt doorborduren. En dat een uur lang. Dat is eigenlijk het idee. Alle 13.
1: Ja.
0: Laat het weten met de NPO Luisterapp. Komt het helemaal goed. Straks nog Somber, My Body Isn't Ready. En dit is de Electric Light Orchestra. ELO, Mr. Blue Sky op 2.

0: tijdmachine van dit moment. Somber and my body isn't ready.
1: Jacco die zegt alle 13 doorborduren. Misschien wel een leuk idee. En dan iets van de nits. Met een K. Of Punk at the Disco. Punk at the Disco.
2: Oh, dat zie ik ook helemaal voor me.
1: Ja, zo'n discobal en dan...
2: Allemaal op een rijtje.
1: Ja, en dan punken.
2: Lekker punken.
1: Punken met z'n allen. Goeie ideeën, zeg van harte welkom. We krijgen al heel wat binnen, maar we hebben nog een half uur de tijd om daarover na te denken.

0: In het kader van al heel lang niet meer gehoord. Kraak en smaak en squeeze me. Curieus zijn sommige ideeën voor alle 13.
1: Dat mag je zeggen.
0: Curieus.
1: Mooi.
0: Of in dit geval curineus. Want Francis heeft gezegd, een suggestie voor alle 13. Alle 13 verstopte neus. En dan denkt ze aan Kim Wilde met Kids in America. Dat klopt, dat wordt wel een beetje nasaal gezongen.
1: Ja, ja. Ja, maar dan heb je een hele uur met alleen maar nasale zang.
0: Dat lijkt me is, ook, wie nog meer? Phil Lynott.
1: Ja.
0: Van dit is de Old Town.
1: En Jochie natuurlijk, Henk Westbroek.
0: Ook nasaal, Bob Dylan. Verkeer. Nou, kunnen we wel wat dingen bedenken, maar misschien dat we voor een ander onderwerp gaan. Hoe dan ook, tijd voor de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans. Rijn, waar staat het stil?
2: Nou, het is nu vooral druk aan de Duitse grens en er staan meerdere files op de A2. Dat merk je in de richting van Eindhoven, tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Er is een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Verwachte eindtijd is 1:15 vanmiddag. Je doet er 30 minuten langer over. De A2 richting Den Bosch, tussen Utrecht-Papendorp en Nieuwegein. Ook een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is 10 minuten. Tot slot de A7 richting de Duitse grens. Vanaf Oudeschans sta je 30 minuten in de file.
0: Dankjewel. Alle 13 verstopte neus. Jij had ook eentje nog, begreep ik.
3: Shana Paul, Blue Control met Breathe.
0: Ja, inderdaad, ja. Nee, gaan we niet doen, maar dat is wel leuk bedacht. Goed, het is tijd voor het nieuws, Jury.
3: Het gaat zo goed met chipmachinefabrikant ASML dat veel werknemers een aandelenpakket krijgen van €20.000. Het bedrijf wil het personeel laten meeprofiteren met het succes. Wel wil ASML dat mensen er dan blijven werken tot en met 2030. In Oeganda is een schoolbus verongelukt en zijn 20 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze waren op de terugweg van een schoolreisje toen de buschauffeur de controle over het stuur verloor en de bus kantelde. Na 10 jaar sluit het AZC in Hardenberg, Overijssel. De laatste bewoners zijn vertrokken, zegt de opvangorganisatie COA. Het AZC had in maart al moeten sluiten, maar dat lukte het COA niet en het had ook niet de grootste prioriteit. En op een veiling in New York is een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé verkocht voor omgerekend €4.3 miljoen. Pelé droeg het shirt toen hij in de WK-finale in 1958 twee keer scoorde tegen Zweden en wereldkampioen werd.
4: Weer.
3: Zon, stapelwolken, bijna overal droog. Het wordt vanmiddag 23 tot 28 graden. Morgen een stuk frisser, dan wordt het maar een graad of 22.
0: Oké. Okay. Dan zou ik zeggen, geniet lekker van het zonnetje vandaag nog. Somjay met It's Only Love. Hoor je straks naar ACDC.

0: Only Love. De Annemiekes A-lunch. Laatste met Nathan vandaag. Hij gaat even op vakantie, ja.
1: Joh, wat maakt dat nou uit?
0: Nee, dat vind ik wel belangrijk.
2: A-lunch gaat gewoon door.
0: Weet ik wel, maar mensen gaan je toch weer missen. En dan krijg je weer vragen. En dan, wanneer komt Ferry Maat terug? Allemaal dat soort vragen krijg je. Dat moet je toch gewoon wel weten. Ja, wat gaan we doen met alle 13? Dat is de vraag. Judith, hallo.
3: Hi Tim.
0: Hallo. Waar zat jij aan te denken bij alle 13?
3: Nou, ik las toevallig ergens dat het vandaag Wereld Emoji Dag ook is. Ja. En ik dacht, alle 13 emoji.
0: Alle 13 emoji. Goed, maar waar zat je dan aan te denken? Dus dan liedjes met... Het moet wel, zeg maar, die emoji zijn. Toch? Ja. Dat gele mannetje, vrouwtje, whatever.
3: Nee, ja. Nou, ik dacht bijvoorbeeld een smile. Dat is een van de eerste emojis die je natuurlijk had. En... als nummer dan Die With A Smile.
0: Die With A Smile, wat een goed idee zeg. We zetten hem erbij, alle 13 emoji. Dankzij jou, Judith, zo meteen tussen 1 en 2 hier bij Annemiekes A-lunch.
3: Oké.
0: Yo! En als je denkt, waarom hoor ik toch de tune van de Soul Show? Nou, dat komt omdat ik Quincy Jones ga draaien nu. Dat ik heel erg veel zin in, eigenlijk de hele dag al.

We Lost in the Fire van Bastille op NPO Radio 2. Hij was groot fan. En dan heb ik het over Max, de zanger van Oscar en de Wolf. Hij zag op een gegeven moment Sting live en dacht, wauw, wat die vrouw kan. Ik wil zo graag met haar muziek maken. En nu hebben ze allebei hun verhaal in hun eigen taal, die ze het liefst bezigen, hebben ze op plaat gezet. En ik vind het echt bloed en bloed mooi. Wat vind jij? Dit is Safe and Sound, Oscar en de Wolf en Sting samen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
15: Het is 1 uur. Tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Joeri Stubinitski. Joeri, goedemiddag.
16: Hey Tim, goedemiddag. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg in Overijssel gaat na 10 jaar dicht. De laatste asielzoeker is vertrokken. Het is maanden later dan eigenlijk de bedoeling was. De gemeente Hardenberg was in maart dan ook niet blij dat het COA de locatie toch openhield. Uit een interne memo bleek toen dat het COA daar niet de grootste prioriteit aan gaf. De gemeente Hardenberg kwam met een dwangsom voor het COA en dat liep in de miljoenen. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU ligt onder vuur. Deze Jens Spahn kreeg samen met zijn man een kind via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden en daarom deden ze dat in de VS. Volgens correspondent Gien Balduk wordt Spaan een dubbele moraal verweten.
17: Vooral omdat Jens Spaan zelf in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van het draagmoederschap in Duitsland heeft tegengehouden, hoogstpersoonlijk. Zijn eigen partij, de Christendemocratische CDU, is daar ook nog altijd op tegen, uit vrees voor uitbuiting van vrouwen. En zelf heeft Spaan in het verleden ook wel gezegd dat hij als christen en homoseksuele man moeilijk vader kan worden in Duitsland, maar dat hij ook vooral tegen het idee van zogeheten gehuurde baarmoeders is.
16: Spaan heeft nog niet gereageerd. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen, omdat hij is veroordeeld voor extremisme. Hij liet een foto zien van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. De rechter gaf Nadezhdin daarom ook een boete. En zometeen begint de 13e etappe in de Tour de France richting de Vogesen. Met 205 kilometer is het de langste rit van deze Tour. Maar dat zegt eigenlijk helemaal niks, vertelt analist Stef Clement.
18: De buitenstaanders die kijken altijd naar de kilometers en de renners kijken altijd naar de uren op de fiets. Dus of dat je nou 200 kilometer vlak, of toch bijna vlak tot aan de laatste klim vandaag rijdt, tegen een snelheid van gemiddeld 50 per uur, of je rijdt een bergetappe van misschien wel 150 kilometer, waar ze maar 35 gemiddeld per uur rijden, maak jij de rekensom maar, dan zit je toch echt langer op de fiets.
16: De rit vandaag is vlak, met op het eind een zware klim en daarna een afdaling. Het weer, wolken en zon bij 23 tot 28 graden. In het noorden enkele lichte buitjes. Morgen eerst bewolkt, later wat meer zon en een graad of 22.
15: Dankjewel, Juri. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans. Waar staat het stil, Rijn?
19: Nou, het is onder andere druk aan de Duitse grens en werkzaamheden veroorzaken files. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. En op de A2 richting Den Bosch ook een ongeval tussen afrit Utrecht Centrum en Nieuwegein. 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. De A7 richting de Duitse grens vanaf Oudeschans beland je in de file. Dat komt door wegwerkzaamheden en de Duitse grenscontroles. Reken hier op 3 kwartier extra. En dan nog de A58 richting Bergen op Zoom, tussen afrit Ierseke en Rilland. Je komt daar een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over.
15: Oké, dankjewel Rijn. Zometeen alle 13 emoji. We kregen van Judith dit idee, die with a smile. Vind ik een hele goede. Andere ideeën zijn van harte welkom. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Ster.
20: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
25: Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18+ speelbewust.
27: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
29: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
30: hoi,
29: of binnenkort vertrekt,
30: adios.
29: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
30: Fijne vakantie.
28: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
31: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: De hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
2: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.

0: bij de verfzaak.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Annemiekes A-lunch.

0: reserveers en shout.
1: Alle 13 emoji. Overigens, Blauwzoen heeft het ooit nog een keer gecoverd. Hè,
2: nou, op.
1: Echt serieus.
2: Hoe klonk dat?
1: Nou, ik kan het proberen na te doen.
2: Doe eens.
3: Sjouw.
2: Alle 13.
1: Ja, dat is echt heel erg emotioneel. En dat is ook de bedoeling in alle 13 emoji. Want het is vandaag Wereld Emoji Dag. Dus denk aan die gele kopjes. Wat ze allemaal kunnen. Check even je eigen WhatsApp bijvoorbeeld. Dan kun je inspiratie uithalen. En denk daar een liedje bij. Ja. Dat is het idee.
2: En Patrick die heeft het heel letterlijk genomen. Oh. We hebben een artiest en titel gekregen. Alleen maar in emojis.
1: Oh, wat gaaf.
2: Dus we kunnen misschien een popquizje
1: maken. Ja. Oké, vertel. Wat heeft hij?
2: Artiest is een lampje.
1: Lampje.
2: Ja. En de titel is een huilende emoji en een wolkje met regen eruit.
1: Lampje, huilende emoji, wolkje met regen.
2: Ja.
1: Poeh, nogal lastig. Als iemand het weet, laat het even weten met de NPO Luister-app. Yes. Het liedje wordt dan gedraaid. Agnes, hallo.
4: Hey Tim.
1: Jij zat ook een beetje zo na te denken over een liedje. Heb je inspiratie ergens vandaan gehaald? Heb je even je eigen WhatsApp gekeken of wat heb je gedaan?
4: Ja, ik heb mijn hele telefoon uitgeplozen.
1: Ja.
4: En ik heb gezichtje met de sterretjes gevonden in de ogen.
1: Ja, is dat het meest gebruikte emoji ook bij jou, of niet?
4: Ja.
1: Ja, echt waar? Dat leuk zeg.
4: Nee. Nee.
1: Waarom zit je nou voor de gek te houden eigenlijk, Agnes?
4: Ja, sorry.
1: Het is nu een emoji met een traantje, hoor. Dit,
4: Ja, oh, sorry.
1: Just Jack, Stars in the Rise ga ik draaien voor je. Dankjewel, hè. Lachende emoji. Lachende emoji.

0: een kleine popquiz vandaag. En dat kwam door Patrick.
1: Ja, Patrick had een artiest en titel gestuurd. Volledig in emoties.
0: Ja, hoe ging hij ook alweer?
1: Het was een lampje. Dat is de band of artiest. Dan een streepje. En daarna komt een huilende emoji en een wolkje met regen.
0: Nou, toch meerdere mensen die het goed hadden, moeten we eerlijk in zijn. Ik vind het echt heel knap. Albert, jij was er één van. Dag Albert.
2: Goedemiddag.
0: Albert Einstein in dit geval, want je had het meteen goed. Ja. Wat is volgens jou het goede antwoord?
2: Met Crying in the Rain.
0: Aha, ik vind het echt staande ovatie hier in de studio. Speciaal voor jou, ik ga een liedje draaien.
2: Dank u. Ja, oké, leuk.

0: Haha, Crying in the Rain. Origineel van de Everly Brothers. Deze bijzondere versie uit de 80's. En dat was de popquiz. Dankjewel voor het raden, voor het meedoen.
1: Verkeer.
0: Ga zo meteen verder met alle 13 emotiemeerste verkeer. En dat hoor je van Rijn Baartmans. Waar staat het stil, Rijn?
2: Ja, het is al vroeg druk. Onder andere aan de Duitse grens op de A7 richting Oudeschans. Betekent dat 30 minuten vertraging door wegwerkzaamheden en de Duitse grenscontroles. De A10 Ring Oost richting Amersfoort tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Daar sta je 10 minuten in de file. De A12 richting Den Haag tussen de Meern en Nieuwerbrug. Er staat een kapotte auto, de rechterrijstrook is er dicht en je doet er een kwartier langer over. Tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel. En dan de headlines die hoor je van Juri Stubenitski.
3: De Britse Labour-partij heeft zojuist Andy Burnham uitgeroepen tot leider. Het betekent dat hij maandag wordt beëdigd tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Het noodweer in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Zo kwam in de buurt van Limoges een vrouw om het leven toen een boom op haar viel. En in Duitsland gebeurde dat met een fietser in de buurt van Karlsruhe. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het AZC geopend. In maart moest het eigenlijk al dicht. Maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. En er komen nieuwe stakingen op het spoor uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. Vakbond FNV zegt dat medewerkers op of rond het spoor in september voor 24 uur het werk zullen neerleggen.
1: Weer.
3: Zon, stapelwolken, bijna overal droog. Het wordt vanmiddag 23 tot 28 graden. Morgen een stuk frisser, dan maar een graad of 22.
0: Dankjewel, Jori. Team Emoji. En toen dacht Jacqueline, Pink met Blow Me One Last Kiss. Goed idee, gaan we draaien.
4: Alle 13 Emoji.

0: gebeurt altijd iets met me wanneer dit wordt aangevraagd. Ik vind het zo leuk. Sweet. Love's Like Oxygen. Van Annelies, die kwam ermee. Dankjewel, de Annelies, voor dit goede idee. Alle... Oh, wat is dit? Oh, joh. Ik dacht heel even dat... Begon iemand te zingen gewoon. Ik dacht, dat is gewoon een muziekje, maar... Echt in één keer gezongen.
1: Was ik.
0: Was jij dat?
1: Ja. Zing ik, echt de DJ...

0: gebeurt altijd iets met me wanneer dit wordt aangevraagd. Ik vind het zo leuk. Sweet. Love's Like Oxygen. Van Annelies, die kwam ermee. Dankjewel, Annelies, voor dit goede idee. Oh, wat is dit? Oh, joh. Ik dacht heel even dat... begon iemand te zingen gewoon. Ik dacht, dat is gewoon, gewoon een muziekje, maar... werd in één keer gezongen.
1: Was ik.
0: Was jij dat?
1: Ja. Zing ik, app de DJ.
0: App de DJ. Oh, oké. Okay. Sorry.
1: Dan is app en dan kan je aan de lijn krijgen en dan... Kun je een plaatje aanvragen.
0: Wat leuk, zeg.
1: Het zit eigenlijk in het liedje van Weef eigenlijk.
0: Ja, wat een leuk principe.
1: Dat is leuk.
0: Ja, wist ik niet. Goed, het is tijd om even te praten met Michel. Michel, Mabel, goedemiddag.
2: Hey, Tim, goedemiddag.
0: Dat wel. Wat is jouw meest gebruikte emotie eigenlijk? Weet je dat?
2: Dan twijfel ik tussen de thumbs up. Of anders toch degene die ik had bedacht voor dit spelletje.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd waar jij mee komt. Laat me horen.
2: I'm laughing my fucking ass off.
0: Oh? Met welk nummer ook weer? Oh,

0: gebeurt altijd iets met me wanneer dit wordt aangevraagd. Ik vind het zo leuk. Sweet. Love's Like Oxygen. Van Annelies, die kwam ermee. Dankjewel, Annelies, voor dit goede idee. Oh, wat is dit? Oh, joh. Ik dacht heel even dat... Begon iemand te zingen gewoon. Ik dacht, dat is gewoon een muziekje, maar echt in één keer gezongen.
1: Was ik.
0: Was jij dat?
1: Ja. Zing ik, app de DJ, app de DJ.
0: App de DJ, app de DJ. Oh.

0: De Specials met altijd een politieke boodschap in hun muziek. Zo ook in dit nummer Ghost Town. Je zou je zeggen, hè, in alle 13 emotie.
1: Ja, zeker wel.
0: Dionne kwam ermee namelijk. Dat spookje, dat heb je ook, hè? Dat spookje als emoji. Wat heb je dan nog meer? We hebben bijna alle emoties wel gehad. Veel tranen, moet ik wel zeggen. Maar ja, dat kom je vaak ook wel tegen in de muziek. Bastiaan de Goede die zegt, Raccoon, laugh about it. Dat zijn ook tranen.

0: Raccoon and Laugh About It in...
1: Alle 13
0: emoji! We gaan eventjes opnoemen wat we allemaal hebben gedraaid. Op nummer 1 Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. Op 2 Tears for Fears en Shout. 3 Just Jack en Stars in the Right. En op 4 Smokey Robinson en The Miracles and Tears of a Clown. Blow Me, One Last Kiss van Pink hoorde je op nummer 6. En op 7 The Sweet and Loves Like Oxygen. Dan op nummer 8... Laughing My Fucking Ass Off. En Sexy and I Know It. Op 9 de specials Ghost Town en op 10 dus Raccoon en Laugh About It. Maar de Babbling Ander. Oftewel, die liedjes die dan weer net niet gered hebben, Nathan. Ja. Wat hebben we allemaal binnengekregen?
2: Fem en onder andere meerdere die kwamen met Don't Look Back in Anger.
0: Oh ja, Oasis.
2: Ja, zeker. Martin, de emoji met het mondkapje heb je. Dus die moest denken aan Cool Corona. Nice device.
0: Ja, ook heel goed. Oh, Martijn heeft ook een goeie, hè?
2: Ja.
0: Gaan we doen?
2: Doe maar.
0: Okay. Love is in your eyes. Gerard Joling, ja, had ook een...
2: Jij vertelde dat hoe die zijn site vroeger opende.
0: Ja, hij had vroeger een website en als je daarop klikte, dan begon het met... Welkom op mijn site, www.gerardjoling.nl.
2: Ja. En Marlies heeft nog de halo, dat is de emoji met het aureooltje erboven. Ja, van Beyoncé, inderdaad. Ja. André van Duintje zijn er nog, Als je huilt, komt heel vaak binnen, onder andere door Johan.
0: Ja. Hebben we er nog eentje, hè? Eentje nog. Eentje die we kunnen draaien. Oh, die is leuk, zeg. Doreen komt ermee.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein.

0: muziekfeest op het plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bijzonder goedemiddag. Dit is NPO Radio 2 met zometeen Teddy Swims en zijn nieuwe Mr. Know-It-All. Maar eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
11: Hey Daniel, goedemiddag. De nieuwe leider van de Britse Labour-partij is Andy Burnham. Hij is zojuist verkozen. Het was niet echt spannend, want hij was de enige kandidaat.
12: It is therefore my honour to declare that the duly elected leader of the Labour Party is Andy Burnham.
13: Thank you so much, friends. What a moment.
11: Andy Burnham wordt maandag ook beëdigd als nieuwe premier van Groot-Brittannië. Hij is de opvolger van Keir Starmer. 5 pluimveehouders in Brabant raken dit najaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. Ze zitten vlakbij een natuurgebied en stoten te veel stikstof uit. De rechter oordeelde eerder al dat ze te veel schade aan de natuur veroorzaken. Daar moeten ze nu van de provincie iets aan doen. Als dat niet gebeurt, wordt hun vergunning ingetrokken. Het zou voor het eerst zijn dat een provincie zo'n maatregel neemt. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door de vergrijzing neemt het aantal patiënten ook nog eens toe. En achter de nieuwste film van topregisseur Christopher Nolan, die gisteren in première ging, zit een verrassend Nederlands verhaal. Voor The Odyssey werd de hele waterlogistiek geregeld door het bedrijf van Klaas uit Urk. En zo ontmoeten de Urkers allerlei wereldberoemde acteurs.
14: Matt Damon. Heel aardige vent trouwens, lekker normaal. Gewoon ook aan boord. Gewoon, hey guys, how are we going? Hoe snel gaat de boot? Hoe gaan we dit? En let's go. En zit gewoon naast je het restaurant en ja, dat is leuk. Dat ze gewoon lekker contact met je hebben.
11: Ook Anne Hathaway, Tom Holland en Zendaya waren van de partij. Klaas werkte trouwens ook al voor Christopher Nolan voor de film Dunkirk. Daarna werd hij voor bijna elke film gevraagd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbuitje. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen wat meer bewolking en een stuk koeler.
10: Dankjewel. En dan gaan we naar de situatie op de weg met Rijn Bartmans bij de ANWB. Goedemiddag, Rijn.
15: Goedemiddag, Daniel. Ja, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en werkzaamheden veroorzaken files. Op de A2 richting Maastricht staat een kapotte vrachtauto tussen afrit Budel en Kelpen-Oler. A12 kilometer met 40 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A7 richting Duitsland vanaf Oudeschans sta je 30 minuten in de file. Dat komt door wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles. De A50 richting Arnhem. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Valburg. Daarom zijn twee rijstroken dicht en je vertraging is bijna een uur. Tot slot de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over.
0: Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
27: geeft ruimte.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
31: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
32: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
31: Sorry Bo, het is beauty.
32: Oh ja. En waarom staat er dan BOTI? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
33: De hete zomer. Crayon rolluiken.
34: Geluidsoverlast.
33: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
34: Crayon rolluiken.
32: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
35: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
36: Kia. Movement that inspires.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Joujou.
2: Hallo, met Daniel.

0: know-it-all.
1: Leuk gozer, die Teddy Swims. En hij is ook een graag geziene gast in Australië. Ik zag laatst ook een filmpje voorbij komen dat hij in één keer als straatmuzikant... het was eigenlijk zo. Er stond een straatmuzikant in Australië, in Sydney, te spelen. En Teddy Swims komt in één keer daar langs en die voegt zich bij die straatmuzikant. En ze maken samen in één keer een hele toffe versie van een Teddy Swims plaat. Kortom, hele sympathieke gozer en graag geziene gast in Australië. En dus ook bij de Australische tv. Maar hij is daar zo graag gezien dat iedereen ook wel heel comfortabel met hem is.
0: And I said at the time, I think you'd look wonderful naked. How do you feel about yourself naked? Because I like it as well.
2: It's liberating.
3: Did you have that written down or was that just free ball? Did you spitball that one?
0: Free
3: ball. Was that written down on that piece of paper?
2: I can't see it either.
1: Het is gewoon een Australische ochtendshow. Waar de presentator zegt, ik denk dat je er wel goed uitziet naakt. Was Teddy het overigens wel mee eens trouwens. Je hoorde

bijzonder goede vrijdagmiddag gewenst. En dank voor de berichtjes die al binnenkomen met Bitterbal. Want het is natuurlijk gewoon vrijdagmiddag. En dat betekent weer een nieuwe editie van de Bitterballen Bingo. De mensen die appen, die hebben het allemaal al een keer gehoord. Maar als je het nog nooit gehoord hebt, het is heel simpel. Nu Bitterbal appen. En als we je dan over een uur bellen, dan neem je op met Bingo. En win je een schaal bitterballen. Zo simpel kan het zijn. Dus meld je nu aan. Zorg dat je je naam in die tombola gooit. En wie weet heb ik je over een uurtje aan de lijn. Veel goede muziek op de vrijdagmiddag. Zometeen. Echt even een beetje fout. Maar dat mag op vrijdag. Eiffel 65 Blue. Dabadi dabada. Carly Simon, You're So Vain. En dit zijn de Pet Shop Boys. West End Girls.

eigenlijk een beetje net als met de namen van grote processen. Hè? Weet je wel, die grote processen, die heten dan Eris of zo. En dat is dan een door de computer gegenereerde naam. Want dan kan het niet ergens naartoe teruggeleid worden. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe die naam Eiffel 65 is ontstaan. Ze hebben ook gewoon een randomizer aangeslingerd. En daar kwam het woord of de naam Eiffel uit. En dachten ze, nou, getalletje erachter en we hebben onze bandnaam. You're the Blue en dit is Jack Johnson, Upside Down.

0: 14 augustus. Het weer van vandaag. Het is afwisselend zonnig met hier en daar een stapelwolk. In het noordoosten nog kans op een onweersbui. 23 tot 28 graden vandaag. Morgen wat bewolking en dan wordt het ook iets koeler dan vandaag. En Rijn Baartmans bij de ANWB, die weet waar het vast staat. Goedemiddag, Rijn.
1: Goedemiddag. Ja, er is heel veel recreatieverkeer onderweg. En dat komt natuurlijk door de zomervakantie. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Op de A2 richting Den Bosch bijvoorbeeld. Daar sta je vast tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A4 richting Den Haag staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn er dicht. En ook bij de Duitse grensovergang is het erg druk. Bijvoorbeeld op de A7 richting Duitsland. Vanaf Oudeschans 4 kilometer met 30 minuten oponthoud vanwege de Duitse grenscontroles en wegwerkzaamheden. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland, daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel. En dan Juri met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Daniel. Een bosbrand in Spanje heeft inmiddels al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. De brand begon woensdag in de provincie Zaragoza. Hij is niet onder controle en meerdere dorpen zijn geëvacueerd. In Helmond zijn 2 mannen en een vrouw opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eerder deze maand een man en vrouw in elkaar hebben geslagen. Het gebeurde bij een café en het huis van een van de slachtoffers. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil er zo voor zorgen dat de Europese industrie kan blijven concurreren. En iemand heeft op een veiling in New York 4,3 miljoen euro betaald voor een voetbalshirt. Het is een shirt dat de Braziliaanse legende Pelé droeg tijdens de WK-finale in 1958, waarin hij 2 keer scoorde. Levanta para área, atenção, ajeitando o pé de Pelé. Pintou aniversário, vai marcar, atirou.
0: Ja, wat goed. Ja, en dat Zuid-Amerikaanse commentaar, dat is niet aan te tippen, hè?
2: Nee, dat is ook altijd zo gebleven, zo te horen.
0: Ja, ja, zeker.
2: Het shirt van Pelé is blauw, met gele letters. Het is het op 1 na duurste voetbalshirt ooit. Duurste was ruim 8 miljoen. Dat is het shirt van Maradona, waarin hij in 1986 scoorde tegen Engeland met de hand van God.
0: Zometeen, tijd voor een spelletje. Misschien win je wel een nieuwe platenspeler als je meespeelt met de Zapp-service. Eric Carmen komt eraan, Hungry Eyes, en dit is Weedus.

0: Carmen. Hungry Eyes bij NPO Radio 2.
1: De Zip Service.
0: En we gaan de Zip Service spelen. Of tenminste, we gaan hem zo meteen spelen. Maar ik heb jou nodig als je een platenspeler wil winnen. Of de Hallo met Daniel Powerbank. 5 fragmenten van bekende platen. En als jij de titels van 3 van die platen weet te herkennen, dan win je de Powerbank. Herken je alle 5 de titels, dan krijg je er ook nog eens een nieuwe platenspeler bij. Dus geef je op en stuur even een berichtje via NPO Luister. Bijvoorbeeld, ik wil graag deelnemen aan het spel. Of ik wil zappen of platenspeler. Of stuur even een berichtje. Wie weet heb ik je zo aan de lijn en ga je meespelen voor de Powerbank en of de platenspeler. Lola Young hoor je nu. Dat is de topsong van deze week met haar nieuwe From Down Here.
2: Radio 2, topsong.
3: Deze week is From Down Here van Lola Young. NPO Radio 2.

0: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: make love to you. Hard hoor je. De Zipservice. Goedemiddag Mark.
1: Hey Daniel, hallo.
0: Je bent wel een fanatiekeling hoor.
1: Is dat zo?
0: Ja, want je bent aan het verhuizen.
1: Klopt.
0: Ja, ja, en dan ondertussen toch ook nog even tijd maken om dit weekend wel op de padelbaan te staan.
1: Ja, ook belangrijk, hè? Het moet leuk blijven.
0: Nee, ja, maar ik bedoel, ik ken ook mensen die zo tot aan hun nek in een verhuizing zitten. Dat ze alles laten vallen. En oh, ik ben al 3 weken niet naar de gym geweest. Maar jij, nou ja, prioriteiten natuurlijk, hè?
1: Zeker. Ja, verhuizen is ook belangrijk, maar potje padel moet altijd kunnen.
0: Eigenlijk. En heb je een beetje je droomhuis gevonden?
1: Ja, dat is redelijk gelukt. Moeilijk in deze huizenmarkt, maar we moesten wel buiten ons zoekgebied eigenlijk. Hè, maar we hebben een heel mooi huis gevonden en voelt helemaal als ons plekje al.
0: Maar als je zegt buiten het zoekgebied, dat betekent dus ook dat je echt in een nieuwe buurt, nieuwe mensen, nieuw dorp.
1: Zeker.
0: Ja. Nou ja, veel plezier daarbij. Gewoon even een stukje appeltaart langsbrengen en dan maak je al snel goede vrienden, denk ik.
1: Komt helemaal goed.
0: Ik ga het spelletje met je spelen. 5 platen, je hoort ze in rap tempo voorbij komen. Spits je oren. En wacht even tot ze allemaal geweest zijn. En dan mag jij de titels gaan opnoemen die je gehoord hebt. En vanaf 3 heb je prijs.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, luister goed.

0: je gehoord?
1: Ik heb Europapa gehoord van Joost. Crazy van Steel. Thunder van Imagine Dragons. En It's Raining Men.
2: Ja.
1: En dit laatste... Durf ik niet te zeggen.
2: Jammer, ja, je was dicht bij de platenspeler, maar je wint de Hallo met Daniel Powerbank.
1: Nou, dat is ook leuk.
2: Ja, die komt jouw kant op. Ja, die ene die je nog miste was Sausalito Summer Nights van Diesel. Het is wel een top 2000 klassieker, maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om op de titel en artiest te komen. Had je die geweten?
1: Nee, die ken ik helemaal niet.
2: Nee. Nou ja, kan gebeuren, maar die Powerbank komt jouw kant op. En je mag ook nog eens bepalen welke van deze platen we helemaal gaan draaien.
1: Oeh, dan ga ik voor Thunder van Imagine Dragons.
2: Ga ik die voor je draaien. Wens ik jou nog een hele fijne dag en een fijn weekend.
1: Yes, top, dankjewel.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Human neemt je mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Panzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.
2: Deze week in de bonus. Ah, verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Ah, zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
21: Klinkt als een soort spookverhaal.
22: Ja, is nog gebeurd.
20: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
23: Een bijzonder goedemiddag. Het is 3 uur, zometeen Miley Cyrus. Het journaal met Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
24: Goedemiddag, Daniel. De rechtszaak tegen een bouwmaterialenbedrijf uit Twente mag doorgaan. Het bedrijf Eterniet wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 2 oud-medewerkers en 1 partner, omdat die medewerkers vroeger met asbest hebben gewerkt. Het bedrijf vond dat de zaak verjaard was en wilde advies van de Hoge Raad, de hoogste rechter in het land. Maar die rechter heeft nu bepaald dat de zaak niet is verjaard en daarom wordt de rechtszaak tegen het bedrijf doorgezet. In Brussel zijn de slachtoffers herdacht die vorige week om het leven kwamen bij brand in een flat die werd gerenoveerd. 6 bouwvakkers kwamen om het leven. Vandaag kwamen zo'n 200 mensen samen. In toespraken was te horen dat het voor veel van hen dichtbij kwam.
5: Iedere ochtend bij iedereen thuis spelen zich altijd dezelfde rituelen af. Een koffiezet die meestal als eerste wakker wordt. Werkschoenen die hun plaats verlaten naast de voordeur. En een stem die in de verte roept, voorzichtig zijn vandaag.
24: Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend, dat wordt nog onderzocht. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt voor illegaal gokken en matchfixing. Onder de arrestanten zitten bestuurders van topclubs als Galatasaray en Besiktas. Twee van hen zouden weddenschappen hebben afgesloten op hun eigen club. De Turkse voetbalwereld is al maanden in de greep van een groot gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden actief zijn op goksites. En blije reacties in Arnhem op het nieuws dat Vitesse betaald voetbal kan blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Deze fan is opgelucht.
6: Het is wel gerechtvaardigd, dus ja, het is mooi om te zien dat nou het recht op zee gevierd uiteindelijk. Dus dat is goed nieuws.
24: Vorig jaar trok de KNVB de licentie in van de club uit Arnhem vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. En de Hoge Raad is het daarmee eens. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Dan het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal kans op een buitje. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. En morgen een stuk koeler, maximaal 23 graden.
23: Dankjewel, Jori. En dan de situatie op de weg. Het is vrijdagmiddag, dus het is druk. Rijn Baartmans, die weet waar.
9: Ja, dat klopt, Daniel. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En het is onder andere druk aan de grensovergangen met Duitsland. Volgens de Wegenwacht worden er ook al veel pechmeldingen gedaan door toeristen uit Duitsland. Daarbij is de route van Zuid-Holland naar Zeeland erg druk. En dat merk je op de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis doe je er 19 minuten langer over. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij Maasbracht 15 minuten vertraging. Er rijdt daar veel recreatieverkeer en door de werkzaamheden op de A73 is er daar meer verkeer onderweg. De A7 richting de Duitse grens vanaf Oudeschans 30 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en de Duitse grenscontroles. En tot slot de A15 richting Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost doe je er 40 minuten langer over.
23: Dankjewel. Ster.
21: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
25: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
26: De hete zomer, Crayon rolluiken.
27: Geluidsoverlast.
26: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Crayon rolluiken.
28: Ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
31: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
30: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
31: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
32: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
33: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
33: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
30: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
8: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder

0: muziekfeest op het plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Hallo, met Daniel.

0: Miley Cyrus, Flowers. Reizen is prachtig. Je steekt het op van andere culturen. En zeker als je jong bent is het belangrijk om veel te reizen. Als je die mogelijkheid hebt natuurlijk. Want dan leer je van alles over andere landen en andere culturen. En je leert nieuwe dingen eten. En wat heeft Miley Cyrus eigenlijk geleerd toen ze jong was en op reis ging?
1: And I remember I had gone to Canada. And I came back and I told the whole class, guess what I learned while I was in Canada. And like I could tell like all the teachers were like, oh, this is going to be great. What did you learn while you were traveling outside the country? It's like, I learned how to French kiss.
0: Hallo. Met Daniel. Ah, oui, oui, de klassieke French kiss. De tongzoen had Miley Cyrus aardig onder de knie gekregen in Canada. Je hoorde dus met Flowers. Welkom, het is uur 2 van Hallo met Daniel. En hopelijk is het een lekker weekend voor je. Het is niet zo

En misschien denk je, joh, die tuin, het zal me even wat. Ik ga gewoon lekker met een drankje, ga ik gewoon even lekker in mijn woonkamer met openslaande deuren zitten. Ja, dat mag natuurlijk ook, hè. Als jij maar gewoon lekker van je weekend gaat genieten. En als je moet werken, sterkte. Veel muzikale energie van NPO Radio 2 is aanwezig. Starship hoor je zo.

0: Doug Dumont, Jax Jones, I Got You.
1: De bitterballen bingo.
0: Oh ja. Ja, de bitterballen bingo. Eens even kijken of we gelijk bingo hebben. Voor de duidelijkheid, we hebben een hele lijst met telefoonnummers. Allemaal mensen die een uur geleden bitterbal hebben geappt. En nu is het zaak dat één van deze personen opneemt.
2: Goedendag, ja. Dit is de voicemail van 0.
0: Dat moet ik helaas afkeuren. Ik wilde graag bingo horen. Gaan we er nog eentje bellen. We gaan gewoon de lijst af, net zolang tot iemand opneemt met bingo. En dan weer een schaal bitterballen. En het mogen ook vega bitterballen zijn, bietenballen. Kunnen we allemaal voor je regelen. Maar het begint wel natuurlijk met het magische woord.
3: Bitterbal.
0: Nee! Ja, sorry, moet ik toch fout denken. Het is bingo.
3: Oh, sorry.
0: Ja, nou, met wie spreek ik?
3: Gerida,
0: ik vind het wel sneu voor je, maar ik ga toch de volgende bellen.
3: Ja, oké.
0: Doei, fijn weekend. Hoi. Ja, het zegt bingo. Ja, moet streng zijn. Eén keer ben ik niet heel streng geweest en toen heb ik het geweten in de app, hoor. Toen zei iedereen, joh, moet je wel aan de regels van je eigen spel houden. Dat is waar. Arme Gerida. Ik had wel graag een schaal bruin fruit gegund. Ik durf zelfs te wedden dat we zo subtiel zijn dat als je zegt van, joh, ik heb er stiekem ook een paar mini kaas of vlees bij gedaan. Doen we er niet zo moeilijk over.
3: Hallo?
0: Nee, ja, sorry. Ik zocht het magische woord bingo.
3: Au. Oh.
0: Ja, sorry.
3: Jammer.
0: Fijn weekend. Hoi, hoi.
3: Okay, hoi.
0: Ik hoor een beetje dat zurige in die stem ook. Van, ja, sorry. Ja, dat is het spel. Je moet er klaar voor zijn. Je moet paraat staan. Het is wel een moeilijke vrijdag vandaag. Heel benieuwd. Ja! Hij was zo hard dat de B eraf viel, maar ik hoorde een bingo. Met wie spreek ik? Hallo?
3: Ja, sorry. Onze meiden die moesten even mee schreeuwen.
0: Ah, wat leuk. En welke meiden zijn dat dan?
3: Zoe en Noah. Mijn tweelingdochters.
0: Wat leuk. Dus plezier voor het hele gezin met een hele schaal bitterballen.
3: Ja.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dan ga ik ze gewoon aan jullie opsturen. En dan wens ik jullie een bijzonder fijn weekend. Hebben jullie nog wat leuks op de planning staan waar je een schaal bitterballen bij kan gebruiken?
3: Nou ja, de meiden die zitten in het zwembad. En mijn man en mijn zoon die zijn maden aan het halen voor het vissen. Dus ja, we moeten even kijken wanneer. Ja. Maar komt dat goed.
0: Nou, heel veel plezier. Blijf even hangen. Gaan we je gegevens noteren. En ik wens je alvast een heel, heel, heel fijn weekend.
3: Super, hartstikke bedankt.

0: We built this city. Starship. Het is half vier. En we kijken naar het weer voor dit weekend. Zon en wolken wisselen elkaar af in het noordoosten. Lokaal nog kans op een bui. Voor 23 tot 28 graden vandaag. Morgen is het een stuk koeler. En dan maximaal 23 graden. En voor de verkeersinformatie hebben we Rijn bij de AMB. Goedemiddag Rijn.
1: Goedemiddag. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke vrijdagmiddagspits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen met Duitsland en de route naar de Zeeuwse kust. Dat merk je op de N57 richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam sta je ruim 20 minuten in de file. De A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra. De A7 richting de Duitse grens bij knooppunt of tussen Oudeschans en de Duitse grens 30 minuten extra door wegwerkzaamheden. En tot slot de A15 richting Gorkum. Tussen Hendrik, Ido Ambacht en Sliedrecht-Oost is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en je doet er 30 minuten langer over.
0: Dankjewel Rijn. En dan het NOS Journaal met Juri. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Daniel. De EU gaat klimaatregels iets versoepelen. Daardoor krijgen bedrijven meer tijd en hulp om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra moet dit de Europese industrie helpen om te blijven concurreren met de rest van de wereld. Een man van 48 uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor het bedreigen en beledigen van politieagenten. Dat deed hij bij een van de anti-AZC-protesten in april. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham benoemd tot nieuwe leider. Dat betekent dat Burnham maandag wordt beëdigd tot nieuwe premier. Hij is dan de opvolger van Keir Starmer. En festival Tomorrowland is begonnen met een intact hoofdpodium van 43 meter hoog en 140 meter breed. Vorig jaar werd het podium verwoest door een enorme brand. Maar nu zien we een spektakel. Doet een beetje denken aan een grote ruïne uit de Griekse oudheid met grote gezichten die de belangrijkste emoties uitbeelden. En er zijn fonteinen en watervallen. Bezoekers zijn diep onder de indruk.
3: It's beautiful. Amazing.
4: That's amazing. It's worth every penny, everything.
5: Oh my god, dit is de main stage van Tomorrowland. Crazy. Zo mooi.
2: Tomorrowland is dit weekend en volgend weekend.
0: Ja, dat is wel. Ik ben daar heel vaak geweest. Ook vanwege mijn eerdere radiobaantjes. Mm-hmm. En het is wel. Ik had het hier dus vorig jaar met Bart Arends over.
2: Ja.
0: En toen zei ik, jij, ben je daar wel eens geweest? Want je moet dat een keer gezien hebben. Want Bart houdt natuurlijk hartstikke veel van dancemuziek. En ik zei, nou, dan moet je dat een keer gezien hebben. Toen zei, nee, ja, ik ben daar eigenlijk nog nooit geweest. En nu hebben we dus gefixt dat wij dus morgen met z'n tweeën die kant op gaan.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat is leuk. Dus ik vind het wel grappig om dan Tomorrowland, waar ik best wel vaak geweest ben, om Bart daar dan eens een keer rond te leiden. Want ik weet nog wel, ik ben er ook wel eens een keer met een andere vriend geweest, mm-hmm, die dan voor het eerst dat zag. Ja, het is toch een beetje alsof de Efteling een dancefestival heeft ingeslikt.
2: On steroids, ja. En elk podium is weer helemaal anders, toch, elk jaar? Dat wordt helemaal opnieuw verzonnen.
0: Alles is helemaal. De keren wel af en toe wat kleine dingen terug, maar het is allemaal heel niet. En als ik het een beetje aan mensen moet uitleggen, dan zeg ik altijd, ja, zelfs de prullenbakken zijn in thema.
2: Oh, wow.
0: Weet je wel, en dan, nou ja, goed. Dus we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd wat Bart ervan vindt. Morgen. Meteen hier, muziek van Pink, So What, en nu Billy Joel. Dit is The Piano Man op jouw vrijdagmiddag.

Ja, So What hoorde je bij NPO Radio 2. Ik heb ze al een langere tijd gespoord. En ik heb ze ook een tijdje geleden live gezien in Utrecht. En ik vind het gewoon echt een waanzinnige Nederlandse band van dit moment. En ze hebben een nieuwe plaat uit. En die laat ik je graag horen. Ik heb het over de jongens van Higo. En die nieuwe plaat heet Niet Als Vroeger.

0: bij Radio 2. En zo meteen is het weer tijd voor een gloedje nieuwe aflevering van Keur in de Middag.
1: Gefeliciteerd, Daan. We hebben elkaar nog niet gesproken, maar wat is je eerste ochtend, je eerste ochtenddag?
2: Gefeliciteerd!
0: Ja. Zo is het.
3: 3 augustus is de eerste
2: maandag,
3: ochtend.
2: Maandag 3 augustus.
1: Ja, dat zet ik even in mijn agenda.
2: Zet
1: 3
2: ik ook
1: augustus.
2: Even de radio aan. Ja, ja zeker.
1: En hoe laat gaat dan de wekker, denk je?
3: 4:30
1: ongeveer. Lekker zeg, ja. Leuk. En ga je dan niet beginnen met de Republica, zoals vandaag? Want wat waren dat een hoop gitaars, hè?
2: Oh, verschrikkelijk.
3: Je bent inmiddels ook een soort Eddie 2 die ook...
1: Nou, als ik 's morgens wakker wil, wil ik er wel iets zacht.
3: Ja. Heb je een suggestie voor een mooie openingsplaats voor een ochtendshow dan?
1: Ja, or easy of zo. Weet je wel, ja. iets lekkers.
3: Oh, ja, ja, lekker.
2: Maar iets,
3: ja.
2: Maar, of iets in de titel My Dream Came True or Make Me So Happy of iets dat jou laat shine op dat moment. Omdat de ochtendshow, waar mensen
1: weten dat... Of Goedemorgen van...
2: De ochtendshow is de locomotief van de rest van de dag. Als dat kut is, dat hebben wij gelukkig de laatste 8 jaar niet meegemaakt, dan loopt zo'n hele zender niet goed. Dus het is best een eer die hier jou ten deel valt, die je uitermate verdient.
3: Nou, dankjewel. Ik ga proberen om daar wat moois van te maken. Ik ga mijn best doen.
2: Dat gaat zeker lukken.
3: Dus wat gaan jullie zo meteen doen?
2: Geen ochtendshow in ieder geval. Ons niet bellen.
3: Jou niet bellen.
2: Nee. Wij hebben, heel leuk om te vertellen, wij hebben 2 zusjes in de show.
3: Oh, toch niet jouw zusje?
2: Nee, ik heb er 1.
3: Oh.
2: Ja, dit zijn 2 zusjes.
1: De zusjes Kleeman. Lois Leen komt langs en we gaan het hebben over al dat verkeer wat richting vakantiebestemming gaat. Hoe gaan ze dat overleven? En dat gaan we doen met een meneer die verstand heeft van auto's.
2: Ben van Tilburg, een hele groot in deze business.
3: Dat en nog veel meer.
2: Zo is dat.
3: Zo meteen in Keur in de Middag.
4: En dit is het geluid van de dag.
5: Wel leuk hoor, het hebben van een vriendin. Ik ben trouwens wel biseksueel en dat geeft soms wel conflict. Bijvoorbeeld het meest frustrerende aan biseksueel zijn en het hebben van een vriendin, dat is dat zij mij dan pijpt en dat ik dan denk, dat kan ik beter. Ze bedoelt het goed, dat is het niet. Echt niet. Nee, echt. Ze stopt er hart en ziel in, maar ja, te weinig speeksel. En dan is het gewoon een stroeve bedoeling, begrijp je?
4: Is NPO Radio 2.
6: Ster. Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours. Morgen om 8:30 bij de NOS op NPO 1.
7: Waar is mijn zwembad?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met

0: Feest op het plein. Vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
1: We zijn er zo hoor, 2 uur lang.
2: Wat een gezei.
1: Maar eerst even Daniel Lippens bedanken natuurlijk voor de afgelopen 2 uur. Prima showtje dan.
3: En nu?
1: Oh, ik zie hem al voor de 5e keer deze week. Ja hoor, Joeri Stubenitski. Ja, ik jou wel. Oh,
3: nou, wat gezellig.
1: Hebben we het leuk of niet?
3: Ja man.
1: Nou man, hey man. Dan gaan we misschien wat nieuws doen man. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Eddy. Een aantal gemeentes heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek dat gemeentes nog steeds per ongeluk documenten online zetten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers. Onder meer de gemeente Voorschoten heeft zo'n document offline gehaald, net als de gemeentes Almelo, Huizen, Den Bosch en Zuidplas. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder is afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. De versoepelingen komen niet uit de lucht vallen, zegt correspondent Ardy Stemerding, omdat er veel druk kwam van andere landen en vooral van bedrijven.
4: Die bedrijven die zeggen, wij hebben al heel veel last van hoge energieprijzen, we hebben last van concurrentie uit China, dus er moet wat veranderen aan dit systeem. Nou, het Hoekstra op zich de kern overeind. Bedrijven moeten blijven betalen voor hun uitstoot, maar hij laat de teugels dus wel degelijk een beetje vieren.
3: Een vrachtschip met cement is vannacht bijna gezonken na een aanvaring met de Hollandse brug die Flevoland en Noord-Holland met elkaar verbindt. Volgens NH Nieuws liep de boeg flinke schade op en dreigde het schip dus te zinken. Maar de kapitein wist zijn schip op tijd op een zandbank te leggen. Een ander vrachtschip pompt de lading nu over. En het is 20:30, dus dat betekent 2 dingen. Het is hartje zomer en de eerste kerstshow in een tuincentrum is alweer geopend. Kerstfans kunnen sinds deze week, 20:30 dus, hun hart ophalen in Lisse.
5: Nee, voor die kleine is het sowieso hartstikke mooi, toch? En ja, een beetje te vroeg. Wat is te vroeg?
6: Ja, hoe groter hoe beter.
7: Nee, het is zo leuk. De sfeer is leuk. Dus mag voor mij het hele jaar doorgaan.
5: Ook een mooie tijd van het jaar, maar laten we eerst maar even genieten van de zomer.
6: Nou, fijne kerstoffel. Ja, jij ook. Dankjewel.
7: Fijne kerstoffel.
5: Dankjewel.
3: En ook de eerste kruidnoten liggen weer in sommige supermarkten.
8: Nou, doe even normaal.
1: Doe even normaal, Joeri.
8: Dat is niet waar.
3: Hey, ik heb ze daar niet neergelegd.
8: Echt waar, joh. Ja. Nou, dat heb je toch geen zin in. Eddie, jij?
1: Nee, absoluut niet.
9: Het is kerst in de studio.
1: Geen zin in. Maar nee. De plantencenter vind ik wel heel leuk. Ook daarover gesproken. Ik ben overigens even aansluitend op wat Daniel eerder zei. Ik ben ook voor het naakt recreëren. Ik loop graag naakt rond. Ik heb het van de week nog gedaan.
8: Waar?
1: Dus, bij het plantencentrum, daar kom ik niet meer binnen, hoor. Dat begrijp je natuurlijk wel. Maar goed, het is 4 over 4, hè, mensen. We hebben nog een weertje van jou te goed.
3: Ja, dat klopt. Het is vrij zonnig bij 22 tot 28 graden. Morgen eerst bewolkt, mogelijk een buitje. In de middag wat meer zon en maximaal maar 24 graden.
1: Dankjewel, vriend.
3: Graag gedaan.
10: Al die
3: randige
10: tweebaklusten moeten mannen met paarden zijn.
11: Verkeersinformatie met de
1: dat hoeft voor mij niet. Ik val totaal niet op mijn hart. Maar dat is onze meneer van de AWB ook niet, Rijn Baartmans.
12: Nee, dat valt mee.
1: Je bent redelijk onbehaard, zag ik op foto's.
12: Ja, nou ja, dat klopt.
1: Oh. Makkelijk allemaal weer. Hoe is het weg?
12: Nou, het is erg druk. Iets met een zomervakantie die begint. Oh, ja. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen met Duitsland en de wegen naar het zuiden. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. 28 kilometer met 50 minuten vertraging. We blijven nog even op die A2, want richting Maastricht sta je vast tussen Nederweert en Maasbracht. Dat is 25 minuten extra en dat komt door recreatieverkeer en werkzaamheden op de A73. De N57 richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. 40 minuten extra. En tot slot de A7 richting de Duitse grens. Vanaf Oudeschans sta je 20 minuten in de file door wegwerkzaamheden.
1: Zometeen komt je op plaatje, maak je geen zorgen.
12: Nou, wat lief van je.
1: Nee, we hebben het nu 5 keer gedaan deze week, dus dat mag ook wel dan, hè? Weet je niet?
12: Kijk, daarom hoor ik graag.
1: Tot zo weer. Ja, ik ook, ja. Dat hoor ik ook graag. Zometeen hier in de Horst, de grootste van Nederland natuurlijk. Hier met Lois Lynn. En praten over vakanties in auto's. Jeetje, mijn tip aan jou is...
11: Blijf er lekker bij.
1: Bis bij.
11: Tot zo.
13: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours. Morgen om 8:30 bij de NOS op NPO 1.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig.

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: getoonde prijs.
1: Human neemt u mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Mpanzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.
2: We mogen weer

0: zo heet hij. Nou, dan moet ik een pilletje voor nemen tegenwoordig. Maar hoe kan dat dan?
1: Geef niks, hè.
0: Niks, ja, ja. Grote hit geweest, dit ook bijvoorbeeld. Oh, met Elton John en... Samen met Kiki D en van die prachtige ballads ook. Oh, sorry.
1: Vind jij dat ook, sorry? Lastig?
0: Nee, vind ik niet moeilijk. Nee, nee, dat heb ik ook nooit moeilijk gevonden, sorry daarvoor. Maar dat is absoluut, dat kan ik vrij goed. Show 112 van Keurende Middag. Tot vanmiddag 6 uur.

0: Ja, een goedemiddag. Weer zijn wij de allergrootste zender van Nederland. We flikkeren het gewoon elke week weer. En anderen die vissen gewoon achter het hele bekende net. En hoe komt dat? Nou, een scala aan redenen, hoor. Kan ik je gerust vertellen. Maar één van die redenen op de vrijdag is in ieder geval...
1: Irene Moors!
0: Ja, mijn vriendinnetje.
2: Die troste jij, zeg, met tentoonspreid over... hoe fijn het vindt om hier eventjes zo lekker radio te maken bij de grootste. Ja,
0: ja, er zijn weinig dingen die ik en mijn zusje gemeen hebben. Wij zitten allebei graag op de grootste van Nederland.
2: Nou ja.
0: Dus ik wist dat niet van mijn zwager overigens, maar je schat het niet.
2: We gaan het vandaag gezellig maken, want in de auto... Nee, ja, ook daarna. Heel veel met de bloedgang. Ja. Maar eerst nog even de show. Maar in ieder geval, er zitten heel veel mensen in de auto. Er zijn veel files, want er is autoverkeer, Zwarte Zaterdag op komst. Daar wil jij over praten met Ben van Tilburg,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, zeker. Daar praat ik al heel lang mee. Hele aardige kerel overigens. En die weet alles van auto's, wat er ook maar in de verste mee te maken heeft.
2: Ja, dus die heeft dan de tips en de tricks. Wat hem misschien een beetje zal helpen. En ja, eigenlijk elk moment kunnen de zusjes Kleeman binnenkomen. Die 44 jaar jubileum.
0: Nou, dat is ook toevallig.
2: Zo is het net.
0: Ook toevallig. Nou, hallo.
2: Nou,
0: binnen.
2: Kijk nou toch eens. Wie is hier?
0: Kijk nou. Is Jesse Sprinkelman.
2: Voor de luisteraar. Jesse komt binnen. En dat is natuurlijk de sidekick van Jeroen van Inkel. En die komt altijd even gedag zeggen.
3: Het wordt een
0: bittergaan natuurtje.
2: Iedereen vraagt zich af waar gaat het over. En er is natuurlijk nog wat te doen met Eddie Beren. Dus het wordt reuze gezellig.
0: Het wordt heel erg reuze gezellig. Het is
2: ontzettend.
0: Je hebt een leuke man.
2: Klopt.
0: Daar ben je al heel lang mee.
2: Ja, we zijn binnenkort 25 jaar getrouwd.
0: Nou, uit mijn hoofd. Ze zei, hallo, Stefan, dat is binnenkort.
2: Kan je nagaan wat er gebeurt als het echt
0: is? Ja, maar zijn vriend klaagt ook. Het is altijd te snel bij hem. Maar los daarvan, het is pas in augustus, heb ik me laten vertellen, toch?
2: Ja,
0: je hebt hartstikke leuke kinderen.
2: Ja, twee, ja.
0: Dus vriend van mij, die wil helemaal geen kinderen... en ging daardoor speciaal naar de... Hi. Die ging daarvoor naar de...
2: Wie zegt nu weer gedacht?
0: Ja, nee, een van de dames van...
2: Nu weer wel, ja. Okay.
0: Die ging even naar de drogist. Jazeker, de drogist, mensen, want hij had iets nodig. Namelijk condooms. Hartstikke leuk natuurlijk. Dus hij zegt tegen die venta van die drogist... Lieve man... Ik wil graag 100 condooms. Zo zeg. Ja, het wordt een heel leuk weekend. Dus dat heb ik nou al zin in. En hij zei, nou goed, zo deed hem in de zak. En hij legt een briefje van 200 euro... op de counter. Ik zeg, oh god. Ja, ik zeg, zou ik misschien even willen passen? Ze zijn niet voor mij, ze zijn van mijn broer.
4: Pas maar de kop,

0: Utrecht hier.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik denk dat ik een idee heb nog eens.
1: Goedemiddag.
2: Nou.
0: Ja, je hoort het door je bel. Dat is toch wel duidelijk.
1: Goedemiddag.
0: Jawel. Ja. Jawel.
2: Ja,
0: ik ga niet meer. Nee.
2: Ja, zeker de vaste luisteraars moeten dit herkennen. Toch? Ja. En ik heb vorige week heb ik heel erg leuk uitgelegd hoe dat werkt met die NPO-luister-app. Dat je daar even heen moet, dat je even je mailadres even moet doorgeven. Even één keer goed inloggen en dan ga je naar het kopje radio. En dan ga je naar Keur in de Middag. En dan kan je elk bericht sturen wat je wil. Ook alles wat je kwijt wil. Maakt niet uit. Maar ook meedoen met Goedemiddag. Dus weet jij van wie die Goedemiddag is?
1: Goedemiddag.
2: Nou, laat het even weten.
0: Heel makkelijk via de NPO Luister-app,
2: mensen. Het ziet er ineens schitterend uit.
0: Ja, ik heb namelijk de nieuwe Keur in de Middag zonnebril op. En daar dromen mensen van.
2: Ja. Collectors item.
0: Dus geef je op, mensen, van wie is deze?
1: Goedemiddag.
0: Ja, daar dromen mensen daadwerkelijk van. Ik droom bijvoorbeeld afgelopen nacht heb ik van twee mannen gedroomd.
2: Oh.
0: Ja, één stond te strijken, andere in de was. Nou, dat wil

0: we zijn midden in de gameplay, mensen. Van wie is deze?
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat zijn er twee, maar die zijn geen broertjes, hoor. Dat is dezelfde persoon. Er is heel veel geappt. En een van de eerste was, als ik me niet vergis, Jelle Oosterhof uit Kampen.
2: Er waren heel veel mensen die hebben meegedaan. Ja, dus dit is een unicum, Jelle, dat je aan de lijn bent. Hallo. Dag.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Hallo. Ah, we vinden je nu al een leuke man, want jij hebt, je bent bezig om jouw dochter naar dansles te brengen.
3: Ja, klopt. Nou, laatste dansles voor de vakantie.
0: Ja, en is dat klassiek dansen of hip-hop?
3: Hip-hop.
0: Ja, natuurlijk.
2: Hip-hop. En hoe heet je dochter?
3: Zij Puk.
2: Ja, nou, dat heb ik een beeld bij. Hiphoppende Puk. In Overijssel, in Kampen, staat zij regelmatig te dansen. Klopt,
0: oh,
2: ja.
0: Ja. Hey, is dat je enige kind, Jelle?
3: Nee, ik heb ook nog een zoon van 15.
0: Oké, nou goed, moet je luisteren. Dan komen er gewoon een paar zonnebrillen jouw kant op.
2: Als
0: jij
2: het goed is
0: ja. In combinatie met die Eddiebeer natuurlijk. Nog één keer even voor het gevoel laten horen.
1: Goedemiddag.
0: Wie dacht jij dat dit was?
3: Ja, dat kan alleen maar Winston Gastonovic zijn.
0: Even checken of dat inderdaad zo is, anders nemen we afscheid van je.
1: Deze was voor mijn lieve goede vriend en zijn team van Winston Gastonovic.
0: Ja, wat goed! Gefeliciteerd, man. Ach, god.
3: Ja, super.
0: Ja, fijn, Jelle. Alsjeblieft, wij zorgen dat er een paar keuren in de middag zonnebrillen komen. Vier genoeg, denk ik.
2: En voor wie is die die Eddiebeer nou? Is denk voor Puk waarschijnlijk.
3: Ja, die Eddiebeer is voor Puk. Ja,
0: ja,
3: zeker.
0: Nou, goed. Dikke kus voor haar. Dankjewel dat je meedeed en een mooi weekend, Jelle.
3: Jullie ook een mooi weekend.
0: Doei, hoi.
3: Dank je.

0: Ja, lekker hoor. Coldplay, eigenlijk altijd goed, vrienden. Irene is hier met het...
1: Wat zo heerlijk is, er schijnt vanavond bijna overal lekker zon te zijn. Dus dat is, ga er lekker nog heel even in zitten. Geniet van die zomerse avond. Uiteindelijk koelt het wel af tot een graad of 15. Morgen echt wel weer veel zon. En dan een heerlijke 23 tot 33 graden morgen. Hoezo?

0: vriend. Oh, ik loop de zaken vooruit. Oh, ja, mijn collega.
1: Nee, we moeten rectificeren, want ik krijg hier ineens 23 tot 33 graden op mijn scherm. Ik denk, dat is helemaal niet waar. Oh. Het is gewoon niet waar.
0: Je weer zit te jokken.
1: Dus wat is het wel, Juri?
2: Maximaal 24 graden.
1: Dus waarom staat hier 33?
2: Wie zei dat in jouw draaiboekje?
0: Dat is ja, Steven voor. Hij krijgt nu zijn 21ste waarschuwing.
1: Ja, dus dit is meteen de rectificatie. En ik moet je zeggen, ik ben er blij toe. Want ik vind 23 tot 24 graden heerlijk.
0: Lekker hoor. Lekker toch, Rijn Baartmans?
3: Jazeker, dat is genieten.
0: Ja, want wij willen precies van jou weten wat je allemaal wel en niet lekker vindt.
3: Nou, ik sta wel met mijn bek vol tanden de hele tijd.
0: Nou, dat is meestal een goed begin.
3: Kijk.
0: Hey, jouw plaatje komt er zometeen al aan, na het nieuws uiteraard. Maar eerst eventjes de situatie op de weg.
3: Ja, 425 kilometer file. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. En dat merk je op de A2 richting Maastricht. Tussen afrit Budel en Kelpen-Oler. 15 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. De A12, Den Haag richting Utrecht, tussen de Meern en knooppunt Lunette is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken 30 minuten extra. Ook een ongeluk op de A27 richting Utrecht, tussen Almere Hout en Huizen, betekent dat 30 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam doe je er 35 minuten langer over.
0: Je bent gek op Harry Styles, hè?
3: Ja, is leuk.
0: Heel leuk. Gaan we zo voor je draaien na het nieuws, goed?
3: Kijk, leuk. Ik blijf even zitten.
0: Goed zo. Zo, graag. Tot zo. Hoi, hoi. En van de ene leuke man naar de andere leuke man, Juri Stubenitski van de NOS. Goedemiddag.
4: Hey Eddie, goedemiddag. 5 pluimveehouders in Brabant verliezen mogelijk hun vergunning. Ze liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. In Frankrijk en Duitsland zijn in totaal 3 mensen om het leven gekomen door het noodweer van afgelopen nacht. Zo kwamen er mensen onder vallende bomen terecht. Vanwege het noodweer zitten er in Frankrijk nog tienduizenden mensen zonder stroom. Het gaat zo goed met chipmachinefabrikant ASML dat veel werknemers een aandelenpakket krijgen met een waarde van €20.000.
0: Zo zeg!
1: Och, lekker voor ze. Werkten we daar maar.
4: Het bedrijf wil het personeel laten meeprofiteren van het succes. Wel zegt ASML dat mensen er dan zeker tot en met 2030 moeten blijven werken.
1: Oh.
4: En wat doe je als fruitteler als je op water moet besparen? Ja. Nou, een teler in Groessen bij Arnhem doet aan druppelirrigatie. In een waterslang net boven de grond zitten kleine gaatjes en daar druppelt dan water naar de bodem. En het werkt best prima, zegt fruitboer Theo bij RTV Connect.
5: Nou, je hebt minder water nodig. Je gebruikt maar heel weinig water. Vroeger had je water genoeg. En nu, de laatste jaren moeten ze toch een beetje zuinig op ons water zijn. En dit is veel effectiever eigenlijk.
4: Yeah. Hij kweekt pruimen. Enige nadeel is dat het fruit niet zo dik wordt.
5: Nou, de pruimen zijn iets kleiner als andere jaren. Zo is normaal, maar onze klanten vinden dat niet zo erg. Maar kom je mee op de veiding, dan willen ze alleen maar hele grote pruimen hebben. En de kleintjes willen ze niet, maar onze klanten, als ze maar lekker zoet zijn, dan willen ze ze wel.
4: Ja, ze worden onder meer verkocht in zijn winkel.
0: Ben jij gek op een grote of een kleine pruim?
4: Nou, ik hou wel van een wat zoetere pruim, ja.
0: Ja,
4: kan je ze ook eten.
0: Ja, zonder pit. Ik heb ze bij mij in de ijskast staan.
4: Ja.
0: Heel erg lekker. Dat berichtje wat je net las over die mensen die een premie hebben gekregen omdat ze ontslagen worden.
4: Nee, die worden niet ontslagen.
1: Nee, die mogen meedelen in de winst.
0: Ja. Oh, dan heb ik het verkeerd begrepen. Want dat heb je ook gelezen van de week. Toen ik de middagshow deed, zei je dat mensen bij Volkswagen, daar gaan 50.000 mensen uit.
4: Er moeten veel mensen weg, ja.
0: Maar al die mensen die ontslagen worden, worden wel goed verzorgd. Dus die krijgen wel allemaal een spiksplinter nieuwe polo mee.
4: Oh ja.
0: Dus moet alleen even laten weten of het 11XL is. Maar voor de rest...

0: Ontzettend gezellig is ze hier, jazeker. Want ze zouden eigenlijk met z'n tweeën komen. Maar je bent maar alleen hier, lieve schat.
1: Ja,
0: schoon.
1: Ik ben maar alleen.
0: Voor de zusjes van Lois Lane zouden in de studio zitten. Ja! Even zonder Suzanne, want er was iets met
1: haar schoonouders. Ja, er was iets met haar schoonouders.
0: Daarom, dat doen we nu met Monique Kleeman. Nou, dat is prima. Als ik me niet vergis, moet ik even goed nadenken. Was het niet jullie 40-jarige jubileum als zingende zusjes?
1: Nou,
0: is het in Amsterdam, in Paradiso,
1: ja, vorig jaar al, officieel. Ja. Maar
0: dat vieren we nog steeds.
1: Nou, dat was geweldig. Ja. En het was ook echt heel hartverwarmend. We hadden het online gegooid. We gaan Paradiso spelen. En toen was het echt binnen 2 weken uitverkocht.
0: Ja. Ik zei, dat duurde nu al 40 jaar. En ik doe dit ook al heel erg lang. Heb je al eens een moment, of jullie samen, dat je denkt van, nou, langzamerhand weten we het eigenlijk wel.
1: Nou, gek genoeg blijf ik nog steeds.
0: Studio.

0: ontzettend gezellig is ze hier, jazeker. Want ze zouden eigenlijk met z'n tweeën komen, maar je bent maar alleen hier, lieve schat.
1: Ja,
0: schoon.
1: Ik ben maar alleen.
0: Ach, voor de zusjes van Lois Lane zouden in de studio zitten. Ja! Even zonder Suzanne, want er was iets met
1: haar schoonouders. Ja, er was iets met haar schoonouders.
0: Daarom dat doen we nu met Monique Kleeman. Nou, dat is prima. Als ik mij niet vergis, moet ik even goed nadenken. Was het niet jullie 40-jarige jubileum als zingende zusjes?
1: Nou,
0: is het in Amsterdam, in de Paradiso?
1: Ja, vorig jaar al, officieel. Ja. Maar
0: groot was het feest?
1: Nou, dat was geweldig.
0: Ja?
1: En het was ook echt heel hartverwarmend. We hadden het online gegooid. We gaan Paradiso spelen. En toen was het echt binnen 2 weken uitverkocht.
0: Ja. Ik zei, dat duurde nu al 40 jaar. En ik doe dit ook al heel erg lang. Heb je al eens een moment, of jullie samen, dat je denkt van, nou, langzamerhand weten we het eigenlijk wel.
1: Nou, gek genoeg blijf ik nog steeds nieuwe dingen maken en nog steeds dingen ontdekken die ik. Waar,

0: Ja, vorig jaar al, officieel. Ja. Maar dat vieren we nog steeds. Nou, dat was geweldig. Ja. En het was ook echt heel hartverwarmend. Dat, we hadden het online gegooid. We gaan Paradiso spelen. En toen was het echt binnen 2 weken uitverkocht.
1: Ja. Ik zei, dat duurde nu al 40 jaar. En ik doe dit ook al heel erg lang. Heb je al eens een moment, of jullie samen, dat je denkt van, nou, langzamerhand weten we het eigenlijk wel.
0: Nou, gek genoeg blijf ik nog steeds nieuwe dingen maken. En nog steeds dingen ontdekken die ik niet wist van mezelf. Dus ja, nee, ik krijg er nog geen genoeg van. Ik ben ook in Nederlands aan het schrijven. Dat is weer voor een ander project. Voor
1: Nederlandse plaat?
0: Ja, ik sta ermee op de parade.
1: Oh, de gay parade.
2: Op de parade. Met wie doe je dat?
0: Met Lucretia van der Vloot.
2: Oh ja, ja. Ook een goede zangeres. Ja. Maar wat
0: dus even stiekem...
2: Even een zijstapje. Voordat je gaat voorstellen. Wat doe jij met Lucretia van der Vloot op de parade?
0: Dat heet,
2: dat is altijd theater.
0: Dat heet traumatherapie.
2: En wat doe je dan aan traumatherapie?
0: Een beetje een tragicomisch liedjesprogramma. Zo moet je het een beetje zien. Met allemaal teksten van mij. Dus daar ben ik heel trots op.
1: En dat gaat ook heel spannend. Goed.
2: Eerste paradelocatie is Amsterdam, of niet?
0: We hebben net Den Haag gehad. Vorig jaar hebben we ook al meegedaan. En nu, vanaf 24 tot 27, staan we in Amsterdam.
2: Ja, maar dus dit geheel terzijde. Terug naar Lois Leen en het voorstellen.
1: Ja, jullie zingen. Maar het leuke is, Irene en ik zingen ook. En ik mag wel zeggen, in alle bescheidenheid, helemaal niet onverdienstelijk. Nou, dat is helemaal niet nodig om erop te lachen. Dus we hebben een liedje voor jou gemaakt. Om jou en je zusje voor te stellen. Ik wist natuurlijk niet dat ze zo schitterend vanwege absentie.
0: Ik denk dat ze luistert.
1: Goed zo, dan gaan we dat liedje even draaien.

0: je gewoon mee echt, als ringtoon.
1: Mooi.
0: En als
1: heerlijk.
0: Ik me niet vergis, maar dan gaan we, moeten we echt even een stuk terug in de tijd. Was het in 88 of zo met Amsterdam?
1: 88 was Amsterdam.
0: Neem ons eens mee naar dat moment. Hoe ontstond dat?
1: Nou, dat was. Ik zat met Dick Maas in de band The Directors. Dat waren allemaal filmregisseurs. En Huub Stapel die deed ook mee. En ze hadden het over die film. En ze hadden het ook over de earring. En toen dacht mijn vriend Tijn Tauber destijds, die dacht van ja, maar wij kunnen dat ook. Wij kunnen ook een mooi liedje maken voor de film. En toen hebben we een cassettebandje bij Dick in de bus gedaan. Ik bedoel, we spraken elkaar naast de muziek ook nog wel.
2: Naast de regisseur.
1: Ja, de regisseur. En hij zei, ja, sorry tegen Golden Earring, maar ik vind Amsterdam een meer catchy liedje dan wat jullie hebben gedaan.
0: Nou, dat was pissed off. Even een stukje horen. Het is nog steeds, al die 40 jaar later, is het nog steeds lekker.
2: En dat was wel een goede, een heftige, mooie, grote start voor jullie. Maar nou is Amsterdam deel 2, daar hebben jullie ook een liedje voor gemaakt.
1: Ja, daar hebben we ook een liedje voor gemaakt, maar dat is naar Davina Michel gaan. En dat vind ik ook, weet je, het is altijd een soort open inschrijving van kijk maar of je iets moois kan maken. Ik heb weer iets heel moois gemaakt, vind ik, met Xander, onze producer. Maar
2: het werd het niet,
1: maar dat is ook prima.
0: Nee, maar soms gaat dat gewoon zo.
2: Het staat wel op het album, toch?
1: Het staat ook op het album, ja.
0: Nou, wat zei je tegen hem? Onze samenwerking, this is the last time. In tegenstelling tot deze, it's the first time. Ach, ik was zo verliefd op dit nummer.
1: Ja, ik ook nog steeds.
0: Ja,
1: ik vind het nog
0: prachtig.
1: Steeds heerlijk om het te zingen. In de loop der jaren is de sound, onze soundvoorkeur natuurlijk heel anders geworden. Maar het blijft die melodie en de tekst ook nog steeds. Het klopt gewoon. Ja, ik ben nog steeds heel trots op.
2: Ja, dan doe je die andere ook maar eventjes.
0: Ja, natuurlijk, die heb ik ook even klaarstaan. You're my best friend, zegt iedereen ook op de is toch allemaal heerlijk? En dat voor een vrouw die binnenkort 61 wordt.
1: Ja!
0: Nou, als je meekijkt via de beelden, denk je, er is iets met mijn tv mis. Want je ziet eruit als 45.
2: Ja, zij is bloedknap. Maar we zijn nu jaren verder, heel carrière, veel meer albums, hits, van alles in die tussentijd nog gedaan.
1: Ja.
2: Nu dus 60 plus. Zing je dan ook anders als je ouder bent? Is je stem anders?
1: Oh, absoluut. Je stem is heel anders. Maar in mijn geval gelukkig niet veel lager geworden. Mm-hmm. Maar wel zeker ervan mezelf, want ik was ontzettend onzeker toen ik begon met de muziek. En eigenlijk vond ik het heel therapeutisch om mezelf het podium op te gooien, want ik dacht van het wordt niks zo met mij als ik zo onzeker blijf. Dan
0: dus past toch niet bij je?
1: Ja, nou.
0: Je uitstraling.
2: Nou, je hebt het overwonnen.

0: ik heb het overwonnen.
1: Ja, ja,
2: en,
1: ja.
2: Nu jaren later. Dus die zekerheid vind ik mooi. Vind ik het mooie van ouder worden. Maar ik ben ook zo benieuwd naar hoe de nieuwe single klinkt.
1: Nou, laten we die eens draaien. Ja? Die heet Texamillion. Wil ik daarna van je horen waar het over gaat. Enzovoort. Zullen we dat zo doen?
0: Ja, doen we.
1: Ik vind dat zelf een leuke volgorde. Ik zat in de auto. Nee, laten we het zo doen. Ja.

0: schat.
1: Dank je.
0: Ja,
1: wij zijn ook super blij mee.
0: Internationaal, hoor. Mogen we wel zeggen waar het over gaat?
1: Nou, dat is heel grappig. Het gaat eigenlijk, het is een heel oud verhaal. Het gaat over de gay scene in de jaren 80 in Amsterdam. Okay. Ja, toen ging ik uit met Suus. En die liet me die gayclubs een beetje zien. En er was één dame, nou, die was zo bloedstollend mooi. Maar die pikte gewoon alles eruit wat zij kon krijgen en wat rijk was. Dus dat was haar motto van nou...
2: Hartstikke idee.
1: Hartstikke idee. En ze doet alles voor je, maar dat kost wel wat. En dan vervolgens laat ze je gewoon zitten. Dat was een aparte tijd. Ja,
0: Dix en Million. Nou, dat waren dat aparte tijden. Je hebt nu hele andere tijden. Heel veel vrouwelijke artiesten, ook internationaal.
1: Ja.
0: Is er een vrouwelijke artiest waarvan jij zegt... Oh, daar ben ik zo voor onder de indruk.
1: Nou, ik moet nu wel even zeggen dat ik ben naar concerten van Ray geweest. Ach, en ik vind haar wel echt ongelooflijk. Ja. Geweldige zangeres. Ja. En super. Ik moet wel met één maartje.
0: Oh.
1: Het was namelijk in Paradiso de laatste keer. Ja. Toen was ze ontzettend veel aan het lullen tussendoor. En toen had ik zoiets van, ga nou zingen. Maar volgens mij had ze lekker zitten blowen of zo. Ja, ja. En ze zat lekker te kletsen met mensen vooraan. Ja. En die alles wisten wat zij ging doen.
0: Ja. Je dus, komt om te zingen. Want Irene heeft er ook, die gaat vragen naar een concert, die heeft er ook een hekel aan als we bijvoorbeeld artiesten dus het publiek laten zingen en zelf hun mond houden.
1: Oh ja, vind je dat zo vervelend?
2: Nee. Ik vind publieksparticipatie vind ik vreselijk. Maar dat is weer wat anders. Dat is weer wat anders. Maar je hebt het daarover. Olivia Dean is ook natuurlijk in die scene. Ook, maar het is een beetje, maar wat vind je in Nederland? Hebben we Roxy Dekker, Mo, Vrouwtje, Bente, S10. Allemaal dat soort zangeressen.
1: Ik vind Vrouwtje geweldig. En ik vind Eefje Visser geweldig.
2: Ja.
1: En er zijn er nog. En eigenlijk zijn er een heleboel hele leuke vrouwelijke zangeressen.
2: Dus moeten jullie. Ja, want dat is toch zeg maar. Ja, op een gegeven moment. Dan moeten er natuurlijk de zangeressen weer doorgaan.
1: Dat zie je ook op al die festivals. Er staan super prachtige jonge vrouwen. Nee, ik vind dat heerlijk.
0: Ja, ben ik ook van onder indruk. Absoluut. Nee, maar het gaat om de zangkwaliteit. Maar dan moeten we een beetje afronden, zie je.
2: We hebben het nog even over het 40-jarig jubileum. En de theatertour die eraan staat te komen. Dus een clubtour vanaf oktober. En de theatertour is dan vanaf. Volgend jaar.
1: Klopt.
2: Wat is het verschil in hemelsnaam?
0: Ja,
1: nou, het verschil is dat in de theaters gaan we meer vertellen over wat we allemaal hebben meegemaakt.
0: Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Want het is eigenlijk is het 2 keer 40 jaar, want jullie hebben het samen gedaan. Er valt nogal wat te vertellen. Zijn daar nog kaarten voor?
1: Er zijn nog kaarten voor.
0: Waar kun je die doen? Bij loisleen.com?
1: Onder andere. En gewoon even googlen.
2: Ja, op jullie site is het heel erg duidelijk. Cat tickets, dat is heel makkelijk te vinden.
1: Ja, is heel makkelijk te vinden. Maar ik wilde nog even wat zeggen. Want wat heel speciaal is dat vandaar dat we deze single ook hebben uitgebracht. Want we gaan vinyl uitbrengen.
0: Ach,
1: en dat
0: vinyl,
1: is echt al zo lang een wens voor mij.
0: Ja.
1: Dus dat komt, het begin van de nieuwe clubtour is onze eerste, is 2 oktober in Breda.
2: Even verklaar je nader. Wat komt er op vinyl uit?
1: Vinyl is eigenlijk Our Favorites, gaat het heten. En daar komt deze nieuwe single ook op. Maar er komt dus een compilatie van ook oude dingen. Onze favoriet.
2: Gewoon echt een cadeautje aan jullie zelf. Een cadeautje.
0: Ik vond het heerlijk dat je er was. Ja, we hebben maar tot 5 uur.
1: Ja,
0: maar doe je zuster hartelijk goed en alle steun natuurlijk. Weet dus dat bij jullie binnenkort op vinyl gaan. Weinig mensen weten is dat binnenkort ons programma op rubber uitkomt. Dus groot applaus voor jou. En we gaan de single weer voor je draaien. Dankjewel. Groot applaus voor jou.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Human neemt je mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Mpanzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Het is Big Sale bij Iwis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: Iwis.
10: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar.
12: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder

0: feest op het plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Ja, we mogen nog een heel uurtje. Heb je daar een beetje zin in?
2: Nee, dat heb ik niet.
1: Ik ben in ieder geval eerlijk natuurlijk. Dat is wat een leuke vrouw zeg. Van Lois Lane, moet ik echt zeggen. Ja hoor. Goed, van leuke vrouwen de leuke mannen. Joeri Stubenitski, fijn om je weer te zien, vriend.
3: Eensgelijks, Eddie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Homoseksuele stellen in Polen mogen toch geen samenlevingscontract aangaan. Een plan van premier Tusk leek er te komen. Ook het Poolse parlement was voor. Maar de conservatieve president heeft er nu een stokje voor gestoken. Hij vindt dat het voorstel te veel op een huwelijk lijkt. De rechtszaak tegen het Twentse bouwmaterialenbedrijf Eternit kan gewoon doorgaan. Het bedrijf uit Goor wordt ervan verdacht dat het te weinig heeft gedaan om zijn medewerkers te beschermen tegen asbest. Twee medewerkers en een partner zouden hierdoor zijn overleden, zegt het OM. Maar mogelijk waren die besmettingen al lang geleden, zegt Eternit. En daarom wilde het bedrijf door de Hoge Raad laten beoordelen of de zaak is verjaard. En dat is niet zo, vertelt verslaggever Roel Pauw.
4: De rechter in Almelo zei daar twee dingen over. In de eerste plaats, als je het hebt over doodslag, dan moet je gaan rekenen vanaf het moment dat iemand is overleden en niet vanaf het moment dat iemand mogelijk is blootgesteld aan asbest. Maar belangrijker nog, de wet is inmiddels aangepast, waardoor doodslag sowieso niet meer kan verjaren. Dus dat uitstapje naar de Hoge Raad is niet nodig en de zaak kan gewoon doorgaan.
3: Wanneer de zaak tegen Eternit niet verder gaat, is nog niet bekend. De Turkse politie heeft 17 mensen opgepakt voor illegaal gokken en matchfixing. De medewerkers van voetbalclubs zouden weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. 4 arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs als Galatasaray en Besiktas. En de Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze werd onder meer bekend van haar rol in Home Alone 2, waarin ze het duivenvrouwtje speelde.
5: It's Christmas Eve. Good deeds count for extra tonight.
6: They do?
5: Of course they do. So what you must do now is you must think of the most important thing that you can do for others and go and do it. Just follow the star in your own heart.
3: In 1990 was zij de eerste Ierse actrice die een Oscar won. Ze kreeg het beeldje voor haar rol als mevrouw Brown in de film My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar.
1: The weather, please.
3: Vanavond vrij zonnig, het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt het 18 tot 24 graden. Eerst met wolken, maar in de middag af en toe met zon.
1: Dankjewel, Joeri.
3: Graag gedaan. Verkeersinformatie
1: met de ANWB. Ja, Rijn Baartmans zit op het puntje van zijn stoel. Wat hij wil natuurlijk mij gaan bedanken, denk ik, hè?
7: Ja, natuurlijk. Ja, ik heb ervan genoten, Eddie.
1: Ja, en wat vond je van de plaat?
7: Ja, die vond ik ook erg leuk. Oh, ja, ja, vooral de meloenen.
1: Ja, ja, die zei, hou je van, hè?
7: Ja, nou, mooi.
1: Ja, zit je goed. Ja. Zeg, hoe zit het op de snelweg?
7: Nou, het is, de drukte neemt af eigenlijk. Oh. 260 kilometer file, wel 2 tunnels die afgesloten zijn. Op de A15 richting Gorkum is dat de Noordtunnel. Er staat een te hoog voertuig voor de tunnel en daarom is hij dicht. En de Velsertunnel, ook daar een te hoog voertuig. Op de A22 in de richting van Beverwijk. De A2 is druk, richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A27 richting Gorkum, daar staat het vast bij knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden. Je doet er hier 25 minuten langer over. En de N57 richting Zeeland tussen afrit Briele en de Haringvlietdam doet er 25 minuten langer over.
1: Nou, dat was toch weer prima zo?
7: Nou, dat geloof ik wel. Ja, en een mooi nummer gekregen. Nou, wat wil een filelezer nog meer?
1: Precies. Ik spreek je weer om 5:30.
7: Tot zo weer.
1: Tot zo weer, hoi hoi. Ster.
8: Human neemt je mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Panzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Panzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo

0: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
1: Klinkt als een soort spookverhaal.
2: Ja, dat is nog gebeurd.
0: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.

0: is het ook inderdaad, want ja, nou, het is een grootste zender natuurlijk.
1: Natuurlijk, dan praat je gewoon terug. Hij is aan de telefoon.
0: Hebben we hem nu aan de lijn? Klopt dat inderdaad? Wacht even, we moeten eerst even zijn vormgeventje starten.
2: Keur in de middag presenteert Autonieuws. Nieuws en gadgets op autogebied. Met Ben van Tilburg.
0: Dag Ben, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Nou, dat is toch leuk om Ben weer even op het apparaat te tellen?
1: Ontzettend leuk. Ik ben een beetje in de war, Ben. We hebben het altijd over Zwarte Zaterdag, maar inmiddels zijn er volgens mij wel 10 Zwarte Zaterdagen. Welke is de echte?
3: Nou, er zijn inderdaad meerdere. Maar goed, in principe is het zo dat op een gegeven moment krijgt een deel van Frankrijk krijgt dus vakantie. En een ander deel, er zit een vakantie erop. Ja, en die komen elkaar dan tegen. En dan is het echt missenboel. Maar ja, je moet gewoon goed naar van A naar B kijken. Van waar kom ik nou niet in de file terecht? En,
1: maar wat is de officiële Zwarte Zaterdag?
3: Ja, dat is begin augustus, hè. Dat, weet je, dat ligt natuurlijk een beetje aan de datum op dat moment. Maar, maar dan
1: dus
3: is het heel vaak inderdaad.
1: Dat is nog niet dit weekend, maar het
3: is
1: ook al druk. Nee, oké. Nou, Ben, daar gaan we dan, want we komen heus wel in files. Waar moeten we weer op gaan letten?
0: Ja, wat is nou de meest gemaakte fout voor mensen die met de auto op vakantie gaan? Wat staat er op 1, Ben?
3: Nou, met name het niet laten controleren van je auto. Dus gewoon vertrekken en denken, het zal allemaal wel. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. Want ik hamer er ieder jaar op. Zorg voor een goede pechhulpverzekering. Laat je auto op vloeistoffen, bandenspanning, profieldiepte, al dat soort dingen. Ja. En een nieuwe kreet is voor mensen ook droogrot.
0: Droogrot, mensen, als je er last van hebt, zeg tegen de buurvrouw, dat valt me absoluut niet.
1: Ik krijg meteen jeuk. Maar,
3: Droogrot is als je banden te lang in de zon hebben gestaan.
0: Oh,
3: dan
0: ja.
3: Drogen al die vetten en mineralen die in die banden zitten drogen uit.
0: Ja.
3: Waardoor er dus droogtescheurtjes in komen. En het risico op een klapband heel erg groot is.
0: Mensen, zeg ik ook altijd tegen mensen, als je op vakantie gaat, zorg dat het rubber in orde is en check ook gelijk je banden.
3: Precies.
1: Precies dat. Dus eigenlijk alles goed laten checken. Ja, dat je gewoon weet dat je met een goede, goed werkende auto waar niets aan mankeert op pad gaat.
0: Ja, maar hoop mensen denken, hij rijdt toch nog? Het zou wel goed zijn.
1: Nee.
3: Ja, nee, maar dat klopt. En weet je, en ook met het laden, zorg dat de spullen die essentieel zijn, hè, zoals een EHBO-kit, maar ook je papieren, je paspoorten, betaal, contant geld, creditcards, voor de tol te betalen, dat het allemaal in het dashboardkastje ligt, zodat je er goed bij kan gelijk.
1: Ja. Dat klinkt allemaal heel erg logisch.
0: Ja. Ik wil even terug dus naar dat droogrot wat je zei. Als je dat dan constateert, hoe smeer je dat dan even? Vaseline, wat gebruik je?
3: Nee, dan moet je gewoon je banden laten vervangen.
1: Ja,
3: want dan is het al te laat.
0: Nee, het is al te laat.
1: Nou, nu heb ik alles gedaan en ik rij en ik kom in die file terecht. En ik heb het bloed heet en het duurt uren.
3: Ja.
1: Ja, wat te doen? Wat is handig?
3: Nou ja, met name gewoon alert blijven. En als je er op een gegeven moment even ergens af kan, ga dan gerust even af en neem een pauze. Maar zorg dat je ook altijd even een paraplu in de auto hebt. Want als je pech krijgt, als je pech krijgt in de brandende hitte en je moet die auto uit, ja, dan sta je daar in de bakkende zon. En ja, dat is gewoon niet aan te raden.
1: Paraplu
3: mee. Ja, en wat nou ook een nieuwe tip is, als je je auto helemaal zwaar beladen hebt, de hele kofferbak zit vol, doe ook de gordels van de achterbank vast. Ook al zit er niemand, maar als je een noodstop moet maken, gaat anders de bagage als een projectiel door je auto heen. En als de klap enorm is, kan je achterbank ook losschieten. Ja. En als je de gordel eromheen hebt, blijf je zitten.
0: Ja, want het is een keer bij mij overkomen. Ik heb een keer hard geremd en toen schoot zo mijn schoonmoeder door de voorruit. Ja, dat was een ongeluk bij een geluk bij een ongeluk, moet ik zeggen natuurlijk.
1: Een paraplu in de auto sowieso, of een parasol, iets bij de hand. Sowieso water, denk ik ook. En even de gordels achterin ook dus even vastzetten voor eigen veiligheid.
0: Ja, nou, dus zorg en een trekhaak, hè, want als je vooral mee wil, en die houdt van lekker buiten zitten, dat vind ik bijvoorbeeld heel erg handig. Mijn moeder was daar gek op.
3: Ja. Hey, en nog even, als je naar Italië gaat, was vandaag in het nieuws, 1 op de 5 auto's of brommers blijkt daar gewoon niet verzekerd te zijn. En met name steden als Napels, daar is liefst 37% van de voertuigen niet verzekerd. En als je daar dus een ongeluk krijgt, ja, dan ben je met recht in de aap gelogeerd.
1: Ja.
3: Dus kijk gewoon goed uit, ook in Italië. Ja. Rij behoudend en krijg vooral geen ongelukken.
0: Zodat je niet in de aap wordt gelogeerd, want dat is afschuwelijk. Oh, wacht even. Ja, iedereen doet ook impressies. Kun je dat nog eens doen? Kijk eens wat ze allemaal met een mondje kan.
1: Nou, ik vind het weer...
0: ik vond het weer leuk.
1: Het is goed dat je even de nadruk op legt dat je gewoon goed je auto moet checken. Niet zomaar moet instappen van zo, maar we zien het wel. Goed nadenken.
0: Mogen we je binnenkort weer eens een keer bellen, Ben?
3: Altijd.
0: Goed, Jochie. Dankjewel. Alvast fijn weekend.
3: Hey, jullie ook. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Zijn we toch wel goed op de hoogte weer, hebben ze goed, hè? Gewoon je banden goed insmeren, mensen. Denk op dat drooggrot. Oh.

0: TV. Radio. En welk nummer is dat?
1: Dit liedje voor de allereerste keer op NPO Radio 2.
2: Hoi Eddie, hey. Jody hier van Christus Amsterdam.
0: Hey Jody,
2: ik ben nog steeds aan het nagenieten hoor, van onze heerlijke kus. Hey, heb je het al gehoord? Onze gloednieuwe zomersingle Mayo Mai is uit.
0: Ja, ken ik.
2: En volgens mij is dat wel een lekker nummertje wat bij jou past.
0: Zeker.
2: Speedootje erbij, zo'n gele. Zou je voor ons kunnen draaien? Dat zou echt heel vet zijn.
0: Doe
2: dankjewel. Doetjes van mij.
1: Eddie Keur en Irene Moors. Keur. In de middag. NPO Radio 2.

0: Miss Blondie is er nooit meer echt overeengekomen. Dit was zo'n hele grote, dikke, vette knaller van haar. Denise, Denise.
1: De NPO Radio 2 vakantie-app-service.
0: Zo is dat ook, mensen, de vakantie-app-service. En dat wij dachten, René en ik, we werden vannacht wakker met z'n tweeën, gingen even naar de wc. En toen dachten we, zei ik tegen
2: je... Ik zie het ook voor me in één keer.
0: Ik ook.
2: Nou, ik zou me rot schrikken.
0: Nou, hoezo, schat?
2: Nou, jij ligt niet naast mij.
0: Nee, op
2: maar,
0: je.
2: Nou, je bent niet goed. Maar luister, inderdaad. Het was, vorige week zijn we er al mee begonnen, hè, met de vakantie-app-service. Vorige week gingen we naar Frankrijk met z'n allen. Allemaal lekker Franse chansons zijn er aangevraagd. En deze week gaan we gezellig naar Italië. Ben je er wel eens geweest, Eddie?
0: Zeker.
2: Wat een lekker land.
0: Wat een lekker land. De vriend van mij die wilde niet. Het is geen Italië. Maar ik ben toch gegaan uiteindelijk.
2: Nou goed, voor alle fans van de Italiaanse muziek... Ja, geef het even door op de luister-app. Wil je een voorbeeldje?
0: Komt-ie.
2: Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Zo schitterend.
2: Ja. André Bocelli is prachtig.
0: Nog
2: ja.
0: Een?
2: Ja, doe maar. Dat vind ik ook mooi.
0: Ja, maar Ti Amo mag natuurlijk ook. Of ja. Alles Viva wat maar Italiaan is.
2: Bella Ciao, hè, dat is ook groots geworden door een Casa de Papel. De, ken je dat?
0: Nee.
2: Serie? Nou ja. Bella Ciao, Bella... Dat, nou ja, goed. Nou ja, dat mag
0: heb,
2: ook.
0: Ja, dat heb ik niet mee.
2: Nou ja, Lara Pozzini. Hoe meer stemmen,
0: hoe
2: beter.
0: Laat het weten via de NPO Luister-app. Dan gaan we jouw plaat draaien, maar dan halen we je ook even op zender. Want we willen graag even weten wat jij vindt. Dames en heren, wij gaan iets ondeugends doen. We gaan nu iets geks doen wat je eigenlijk niet verwacht. En wat er nog geen enkel radiostation gebeurd is, gaan wij nu doen. Ja, wat gaan wij nu doen hier bij... kom op.
1: Keur in de middag.
0: Het is
2: wat
0: kerst.
2: Wat ga je doen?
0: Ja, het is over heel veel dagen, maandenlang is het kerst. Toen dacht ik bij mezelf, zullen wij nou als eerste show in Nederland... gewoon eens een kerstplaat draaien, midden in de zomer... als de duiven van het dak springen. Bij wijze van, vond ik een leuk idee.
2: Nou, wat vreselijk.
0: Weet je, het is 161 dagen is het namelijk kerst. Dat is een hele ruk, heel veel mensen vinden het ook leuk. Dus toen dacht ik van, nou, dat gaan we eens even leuk doen. Ben je klaar voor?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oh, ik heb geen zin in ook?
2: Nee, geen zin in.
0: Toch gaan we doen.
3: Hallo, ik ben Siep van der Ploeg en mijn favoriete kerstplaat is Driving Home for Christmas van Chris Rea. Als je het hele jaar op pad bent met de muziek, met de band, is het heerlijk om voor kerst terug naar huis te gaan. Driving home for Christmas.
4: Oh, I can't wait to see those faces. Of nee, toch niet?
5: Ik vind het veel te vroeg, ja.
1: Keur in de middag met Eddie Keur.
6: NPO Radio 2.

0: leuk.
1: Vind je niet schitterend? Irene zie je met het.
2: Het is vanavond nog best wel lekker zonnig. Dan koelt het toch af naar een graadje of 16. Maar morgen wordt het gewoon weer lekker hoor. Van 18 tot 24 graden. Eerst een beetje wolken, maar later af en toe zon.
1: Merk je dat het al eerder donker wordt? Ja,
2: nee, daar ben ik me niet van bewust. Dan slaap ik.
1: Ja, ik stond op het balkon, net voor ik eraf wilde springen. Toen denk ik van nou nee, ik heb nog iets te veel om voor te leven. Maar en toen merkte ik 9:30 was het toch een beetje dat ik dacht van nou, ik merk toch wel dat het minder wordt.
2: Nee, daar wil ik nog even niet aan denken.
1: Dus, maar goed, de mooiste dingen.
2: Niet voorbij die mooie zon.
1: Het is niet alleen overdag, maar ook de mooiste dingen kunnen in het donker gebeuren.

0: Hartmans, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Eddy.
0: Wat fijn dat je er weer bent. Je laatste keer bij ons in de show.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat vliegt altijd, hè, die
0: snel,
1: tijd.
0: Snel, hè? Ja, dat zei mijn moeder altijd. Dat als het snel gaat, is het zo voorbij.
1: Ja,
0: om
1: ja,
0: je
1: dat
0: een
1: klopt.
0: Idee te geven, je hand aan de borst van een hele mooie vrouw is zo voorbij. 5 seconden. Maar diezelfde 5 seconden in de stoel van de tandarts lijkt een eeuwigheid de deur. Goed, dat is echt zo, hè?
1: Die hand op die borst, die zou voor mij uren duren, denk ik.
0: Ja, ik wil een ander voorbeeld geven, maar goed.
1: Ja.
0: Daar komen we later op. Hoe is het op de weg?
2: Mooi, ja, mooi gesprek dit.
1: Goed, hè?
2: Heel schitterend.
0: Oh, iedereen is jaloers.
2: Nee hoor, helemaal niet, jongen. Ga lekker elkaar bellen achteraf. Maar ja. Anyway.
1: Nou, laten we het over files hebben. Daar heb ik meer verstand van. 180 kilometer in totaal. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 9 kilometer met een kwartier vertraging. En ook op de A16 is het druk. Richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoeken en Zwijndrecht betekent dat 30 minuten op onthoud. De A16 richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug sta je 20 minuten in de file. En tot slot de N57 richting Zeeland tussen afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam doe je er een kwartier langer over.
0: Ben je gek op haring?
2: Nee,
1: ja,
2: niet.
1: Nou, jawel, toch?
0: Ja, wij houden wel van een visje. Ja, je bent gek op haring, Juri?
3: Ik hou wel van haring, jou hoor.
0: Lekker uitje erbij.
3: Mm-hmm.
0: Nee, niet zo.
2: Brrr.
0: Goed, wat was dat? Brrr.
2: Dat was ik.
0: Oh, was jij dat kind dat je met je mocht niet kan?
2: Bij een haring gedacht.
0: Ja. Gek kind ben je toch even zo.
2: Ja.
0: Dankjewel dat je er was en tot binnenkort weer.
1: Het was gezellig. Tot snel weer.
0: Tot snel weer. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Goed mensen, 3:30, NPO Radio 2. Tijd voor Juri Stubenitski met het nieuws van die tijd. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Eddy. Voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,4. Er is een tsunami-waarschuwing gedaan. Over schade is nog niets bekend. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie weer aan om de aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Enkele gemeentes hebben documenten offline gehaald met daarop de persoonlijke gegevens van inwoners. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur bleek dat gemeentes nog geregeld per ongeluk adressen en telefoonnummers van mensen online zetten. Onder meer Den Bosch en Almelo hebben bestanden offline gehaald. En de zomervakantie is vanaf vandaag echt in heel Nederland ingegaan. De scholen zijn dicht en ook veel bouwvakkers hebben vanaf vandaag vakantie. Het werk op veel bouwplaatsen ligt de komende 3 weken stil. In Groningen werd de vakantie al ingeluid met een borrel en een barbecue.
4: Nou, ik vind het zo wel prima hoor. Even 3 weken eruit. Na 3 weken vind ik wel genoeg en dan mis je het weer. Lekker aan het werk gaan. Dus ja, zo is het wel prima.
5: Wanneer stap je het vliegtuig in?
6: Volgende week donderdag. Eerst thuis nog even bezig en dan kunnen we lekker op vakantie.
4: Lekker strandje pakken en lekker even gaan genieten van de vakantie.
3: En dan over 3 weken weer aan de bak.
0: Ja, maar zo, ineens is het voorbij.
3: Ja.
0: Dan denk je dat je het leuk hebt, vakantie.
2: Ja, en dan denk je,
0: moet je weer naar huis. Ja. Gaat overigens leuk, nou, Jori. Misschien kun je er zelf ook even over nadenken. Met de app-service erg goed. Mensen sturen heel erg veel leuke Italiaanse plaatjes op. En in het enthousiasme van een van de luisteraars, die stuurde dit op. Dat is natuurlijk. Ja, we zouden hem graag draaien, lieve schat.
2: Dat is Frans.
0: Dat is Frans natuurlijk. Het moet natuurlijk Italiaans zijn.
2: Ja.
0: Dus als jij denkt, verdikke me nog aan toe. Ja, ik weet wel wat. Laat het me even weten, want dat zou ik juist zo leuk vinden. Allemaal zometeen hier op de dikke, op die grote nummer 1 middag.

0: NPO Radio 2. Vakantie App Service.
1: Ja, dat was een grote hit van Jimmy. Ja, heel groot. Weet je het nog iedereen?
2: Jazeker, ja, als de dag van gisteren. Maar we gaan op vakantie naar Italië.
1: Oh, serieus?
2: Daar horen we Italiaanse muziek, hè? Heel lekker en zo.
1: Hoor het, ja.
2: En we hebben gevraagd naar favorieten.
1: Favorieten wat?
2: Italiaanse muziek.
1: Oh, dan moet je er wel bij zeggen. Hè? Dat wil je niet weten over hebben. We hebben gesproken met heel wat mensen, maar wij hebben gekozen voor Jacqueline Doosje. Wat zijn haar naam? Dag Jacqueline, goedemiddag.
3: Hallo, Eddie en Irene. Hallo.
1: Hallo.
2: Ciao. Je bent een Italië-liefhebber, denk ik.
3: Ja.
2: En waarom?

0: NPO Radio 2. Vakantie App Service.
1: Ja, dat was een grote hit van Jimmy. Ja, heel groot. Weet je het nog iedereen?
2: Jazeker, ja, als de dag van gisteren. Maar we gaan op vakantie naar Italië.
1: Oh, serieus?
2: Daar horen we Italiaanse muziek, hè? Heel lekker en zo.
1: Hoor het, ja.
2: En we hebben gevraagd naar favorieten.
1: Favorieten wat?
2: Italiaanse muziek.
1: Oh, dan moet je er wel bij zeggen. Hè? Dat wil je niet weten over hebben. We hebben gesproken met heel wat mensen, maar wij hebben gekozen voor Jacqueline Doosje. Wat zijn haar naam? Dag Jacqueline, goedemiddag.
3: Hallo, Eddie en Irene. Hallo.
1: Hallo.
2: Ciao.
3: Ja,
2: je bent een Italië-liefhebber, denk ik.
3: Ja.
2: En waarom?
3: Ja, het eten, de mensen, de muziek.

0: vakantie naar Italië.
1: Oh, serieus,
0: daar horen we Italiaanse muziek, hè, heel lekker en zo.
1: Hoor dat, ja.
0: En we hebben gevraagd naar favorieten.
1: Favorieten wat?
0: Italiaanse muziek.
1: Oh, dan moet je er wel bij zeggen. Hè? Dat wil je weer niet weten over hebben. We hebben gesproken met heel wat mensen, maar wij hebben gekozen voor Jacqueline Doosje. Wat ze in haar neemt. Dag Jacqueline, goedemiddag.
2: Hallo, Eddie en Irene. Hallo.
1: Hallo.
0: Ciao. Je bent een Italië-liefhebber, denk ik.
2: Ja.
0: En waarom?
2: Ja, het eten, de mensen, de muziek, design, het landschap, de taal.
1: Ach, ontzettend heerlijk.
0: Dus je gaat op vakantie naar...
2: Nou, dit jaar niet.
1: Wat jammer. Hey, wat een leuke naam, Jacqueline Doosje. Herken je dit muziekje?
2: Ja.
1: Het was de man van Adele Bloemendaal.
2: Ja, dat klopt.
1: Die dit zong, Donald Jones, ja. En die zei...

0: Was dat mooi of niet?
1: Ja, het was mooi. Ja, het is een buurtschap bij Giethoorn.
0: Is dat zo?
1: Doosje.
0: Ja. Oh, ja, ook dat nog?
2: Ook nog eens, ja. Nou.
0: Oh, maar Connie van den Bos had ook een groot dit geefje, een doosje, een doosje. Ja. Ik wil een doos elke nacht, dat zong ze.
2: Eddie, welke nummers zijn het niet geworden?
0: Ach, wat dikke, maar een hele rij mensen. Ja. Nou, één valt sowieso buiten de boot, dat is... Ja, dit is deze. Nee, die valt eruit. Maar deze bijvoorbeeld. Muzika, hè.

0: moet, nee, ben ik echt heel benieuwd hoe je eroverheen komt, Jacqueline.
1: Ja. Zeg het eens.
0: Nee, ja, met jouw verzoekje, want wat moet het gaan worden en waarom? Ja.
1: Il Volo, dat is mijn lijflied.
2: Ach, hoe komt dat? Ik wil eens uitleggen hoe dat zit.
1: Ik ben al 2 keer met Sugaro geweest. En ik ben enorm fan. Wat zeg je, Eddie?
2: Toch niet bij hem thuis?
1: Nee. Nee, bij een concert.
2: Bij het concert?
1: En dat was fantastisch.
0: Ze is super fan.
2: Dat is leuk?
0: Ja, dat is geweldig. En dan wil je dat eigenlijk de hele tijd horen. Nou, ik kan niet wachten.
2: Nee, ik ook niet. Hey, ja, en woon je alleen of woon je met iemand samen? Mag ik vragen?
1: Ik heb een gezinnetje.
2: Ach, gezinnetje. Dus, en hoeveel doosjes?
1: Nee, mijn man heet anders.
2: Toch niet dom anders?
1: Ja, die heeft een andere naam.
2: Ja, dat snap ik wel, schat. We nemen elkaar een beetje in het ootje. Althans, Irene en jou. Ja. Wij gaan voor jou met heel veel liefde, Jacqueline, deze plaat draaien. Ja. Wij vinden hem ook geweldig, maar we draaien hem voor jou speciaal.
1: Nou, dat is hartstikke lief. Dank je wel.
2: Maak er een mooi weekend van, hè?
1: Ja, fijne uitzending.
2: Dank je wel, Jacqueline.

0: Studio Radio 2. Vakantie App Service.
1: Ja mensen, omdat het zo goed gaat, jullie blijven maar reageren op de app hier. Met allemaal leuke suggesties van platen die wij willen draaien. Nou, daar vinden we natuurlijk alleen maar leuk aan iedereen, hè?
2: Nou, ik ben helemaal in de vakantiestemming. Ging ik maar naar Italië, echt waar. Als ik dat soort muziek hoor, heerlijk.
1: Ja, dat is ook heerlijk natuurlijk.
2: Ja, je hebt Esther aan het apparaat.
1: Esther aan het apparaat. Dag Esther, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
1: Goedemiddag. Toch niet Esther Ouwehand, hoop ik?
3: Nee.
1: Gelukkig, Esther. Als ik het zo hoor, moet het inschatten uit Utrecht, jaartje of 52?
3: Nou, dat hoor je goed. Ja, klopt precies.
1: Ja, je bent jonger op je Facebook.
3: Oh, oké. Okay.
1: Ja, je bent, ik heb je foto's gezien. Ik denk, nou, 45 komt eerst.
3: Oh, ja.
2: Ja, dat doet, Eddie doet altijd even ware onderzoek. En nou ja.
1: Dan mag ik.
2: Ja, natuurlijk. En je bent er doorheen gekomen, want je bent aan de telefoon.
1: Zo is dat.
2: Maar dat liedje wil ze niet voor zichzelf horen, maar voor haar zoon, Ole.
1: Oh, Ole? Heet hij Ole?
2: Ja, heet Ole, ja.
1: Oké, wat een mooie naam. Hoe kom je op die naam? Is dat een buitenlandse naam?
3: Ja, Scandinavisch. Onze kinderen hebben Scandinavische namen.
1: Oké, want een vriendje van mij die heeft bijna dezelfde naam, want zijn vader werkt in de mijnbouw, die heet de Kolen.
2: Nou, wat gezellig. Nou,
1: het scheelt bijna niks.
2: Echt hele mooie informatie.
1: Ja, vind je niet
2: maar
1: leuk?
2: Waarom dat nummer voor hem, Esther?
3: Nou, wij houden van op vakantie gaan en we gaan graag naar heel veel verschillende bestemmingen, maar Ole wil eigenlijk altijd naar Italië. Dat is echt zijn lievelingsland. Vooral vanwege het eten, maar ook vanwege de sfeer. Dus, en een van zijn lievelingsliedjes is Bella Ciao. Daarmee krijgt hij gelijk Italië vibes.
1: Oh ja, dat is het thema van La Casa de Papel.
2: Zeker, zeker.
1: Geweldige serie. Wel een harde serie ook.
2: Ja.
1: Ik raad ik hard.
2: Maar daardoor werd dat nummer wel weer wereldwijd gedragen eigenlijk. Dus nou, ik heb er zin in. Zullen we gaan luisteren?
1: Zeker.
3: Zetten hem lekker hard.
1: Heel goed. Doe Ode de groeten en het...

0: Dank u, dank u.
1: Ja, personeel is enthousiast hoor.
0: Dank u wel voor deze waanzinnige ontvangst.
1: Hey, heb je het leuk gehad?
0: Ik heb het heerlijk gehad, ja.
1: Goed zo, goed zo. En dus daar ben je al heel druk, want ik zag ineens dat jouw huis te koop stond.
0: Ja, dat klopt.
1: In Almere Houten staat jouw dingetje. En dat is nou, ik weet niet hoe lang je gespaard hebt, maar dat is wel een flink ding, hè?
0: Het is een mooi huis.
1: Ja, maar ik vond maar toch een kritisch puntje eventjes, want je hebt een filmpje gemaakt.
0: Ja.
1: Dit is mijn huis staat te koop. Dus ik dacht dat je al heel lang met Sandra was. Het is ons huis, niet jouw huis, vader.
0: Ja, ja, het is...
1: Sterker nog, is een beetje egocentrisch van je.
0: Het staat zelfs op naam van mijn vrouw. Dus,
1: vandaar. Ja, dus, je bent een beetje stoer doen. Van allemaal centen. Ja. Hè, centen makken.
2: Maar waar ga je heen dan, als ik zo vrij mag zijn?
0: Naar de kloten.
2: Oh, wat leuk. Ja. Dat schijnt een heel dat mooi plek.
1: Dat is wat tijd ook.
0: Nee, ik blijf in Palmmoster Almere.
2: Ja.
0: Maar we gaan kleiner wonen gewoon.
2: Oh, ja,
0: ruimte maken voor een jong gezin. Wat lekkerder met kinderen dan in
1: zo
0: die
1: woning. We moeten het kort houden. Dus dankjewel voor deze informatie. Ja, wat gaan wij doen?
0: We hebben een IRI top 10.
1: Oh,
0: en daarin staat één meneer met een snor. En dat noem ik een zeiksnor.
1: Oh.
0: Hij is in de actualiteit. En het heeft met de hoogte van huizen te maken. Maar die staat
1: die
0: er onder
1: andere
0: in.
1: Eventjes die helemaal gaan naar
0: helemaal
1: halen.
0: Met de grond gelijk maken.
1: Ik had een bedankje verwacht. Niet gehoord, maar goed.
0: Nog bedankt voor de felicitaties ook. Mijn verjaardag, die was je ook vergeten.
1: Ja, ja, nou ja, ik heb je vervangen hè, voor weinig geld.
0: Ja,
1: dus,
0: dat doe ik dan in mijn show. Hè. Dat is wel zo chic. Dat doe ik niet in jouw show.
1: Dan leg ik mijn oordeel even te luisteren. Zometeen, Jesse Sprinkelbans. Samen met Jeroen, het zijn de Abbott en Costello, zeg maar, van de Nederlandse radio. Lang geleden. Dankjewel, Stef.
3: En graag gedaan, Eddie.
1: Ben je ook even te horen. En Irene, dankjewel.
2: Tot volgende week.
1: Wat voor de meisjes van de afgelopen show?
4: Het was toch weer een hele leuke show.
1: Thank you, ladies.
4: Kunnen we in de middag bij de NPO.
1: Volgende week dus

0: NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
10: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Nee, maar... Leuk, Eddie is nog in de studio. Ik wilde jou nog even bedanken voor jouw felicitaties.
17: Ja, dat zeg je nu.
16: Ja, dat
17: was zo. Ik heb het even gecheckt in de app. Er staat hier gewoon, hallo vader, goedenavond. Weer een jaar ouder, hè. Van harte gefeliciteerd. Geniet er lekker van. Groetjes aan jou en je vriendin. Dat laatste zou ik niet tegen je vrouw zeggen. Nee, met foto en al.
16: Met foto en al. En waar staat het op? Is dat welke...
17: WhatsApp uiteraard.
16: WhatsApp.
17: Ja.
18: Oh, jij dacht dat het misschien in Grindr gestuurd zou zijn.
16: Had ook gekund. Had ook gekund. Dat had ik nooit gezien toen.
17: Was ik ook boos geweest.
16: Nee, maar dankjewel daarvoor.
17: Natuurlijk, vriend.
16: Echt.
17: Jij dan?
16: Dacht even dat je het vergeten was, maar dat is niet...
17: Jou vergeet ik nooit meer.
16: Jij bent niet zo. Jij zit niet zo in elkaar.
17: Zo zit
16: niet
17: in elkaar.
16: Alrighty. Dank je. En ook, want we zitten nu in mijn show, bedankt voor het invallen. Hebben we dat ook gehad.
17: Dank je wel voor de centjes, hoor.
16: Ja, maar. Zo weer een 6:02. We kunnen nog op tijd, Eddie, trouwens.
17: Ja,
16: Joris Stubenitski met het NOS Journaal.
19: Willem Holleder gaat naar een andere gevangenis. Hij zit in de extra beveiligde inrichting in Vught... maar gaat nu naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Welke is niet bekendgemaakt? De 68-jarige Holleder zit een levenslange celstraf uit... voor betrokkenheid bij moorden. 5 pluimveehouders in Brabant verliezen mogelijk hun vergunning. Ze liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit... Van de rechter moesten ze met een plan komen om minder uit te stoten, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
20: Daarop zijn de boeren met een tegenbod gekomen, maar ja, dat was simpelweg niet genoeg om voldoende de stikstofuitstoot terug te dringen. En in deze zaak ging eigenlijk ook eerst om 10 veehouders en 5 daarvan hebben zich al laten uitkopen.
19: De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU stapt niet op, ondanks gedoe over een draagmoederzaak. Samen met zijn man kreeg de conservatieve politicus een kind via een draagmoeder, maar in Duitsland is dat verboden. En daarom koos hij voor een maas in de wet, vertelt correspondent Gien Balduk.
21: Ja, door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
19: De fractievoorzitter krijgt veel kritiek omdat hij eerder als minister draagmoederschap tegenhield. In september stemt zijn partij over zijn positie. Door een grote brand in het noordoosten van Spanje is meer dan 12.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het is de grootste bosbrand van het jaar tot nu toe in het land. Het vuur ontstond woensdag in de regio Aragon en is nog niet onder controle. En de 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmid. In de sprint versloeg hij zijn medevluchter Harold Tegada.
22: En daar gaat Tegada al aan, op 250 meter. Tegada gaat aan, de Colombiaan.
23: Goed aan hoor.
22: Aan de linkerkant van de weg, rechts in beeld. Maar daar komt de man in het paars, Schmid. Of is het toch Tegada? Tegada nog altijd met de voorsprong. Op Schmid, het is Schmid. Naar de tweede plaats van vorig jaar. Nu de overwinning voor Mauro Schmid. En dat is een hele zoete.
19: Morgen staat in de Tour een zware bergrit op het programma.
16: Nou, dat is wel zo schattig bij Jury. Hij heeft het dan phonetisch opgeschreven, hè? Tegada. Heb je dat? Te-ga-da.
19: De G kan natuurlijk ook met een G van garçon zijn. Tegada, net dus, als bij Pogacar.
16: Vandaar dat je dat even goed
19: even hebt. Even een kijkje achter de schermen.
16: Ja, leuk man.
18: Echt een professional. Graag gedaan, hè? Dat merk je wel.
19: Zo ben ik.
16: Ja,
19: zo
16: ben ik. Hard gewerkt daar bij het NOS Journaal.
19: Moet ik nog mensen feliciteren met de verjaardag? Of,
16: weet even niet zo snel, iemand.
19: Maar. Het weer dan nog. Vanavond is het vrij helder. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen 18 tot 24 graden. Eerst met wolken en in de middag af en toe zon.
16: Vol gas over het Nederlandse wegennet, of niet, Rijn Baardmans? Vertel, wat is er aan de hand allemaal?
24: Goedenavond, Jeroen. Ja, het was erg druk vanwege veel recreatieverkeer. De files nemen nu af. De meeste files staan nog in Zuid-Holland en op de weg naar het zuiden. Op de A4 richting Den Haag is tussen knooppunt Benelux en Delft een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er 30 minuten langer over. Op de A12 richting Duitsland is het druk tussen knooppunt Ouddijk en het grensgebied. 20 minuten extra door de grenscontroles. De A16 richting Rotterdam. Schade aan de Drechttunnel veroorzaakt file. 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg. Tussen afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam doe je er 10 minuten langer over.
16: Ah, hartstikke goed gedaan. Rijn, hoe kijk je zelf terug op dit overzicht wat je net las?
24: Nou, ik ben tevreden.
16: Ja. Ik denk dat je tevreden kan zijn. Eén verspreking maar voor de rest ging het helemaal top. Ja.
24: Nou, om dus, 6:30 een nieuwe ronde.
16: Hey, ik zie je dan. Spreek je dan.
24: Tot zo. Ja.
25: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
26: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
27: Of deze, in een leuk plaatsje.
28: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro.

0: upgrade van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Dat is nog gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Oké, even tekken wat er allemaal aan de hand is in de horeca. Als ik het wel jouw favoriete kroeg moet bellen om te vragen of het bier klaar staat, laat het weten via de NPO Luister-app. Dit is Noordwijk. Daar gaan we even met Harbor Lights. Met Jeroen van Inkel spreek je, Radio 2. Goeiedag, ik wil even iets informeren. Namelijk of jullie helemaal klaar zijn voor het weekend.
9: Wij zijn altijd helemaal klaar voor het weekend.
8: That's the spirit. Dus er is genoeg bier, er is genoeg alcohol.
9: Er is voor alles genoeg.
8: Hey, en de kwaliteit van de barkrukken, hoe is die bij jullie?
9: De kwaliteit van de barkrukken, die is ook goed.
8: Oké, okay. Dus daar kunnen we ook lekker mee gooien als het zo uitkomt.
9: Mooie weet ik niet, maar ze zitten wel heel lekker.
8: Ze zitten wel lekker, ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. En met wie heb ik gesproken?
9: Caitlin,
8: dankjewel Caitlin. Fijn je even gesproken te hebben en een heel fijn weekend, hè?
9: Eens gelijk. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad
8: you could attend. Come inside, come inside. Oh, even diep inademen. Schouders naar achteren, borst vooruit. Donder en bliksem, het Walhalla. Van de vrijheid genaamd weekend is alweer...

0: allemaal wel leuk en aardig, maar ik zit dus een beetje te twijfelen. Zal ik de rode nemen of de blauwe? Dus ik ben echt een beetje...
1: You take the blue pill. Yeah. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
0: En dat wil ik graag horen. Ik denk trouwens dat ik de pil neem die bij vrijdag staat. De vrijdagpil. Oh ja. Die neem ik hem. Kijk, ik mooie borst ervan. Kan ik wel een beetje gebruiken. Oh, lieve dames en heren, we zijn er weer.

0: Yes, welkom. Ik hoop dat je het gezellig hebt. Moet ik nou Eddie nog een keer bedanken?
1: Jasper, wel. Genoeg zo. Jasper inderdaad wel. Klaas, ja, niet te
0: Klaas,
1: vergeten.
0: Klaas, dankjewel ook voor het invallen.
1: En Dennis voor de broodjes. Ja. En Costa voor de beveiliging.
0: Ja. Dan zijn we niemand vergeten. Jure Bosman, zeg maar, hè, als grote baas. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Hé, jij bent er ook weer. Yes, dat spreek ik aan.
1: Welkom terug. Goed dat je er weer bent. Gezellig. Ja. Je bent ook echt bruin geworden.
0: Dank je. Ja, ik heb ook wel mijn best gedaan. Om bruin terug te komen.
1: En natuurlijk heel bewust wat iedereen doet op de eerste dag na de vakantie.
0: Een wit overhemd. Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Zeg.
1: Heel goed.
0: 17 juli is het. Doe mee met de show 0800-1122 of de NPO Luister A-P-P app. Mag je ook zeggen. Digitale doorgeeflijn. Het is een weekend vol evenementen. Ja, het is echt wel leuk wat er allemaal gaat gebeuren. Tilburgse kermis begint vandaag, dus grootste kermis van de Benelux.
1: En in het Belgische Boom wordt Tomorrowland georganiseerd. Hier staan dit weekend onder andere Armin van Buuren, David Guetta en Afrojack op het podium.
0: Zo, grote namen. Maar dan heb je natuurlijk de Achterhoek. Dat is een heel ander verhaal. Daar is de Zwarte Cross. Daar draait het natuurlijk om crossmotoren en muziek. Maar...
2: Ik denk dat een paar liters bier wel niet mag ontbreken, denk ik.
3: Ja, bier. Drank, de alcohol. Goeie zin moet iedereen hebben. We gaan lekker gek doen dit weekend.
0: Ja, dat is helemaal...

de volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben. NPO Radio 2.

0: Dit is Radio 2. Een hartelijk goedenavond. En je hoorde Sarah Larsen. Wat een ongelofelijke fijne artiest is die Sarah Larsen. We draaien haar graag. Ze is ook hip. Hè? Dat is ook belangrijk voor ons. Althans voor mij dan. Ik bedoel, ik zit in iets de oudere doelgroep natuurlijk. En dan moet je toch extra je best doen om af en toe nog een beetje hip en shiny te zijn.
1: Maar Sarah Larsen loopt natuurlijk al een tijdje mee. Omdat ze die grote hit Lush Live had. Ja. Dat is het 15 jaar geleden. En nog steeds relevant. Doet ze goed.
0: Doet ze hartstikke goed. Bedankt ook voor deze extra informatie.
1: Ik bevestig even wat jij zegt. Dat staat in mijn contract dat ik dat moet doen.
0: Handig dat het in staat. Goed om te weten ook. Ja, dus de locatie waar ik was, dat was Lefkas. Lekker daar genoten van het prachtige eiland.
1: Ja, want we hadden het hier in de studio al over op de radio. Dat jij nogal een man van tradities bent. Dat je eigenlijk altijd naar dezelfde plek gaat.
0: Klopt.
1: Maar nu vertelde je me dat je dat toch anders hebt gedaan dit jaar.
0: Klopt. Ja, want wij gaan altijd naar die plek. En we gaan dan ook altijd naar dezelfde restaurantjes en dezelfde strandtent. Dus aan het begin van de vakantie zei ik tegen mijn teerbeminde. Daar zei ik, we gaan het helemaal anders doen. We gaan nieuwe tentjes ontdekken en we gaan naar nieuwe stranden. En dat werkt, want je krijgt er ook weer nieuwe herinneringen.
1: Ja. Nieuwe wat was het absolute hoogtepunt?
0: Het absolute hoogtepunt? Nou, dat was, ik was natuurlijk jarig tijdens de vakantie. En mijn oudste dochter was er met haar man en mijn kleinzoon. Mijn vrouw was er, ik was er, maar de enige die er niet was, was mijn jongste dochter, Teddy. En toen, 's ochtends, ging mijn vrouw boodschappen doen. Toen kwam ze op een gegeven moment terug. Toen kwam de hele groep met Teddy ineens tevoorschijn.
2: Wat lief.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is echt goed voor die familie-vibe.
0: Die had het vliegtuig gepakt. Het was helemaal speciaal daarvoor daar naartoe gekomen.
1: Moest je een klein traantje laten?
0: Ja, er is veel materiaal, maar je ziet wel een lichte glinstering.
1: Oeh, dat wil ik zien.
0: Ja, pure emotie.
1: Nou, leuk, mooi. Ja.
0: Hey Juri, je bent er weer. Ja, heb je ook een glinstering in je ogen?
2: Nou, ik vond het wel een beetje emotioneel verhaal.
0: Ja,
2: ik weet toch, dat doet me wel wat.
0: Ja, goed zo. Jij als vader ook, hè? Jij kan het zeker waarderen natuurlijk. Je geeft mij een briefje, even kijken wat erop staat. Jeroen, je jas hangt nog in paardenclub toe. Oh nee, wacht even. Dat is, sorry, bulletin is het, neem ik al.
2: Jazeker. Ja. Het nieuws, bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De havens van Odessa en Mykolaiv werden bestookt. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar cel gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistent op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school in de buurt van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op scholen tegen te gaan. Het team dat komende zondag de WK-finale wint, krijgt voor het eerst een extra prijs. Naast de wereldbeker en een medaille zal elke speler een gouden ring krijgen met blauwe edelsteentjes erin. Aan de zijkant staat de WK-trofee. Er worden 2026 ringen gemaakt. En daarvan gaan er bijna 2000 in de verkoop.
0: Ik zit even te kijken naar jouw bulletin.
2: Ja.
0: Maar je hebt nu echt alles fonetisch opgeschreven.
2: Leuk, hè? Volg je het een beetje?
0: Ja, ik zit er nu te volgen. Maar ik denk, hoe lees jij dit? Maar goed, overigens zijn streepjes tussen.
2: Ja, dat heb ik speciaal voor jou gedaan. En jullie zeiden het al. Tilburg, de kermis is begonnen. Daar ga je nu dus veel van dit horen. Are you ready? Het is de grootste kermis van de Benelux. Er komen jaarlijks zo'n 1,5 miljoen mensen op af. Deze meiden gaan ook en hun plan is helder.
3: Heel het weekend zuipen. En verder is het heel leuk om mensen te kijken, want alle soorten en maten.
4: Ja. Gaan jullie zelf nog ergens in?
3: De breakdance of zo. En de kroeg. En de kroeg in.
2: De Tilburgse kermis duurt nog 10 dagen. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen 18 tot 24 graden. Eerst met wolken en 's middags met wat zon.
0: Jij hebt het blaadje eventjes in je hand. Is hij klaar?
1: Ja, dit is wel goed. Hij is klaar inderdaad. Okay. Ja, goed, mooi uitgeschreven.
0: Echt, mooi, briljant.
1: Zo kan iedereen nieuws lezen natuurlijk. Hè? Ja, ja, eentje kan er was doen.

0: zeg wel.
1: Zo moeilijk is het ook niet.
2: Zeg, Rijn, jij kan natuurlijk ook heel goed files vertellen.
0: Ik doe mijn best, ja.
2: Wat gebeurt er allemaal op dit moment?
0: Nou, we gaan naar de laatste files van de avondspits. Ja. 26 kilometer in totaal. Je staat nog even stil op de A8 richting Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog. 2 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En de A16 richting Rotterdam. Er is schade aan de Drechttunnel. En daarom sta je 20 minuten in de file. De rechte tunnelbuis is dicht.
2: Dat was hem.
0: Dat was hem.
2: Hoe vond je hem?
0: Ja, het was wat minder hè, dit keer. Maar
2: was echt wat minder. Maar
3: komt omdat jij de druk zo hoog legt voor die jonge Jeroen. Ja, je maakt het hartstikke moeilijk voor
2: hem. En ik zit erbij te lullen.
0: Ja. Misschien moet ik het toch fonologisch op gaan schrijven.
2: Ja, fonetisch. Fonetisch, ja. Fonetisch en chronologisch en alfabetisch volgen.
3: Ja, chronologisch is altijd handig.
2: Ja, ja. Rijn, dankjewel weer. En iedereen heel veel sterkte natuurlijk als je erin staat. Want ja, die vertraging en helemaal nu op dit moment zou aan het begin van je weekend is natuurlijk vreselijk. Oh. En onderweg naar de Iri

Het is wel zo dat die lijst al helemaal klaar ligt. Die lijst waarin 10 zeer irritante zaken en of personen staan genoteerd. In die top 10 onderweg heb je Radio 2 nu met Toto. Ah.

0: dat is belangrijk. Zijn nieuwste plaat afgelopen en dan moet hij wat zeggen. Hoeft niet, we kunnen ook niks zeggen, maar dan wordt het wel een beetje saai. Ik zit trouwens even te kijken naar wat ik allemaal zo direct ga draaien het volgende uur. Wauw, wauw, wauw. Driemaal wauw. Het is echt leuk, maar voordat we dat gaan doen...
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Ja, wie of wat was irritant de afgelopen week? Ben je er klaar voor, Jesse?
2: Ja, absoluut. En jij ook, Jeroen?
0: Helemaal. Nog eventjes beginnen. Nummer 10. Vakantiefiles richting het zuiden van Europa. Ja, het hoort een beetje tijd bij deze tijd van het jaar. Maar toch is...
3: In de file staan wel irritant. Want gewoon dan duurt het heel lang voordat je ergens bent. Dan ben ik heel veel ruzie aan het maken met mijn broertjes.
0: Ja, dat is een hele wijze...

0: dat is belangrijk. Zijn nieuwste plaat afgelopen en dan moet hij wat zeggen. Hoeft niet, we kunnen ook niks zeggen, maar dan wordt het wel een beetje saai. Ik zit trouwens even te kijken naar wat ik allemaal zo direct ga draaien het volgende uur. Wauw, wauw, wauw. Driemaal wauw. Het is echt leuk, maar voordat we dat gaan doen...
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Ja, wie of wat was irritant de afgelopen week? Ben je er klaar voor, Jesse?
2: Ja, absoluut. En jij ook, Jeroen?
0: Helemaal. Nog eventjes beginnen. Nummer 10. Vakantiefiles richting het zuiden van Europa. Ja, het hoort een beetje tijd bij deze tijd van het jaar. Maar toch is...
3: In de file staan wel irritant. Want gewoon dan duurt het heel lang voordat je ergens bent. Dan ben ik heel veel ruzie aan het maken met mijn broertjes.
0: Ja, dat is een hele wijze individu, dat hoor je.
2: Ja, het duurt lang voordat je ergens bent. Ja. Klopt. Nummer 9.

0: irritant de afgelopen week. Ben je er klaar voor, Jesse?
1: Ja, absoluut. En jij ook, Jeroen?
0: Helemaal. We gaan eventjes aan beginnen. Nummer 10. Vakantiefiles richting het zuiden van Europa. Ja, het hoort een beetje tijd bij deze tijd van het jaar. Maar toch is...
2: In de file staan wel irritant. Want het gewoon, dan duurt het heel lang voordat je ergens bent. Dan ben ik heel veel ruzie aan het maken met mijn broertjes.
0: Ja, dat is een hele wijze, hele wijze individu, dat hoor je.
1: Ja, het duurt lang voordat je ergens bent. Ja. Klopt. Nummer 9 in de top 10. Donald Trump, omdat hij zijn narcistische eigenschappen maar blijft benadrukken. In een interview kreeg hij de vraag...
3: Do you have any time to read for fun these days?
4: So I end up reading mostly newspapers. I usually read stories about myself.
1: Ja, hij wordt er gevraagd, lees je nog wel eens? En hij zegt, ja hoor, ik lees krantartikelen die over mezelf gaan.
0: Nummer 8, de brandweerman die een pyromaan blijkt te zijn. Wat een verhaal is dat, hè? Ongelooflijk.
1: Bizar.
0: Ik hoor dat, hoe kan het, waarom? Je hoort het wat vaker. Het is wel iets wat terugkomt, maar het blijft apart natuurlijk. Een brandweerman die een pyromaan blijkt te zijn. Hij heeft in Frankrijk de grote natuurbrand aangestoken. En de autoriteiten daar...
5: arrested a number of individuals, among them one volunteer firefighter, incredibly, who is reportedly said that he set the fire to twigs with a lighter and gasoline.
0: Of wat zegt ze allemaal?
1: Dat hij met een aansteker en gasoline, gas, benzine deed.
0: Ja. Benzine en aansteker, gewoon poef.
1: Ja, ja. Dus het is fijn dat zij even uitlegt hoe dat werkt... voor alle andere mensen die een bosbrand aan willen steken.
0: Dan weet je hoe je dat moet doen.
1: Nummer 7, daar vinden we de achterbuurman van de 74-jarige Jo uit Dongen. Ja. Dit verhaal is vandaag in het nieuws. Want de buurman van de 74-jarige Jo is zo'n zeiksnor... dat Jo nu een deel van zijn huis moet slopen. Er moet maar liefst 23 centimeter van de nok afgezaagd worden. Omdat hij net iets te hoog gebouwd heeft.
0: Oh.
1: Kan gebeuren, maar de buurman, die is zo'n moeilijke man. Die gaat naar de gemeente en naar de instanties.
0: Die heeft alles in het werk gesteld om dit aan te kaarten. En die heeft gewonnen.
1: Ah, triest.
0: Ja, dan moet het een stuk van het huis af. Ja, het is ongelooflijk. En hij heeft ook een dikke snor, die man. Dus vandaar zeiksnor. Op nummer 7, dan nummer 6. De meest wispelturige man van de Nederlandse showbiz. Namelijk Gordon. Gordon. Hij wil een gezondheidsprogramma opzetten. De beste man heeft een paar maanden gezond geleefd... en vindt zichzelf dan gelijk een guru.
1: Nou, ik vind overigens niet dat hij er gezond uitziet, hoor.
0: Guru vindt hij... Terwijl je lekker vrij bent voor het hele weekend... Kunnen wij wat guru-achtige adviezen geven?
6: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
0: Laten we echt een serieuze guru er even bij halen.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: blij dat ik de vrijdagpil heb geslikt aan het begin van de show. Want lekker genieten van de Guru Josh Project.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Ja, deel 2, de laatste 5. De meest irritante van afgelopen week, nummer 5. De gemeente Haarlem. Ze plaatsen een stroomkast in de tuin van een man van 90 jaar.
2: We krijgen een grote kast voor de deur. En de hele uitzicht gaat weg.
3: De kast wordt zelf 2 bij 3 meter en 2 meter hoog.
0: Jezus, dat is helemaal, dat is gewoon zielig voor die man. Totaal niet aardig. Waarom moet zo'n kast überhaupt 2 meter hoog zijn? Die kan toch ook een andere maat zijn?
4: Ja, je hebt ook van die hele kleine kastjes.
0: Ja, joh, dus dat is schandalig wat daar gebeurt.
4: Op nummer 4 vinden we weer een vakantie-irritatie. Ah, voor iedereen wel herkenbaar. Misschien voor jou ook wel, Jeroen. Je bent net op vakantie geweest. Ja. Vliegtuigvoedsel. Niemand zit er te wachten op warme tomaten, droge broodjes, kaas van rubber. Maar ja, het is helaas onderdeel van de zogenoemde vakantiepret.
0: Nummer 3. Nou, de houdende droogte in ons land. Dus groot probleem in de binnenvaart. En voor boeren, maar ook irritant voor hobby-schippers. Is dat irritant?
5: We hadden graag op vakantie gewild. Houd het gewoon op. Dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag. Ja. We passen ons aan naar het klimaat.
4: Nummer 2. Deze irritatie is binnengekomen via de NPO Luister-app. Natasja die vindt het erg vervelend.
6: Als mensen zonder parkeerontheffing op een invalide plek gaan staan.
0: Oei.
6: Of je veroordelen als je er niet een invalide uitziet, maar wel een parkeerontheffing hebt. Ja. Handicappen zie je niet altijd aan de buitenkant.
0: Nee, heel goed gezegd.

0: de Eritop 10.
1: Ja, nummer 1. Daar staat deze week treinreizigers die zitplekken blokkeren met hun tas. Veel medepassagiers die ervaren dat ze
2: geen zitplek kunnen vinden omdat andere reizigers hun tas op een andere stoel hebben.
3: Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik het soms zelf ook doe.
4: Ik haal mijn tas meestal zelf weg. Maar als ik een plekje nodig heb en iemand haalt zijn tas niet weg, ja, dan blijf ik gewoon staan.
1: Ja, schandalig. Gelukkig voert de NS nu regels in waardoor het niet meer mag. Dus dan kan je een knal met een honkbalkruppel. Als je daar is het.
5: Tezeren zie je de mensen, de machinist.
1: Hoppa! Oké, dan had je hem weer. Dat waren ze. En je weet het, laat je niet te veel zien. Anders kom je in de Innie Top 10.
6: NPO Radio 2 Topsong.
7: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: dat het een beetje mijn ritme weer terugvinden na de vakantie. Maar ja, heb ik rare dingen gedaan? Ben ik dingen vergeten, toevallig, dat je weet? Ja,
1: nee, je hebt wel veel rare dingen gedaan. Ik denk dat dat een teken is dat je weer terug bent in jouw ritme.
0: Dat is, dat zou zomaar kunnen. Dat is misschien ook wel de bedoeling, ja. Zo onzeker altijd. Ha,

0: achteraan. De Mystery Movie. Die gaan we spelen met een comedy uit 1980. Een parodie op rampenfilms is dat. Komt eraan.
1: Ontmoet ons straks weer. Als we terugkomen met Rinkel de Kinkel.
2: Radio 2.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Daar zijn we weer! Carpetright komt nu gratis.

0: beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Kom naar Museum Batavialand.
11: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
10: Parkeren kan bij Bataviastad.
11: Dus kom naar Museum Batavialand.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
10: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden.
16: Ja, dankjewel, Sid. Nee, naar de ANBW, daar zit Rijn Baardmans. Rijn, wat gebeurt er allemaal nog op de wegen?
4: Nou, niet veel, maar wel op de A1 richting de Duitse grens nog een file. Vanaf Oldenzaal-Zuid sta je 10 minuten vast door de Duitse grenscontroles. En de A16 richting Rotterdam tussen Dordrecht en de Drechttunnel. Ook 10 minuten vertraging, dat komt door schade aan de tunnel en de rechter tunnelbuis is dicht.
6: Geen geld, hè?
4: Nou, fijn, hè? Kan ik rustig naar huis?
6: Ja, alles fijn weekend en geniet ervan.
4: Fijn weekend. Hoi.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd...

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours. Morgen om 8:30 bij de NOS op NPO 1.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naasten in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Kom naar Museum Batavialand.
13: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
12: Parkeren kan bij Bataviastad.
13: Dus kom naar Museum Batavialand.
14: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
12: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
15: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Even bollen,

0: meest getoonde prijs.
1: Ja, even voelen. Mengtafel voelt goed, alles voelt echt. Want ik wil ook een hartelijk welkom heten alle wappies van Nederland. Ja, jullie zijn ook welkom in het grote Rinkel de Kinkel Show. Maar ik wil jullie ook even één ding zeggen. Namelijk.
2: Welcome to the real world.

0: die bloed geeft. Ik heb veel respect voor mensen die naar zo'n bloedbank gaan en bloed geven.
1: Nou, ik zou het graag willen, maar ik durf dat niet.
0: Oh, je durft
1: het? Nee, ik vind het doodeng. Ja, nou, niet per se naalden, maar dat er dan bloed uit je lichaam. Ja, dat heel ongemakkelijk van. Jij doet het wel?
0: Ik doe het niet meer. Oh. Ik heb het heel lang gedaan. Want het enige wat ze doen is allemaal vragen stellen. Dus echt, dan zit je daar en dan... waarom zit het in een emmer? Waar heb je het vandaan? Ja, mensen. Zo gaan we. Goedenavond, de Kinkel, de radioshow die de vrijdagavond op Fleur. En ook morgenochtend zijn we er weer vanaf 9 uur. En ook zondag zijn we er met de officiële weekend ochtendshow. En het is vrijdag 17 juli, 0800-1122, of de NPO luisterapp voor contact met ons.
1: Het wordt dit weekend druk op de Europese wegen. Doordat Midden-Nederland nu ook vrij heeft, heeft het hele land vakantie. Ook veel Duitse toeristen die gaan de weg op. En veel mensen die kiezen ervoor om...
2: wat dichter bij huis op vakantie te gaan. Dat wordt al gekoppeld aan toch een beetje de geopolitieke spanningen. We willen misschien niet zo ver weg. Ja, dat speelt dan een beetje een rol. Maar ja, dat gaan we dus merken met z'n allen op de wegen naar het oosten en zuiden.
1: Nou, sterkte als je in de file staat.
0: Heel veel sterkte. En heel Nederland en de politiek hebben vakantie. Het is dus komkommertijd. En dat betekent...
3: nou, dat er weinig echt nieuws geproduceerd wordt op dit moment. En dus allerlei ludieke acties ondernomen worden om wat nieuws te verzinnen.
4: Eet u deze tijd ook meer komkommers?
5: Ja hoor, ja. Iedere dag.
1: Iedere dag.
0: Ja, vitamine K, dat is heel goed.
1: Vitamine K?
0: Ja, of H, dat weet ik even niet. Het is goed voor je bloed in ieder geval.
1: Vitamine K, dat is in mijn wereld iets anders. Ja, maar dat terzijde.
0: Even dat terzijde, ja.
1: Dus de term komkommertijd die bestaat dus al heel lang. Het werd 2 eeuwen geleden al gebruikt.
6: Het is voor het eerst gebruikt in een Rotterdams klein blaadje. En toen ging het wel echt over de betekenis die wij er nu ook aan toekennen. Een tijd waarin heel weinig actualiteiten zijn. Waarin de handel een beetje stil ligt.
1: Nou, dan gelukkig hebben we Donald Trump. Die zorgt voor wat actualiteit in deze komkommertijd.
0: Ja, voor de rest is het Lau Loenen die heel verschillend is. In de media. We moeten recht aantrekken, lieve vrienden. Al lastig hoor, deze periode. Geen nieuwtje.

0: een beetje dingen creëren.
1: Ja.
0: De naam Hans Zimmer, dat zegt je wel wat. Hè? Die bekende dirigent, componist van allerlei filmmuziek. Oké, daar ben ik even mee aan de gang gegaan. En wat eruit gekomen is, hoor je zo dadelijk.

0: lekker genieten. Lekker vrij. De hele dag. Ja, in ieder geval de rest van deze dag. Vrijdag, eet ook zo, wat toeval. En morgen, zaterdag, zondag, lekker genieten. Het is natuurlijk wel vervelend als je in de file staat. Natuurlijk, dames en heren, jongens, wij zijn helemaal op weg richting de vakantiebestemming. Via 0800-1122 hebben wij een melding binnengekregen van Gerlof. En dan Gerlof, vertel, wat is de situatie?
1: Ja, wij zijn onderweg naar Verona en wat een ellende, zeg.
0: Oh ja, dat zal. Ja, ja, ja.
1: De Gotthardtunnel, dat is gewoon niet te geloven. Je staat voor stoplichten. Mijn advies is om het te mijden.
0: Om het te mijden of een helikopter kopen. He, dat is ook niet idee.
1: Ja, helikopter staat ook al, ja. Dat lijkt me ook wel schrik.
0: Nou, ik wens je heel veel sterkte daar, hè.
1: Yo,
0: Radio 2, nu met

0: Ja, het is vrijdagavond. En de Keurshow hier in de grote show.
1: Rinkel de Kinkel.
0: Ja, zo heet het.
2: NPO Radio 2.
0: Radio 2. Lekker bezig. Ik ben een beetje onzeker. Mijn kinderen hebben mij verteld, als ik iets op mijn oren heb, bijvoorbeeld een koptelefoon, of van die oortjes van Apple, dat ik dan, als ik iets hoor, dat ik dan mee ga zitten, dat ik een beetje zit te grommen. Zo.
3: Ja, dat kan ik bevestigen hierbij.
0: Ja, daar was ik al bang voor.
3: Ja, nee, want als jij een koptelefoon nog op hebt en ik niet, dan denk ik, nou, zitten we hier in Burgers' Zoo of wat is het? Dus wat? Ja, ze hebben gelijk.
0: Ja, oh, kut. Oh, sorry, ik bedoel, Kilo Utrecht Tango. Nou, dat vind ik echt heel erg. Dat is echt heel erg. Maar wat kun jij reproduceren wat ik dan doe? Wat hoor je dan? Echt?
3: Dat een beetje.
0: Oh, wat echt.
3: Maar goed, geef niet. Je doet het ook als je eet bijvoorbeeld. Dus het hoort gewoon bij je.
0: Oh, dus ik maak gewoon overwegend veel geluid.
3: Ja.
0: Zou je dat zo kunnen zeggen?
3: Ja, en je bent er heel succesvol mee geworden.
0: Ja, dat wel, ja.
3: Nou ja,
0: redelijk dan. Zeg maar tot op zekere hoogte. Dames en heren, het is vrijdagavond. Je weet het. Hier gebeurt het allemaal. En je moet erbij zijn. Je wil niet iets missen. Vanavond wat opklaring, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. En morgen begint de dag bewolkt. Later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dat is het nu ook boven op de NPO Radio 2 zendmast. En dit is Hans Zimmer.
4: Qu'est-ce que tu veux chercher? Le bien par le mal? La vertu par le vice. Sade, dis-moi, pourquoi les bons jugent du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sade, es-tu diabolique ou divin?

0: vind het wel een goed idee. Zouden we daar problemen mee krijgen als we zo'n gemotoriseerde parkeerschijf weg gaan geven als goodie?
1: Denk het niet, het is een lekker rebels.
0: Ja, het is trouwens een heel goed idee. Je vertelde het net even toen de microfoon dicht was, backstage. Over zo'n parkeerschijf en er zit er een motortje in. En die laat je steeds, die houdt de tijd in de gaten.
1: Ja.
0: En die zorgt dat je geen bekeuring krijgt.
1: Dus als je ergens maar 2 uur mag staan, dan verplaats je steeds. Waardoor je er gewoon 5, 6 uur kan staan. Toen dachten wij, goede merchandise voor deze show.
0: Zullen we eens kijken of we... we hebben natuurlijk nu een wisseling in de hiërarchische structuur.
1: Ja.
0: Nu moeten we het meteen aan de CEO vragen. Zullen we even wachten totdat het weer een beetje anders is?
1: Misschien moeten we even mee wachten. Of misschien luisteren we iemand die dingen maakt. Ergens in een schuurtje achteraf.
0: Ja, precies. Dat zal niet goedkoop zijn per stuk. Dat is mijn inschatting.
1: Nee.
0: Maar superhandig. We dwaalden even af. Dat was Hans Zimmer, Miets Enigma. En Cetus. Zo'n beetje reacties op binnengekomen. Vonden mensen het wel een beetje tof? Of... is het zo van, doorspoelen die handel?
1: Nou, er zijn mensen, Erik bijvoorbeeld, die zegt, wat is dit goed? Is het ook te downloaden?
0: Oh, ja, dat kan. Het staat op mijn, Mixcloud pagina. Dat is gewoon mixcloud.com en dan gewoon /Jeroen van Inkel.
1: En Fonsi zegt nog, dit past perfect in Interstellar natuurlijk. En Esther die zegt, ik heb de radio even wat harder gezet. Het is fantastisch. Oh. En Henry die vraagt, zo Jeroen, lekker met AI bezig geweest?
0: Nee, zeker geen AI.
2: Heel goed.
0: Nee. Dat had wel gekund natuurlijk, maar dit is gewoon oud-Hollands handwerk. De digitale mixer, een beetje pielen, een beetje galm erop, een beetje EQ'en. Ja. En dan ben je daar een dagje mee bezig.
1: Nou, heb je wat te doen, toch?
0: Tuurlijk, ben je van de straat. Dus wat dat betreft. Ja, vrienden, kans op de Rinkel Kinkel Eyecatcher in de Mystery Movie. Dat is de huidige goodie die we nog steeds weggeven. We hadden ook een container vol ooit laten komen. Dus dat gaat er wel even door. Je hoort een fragment uit een film. En als je weet dat welke film het komt, bel je direct 0800-1122. En dit is de opgave.
3: Can you fly this plane and land it?
4: Surely you can't be serious.
3: I am serious. And don't call me Shirley.
5: Doctor, I've checked everyone. Mr. Stryker's the only one.
3: What flying experience have you had?
4: Well, I flew single-engine fighters in the Air Force, but this plane has 4 engines. It's an entirely different kind of flying, altogether.
3: It's an entirely different kind of flying.
0: Dat is zulke foute, flauwe humor. Ik kan er zo om lachen. En weet je wat het is? Je mist ook heel vaak nog dingen.
1: Ik heb het even opgezocht. 4 grappen per minuut. Dan mis je inderdaad een hele hoop.
0: Dus ja. Dus aan jou de vraag, uit welke film dit fragment komt. En nu kun je bellen op 0800-1122. Dat is het bekende nummer van Radio 2. Ik zeg goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
6: Met Dennis.
0: Dennis, hallo daar Dennis.
6: Hi. Hey. Hi.
0: Gaat het goed?
6: Ja, het viel met jou.
0: Ja. Sta je in de file of wat is er aan de hand?
6: Nee, we rijden gewoon in de auto. Zelf, staat 12.
0: Je kan er gewoon doorrijden, dat is wel lekker.
6: Precies.
0: Ja. Hey, uit welke film kwam dat, Dennis?
6: Uit Airplane, met Leslie Nielsen.
0: Oh! Ja hoor, Plane. Vond je dat leuke films, Dennis?
6: Ik vond Leslie Nielsen fantastisch. Ja. De humor die hij heeft, inderdaad.
0: Je moest wel heel goed opletten, hè, om al die grappen mee te krijgen.
6: Ja, dat wel.
0: Maar dat maakt het ook wel weer leuk, natuurlijk. En wat ga je allemaal doen vandaag verder?
6: We zijn nu onderweg naar de camping toe. We hebben een staker en op de Veluwe gaan we een
0: weekendje
6: naartoe.
0: Hey, lekker. Ja.
6: Ja, zeker.
0: Goed contact met de andere mensen die daar zitten?
6: Ja, we hebben wel vrienden nog staan en... Voor de rest, allemaal leuke mensen. In ieder geval bijna allemaal leuke mensen.
0: Tuurlijk, het is altijd één rotte appel. Maar wat zei je nou? 4 uur opstaan? Zei je dat nou?
6: Nee. 4 uur opstaan? Nee, we hebben nog familie daar staan ook.
0: Oh, familie daar staan.
1: Er stond ook 4 uur opstaan. Ja, vrij vroeg voor vakantie.
0: Dat is een soort speciaal douchschema. Mensen halen ook 4 uur opstaan.
6: Nee, we hebben nog altijd alles in de kerk.
0: Ja, goed zo. Goed zo. Hey, ik weet niet of je als naar de show luistert, maar je krijgt van ons een cadeautje. Namelijk de Rinkel de Kinkel.
6: Eyecatcher.
0: Ja. Zo doen we dat.
6: Elke vrijdag in de psychos naar de camping rijden, luisteren we.

onze grond. Het is vervuild, het wordt steeds zouter en zouter en zouter landen wordt het. Slecht voor onze gewassen en voor de natuur. Laten we hopen dat er snel een beetje regen naar beneden komt. Hey, yeah. Nou, heb ik wel eens gehoord dat je een regendans kan doen. Je kan ook een regen zangsessie doen. Niemand die zingt als een...

0: Mijn fantasie slaat altijd een klein beetje op hol. Als het gaat om dat ik voor me zie hoe een bepaalde plaat tot stand is gekomen. Oh, deze. Dat ze dus in de studio zaten en dat ze dachten, oké. Banjo? Nee. Gitaar? Nee. Doedelzakken. Dat op een gegeven moment besloten is. Die doedelzakken komen echt een beetje uit de lucht vallen. Ik bedoel, het klopt wel, het match. Ja, het is natuurlijk geniaal. Maar doedelzakken zijn net als een kinderkoor. Al heb je altijd verkoop mee. Ja, zeggen ze dat altijd is wel in de industrie. Ja. Ja. Alrighty, vrienden. Even kijken wat ons vandaag allemaal bezighoudt. Een grote onzekerheid, omdat ik ben erachter gekomen dat ik gekke geluiden maak als ik een koptelefoon op mijn hoofd heb.
1: Oh.
0: Ja, dat is echt kilo Utrecht Tango.
1: Er was nog iemand in de app. Ik ga heel even snel kijken welke naam dat was, maar er komt natuurlijk zoveel binnen. Dat maakt niet uit. Maar iemand zei dat is een teken van wijsheid. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar dat werd net geëpt. Dus,
0: Oké, die hou ik erin.
1: Neem dat mee.
0: Na 45 jaar is het lichaam van een vermiste Amerikaanse multimiljardair geïdentificeerd. Na 45 jaar werd in 81 gevonden in een ondiep graf.
1: En pas nu weten ze dat het toebehoorde aan een succesvolle vastgoedinvesteerder. Haar 40-jarige jonge geliefde werd toentertijd al opgepakt. Het is een bizar verhaal, want ze had dan een briefje achtergelaten. Ik ben de kat aan het zoeken. Nooit meer teruggekeerd. En nu dus,
0: Het ging om vastgoed, hè. Er was heel veel vastgoed. En toen wilde hij op een gegeven moment dingen verpatsen. En toen werd iedereen wakker. En wacht even, ho.
1: Ja. Toen is hij tegen de lamp gelopen.
0: Ja, graag.
1: Bizar, maar dat ze dan pas zoveel jaar na dato, ze had het lichaam al. En dat ze het nu pas kunnen identificeren, dat is bijzonder.
0: Ik begreep dat het een bepaalde nieuwe techniek is. Gebaseerd op gender, DNA... Soepstengels.
1: Ja, ik wou net zeggen, je hebt je lekker ingelezen, hoor.
0: Ik weet niet de naam, maar dat is wel iets heel zwart.
1: Het is heel mooi dat nu kan. Dus dan gaan we de komende tijd zien dat er allemaal moorden worden opgelost, toch?
0: Ja, zeker. Dus ik weet niet of je nog wat op je kerfstok hebt, maar
1: pas op.
0: Vlucht nu naar het buitenland, grijp nu een kans. En het ziet er allemaal heel leuk uit. Politici die een filmpje op Instagram plaatsen of een foto. Maar blijkt dat daar echt veel geld in omgaat. Er zijn hoge kosten. De Gele Raaf heeft uitgezocht dat er de afgelopen jaren miljoenen, maar dan ook miljoenen, besteed zijn om externe mensen in te huren voor die content. Want dat snappen ze natuurlijk niet in Den Haag.
1: Nee.
0: Dus ze gingen allemaal hippe gasten grote salarissen geven die dat gingen doen. Ja. Dus, en daarnaast hebben ze ook nog eens de overheid, heb ik het dan over, 33 fulltimers in dienst die de accounts van bewindspersonen beheren. Kijk, ze kunnen wel allemaal een voorbeeld nemen aan Trump wat dit betreft, want die doet het allemaal zelf.
1: Ja, heel goed, ja. Die doet het zelf.
0: Tenminste, voor zover we weten, al die gekke opmerkingen.
1: Ja, niemand die dat bedenkt, hoor. Nee, dat kan echt alleen hij.
0: Ja. En natuurlijk Cassie Ashton, want zij is een speciaal soort vrouw.

0: It's Cassie Ashton. En ik ben heel erg benieuwd naar de rest van haar familie. Dat zijn ook allemaal bitches. Even kijken of ik deze overgang kan maken van deze country Dua Lipa naar dit muziekstuk wat we hier draaien. Ach, hoort toch eens even. Prachtig. Dit heerlijke uitkomen van Samuel Barber. In dikke terts. 5/4 pitch. Dus, ik doe het ook helemaal niet goed, hè, Tim? Zo'n afkondiging van een klassiek stuk of wat. Dat kan jij natuurlijk veel beter.
1: Nee, dat valt wel mee. Oh. Ik heb het geprobeerd vanmiddag. En dat was wel heel erg leuk. Ik heb het bij een NPO Klassiek inderdaad mogen vervangen vandaag.
0: Ja. Is dat één dag? Volgens mij doe je het een week of zo?
1: 4 weken. Iedere vrijdag.
0: Iedere vrijdag?
1: Ja, vrijdagmiddag show.
0: En Jet, hè, zit daar normaal.
1: Ja, zeker. Ja, Jet's vrijdag show is dat altijd. En dat mag ik vervangen.
0: En krijg je er ook voor betaald?
1: ik heb net een boekenbon gekregen. Super blij mee. En een cd-cadeau, een muziekcadeau, weet je wel. Dus echt, hartstikke fijn.
0: Oké, heel goed zo.
2: Maar zit er dan een groot verschil, Tim, tussen wat jij doet en wat Eddie Keur hier doet op vrijdagmiddag?
1: Er zit een heel klein verschil. Dus kijk, ik draag dan een pruik. En Eddie niet. Dat is het grote verschil. Ik heb een mooie Beethoven-pruik.
2: Tim draagt wel een boxer en Eddie niet. En Eddie dat niet, soort kleine dingen.
1: Dat zijn minuscule verschillen, hoor. Maar zijn er wel. Ja,
0: heb je nou extra huiswerk voor moeten doen?
1: Je moet wel even goed inlezen, inderdaad. Je moet wel even, en ook goed uitspreken, dat is het vooral. Er zijn bepaalde componisten uit Tsjechië bijvoorbeeld, of uit Frankrijk, Spanje, noem het maar op. En dat moet je natuurlijk wel, dat zijn allemaal luisteraars die daar heel erg streng natuurlijk mee bezig zijn, dat je wel goed uitspreekt allemaal.
0: Ja.
1: Je kunt niet zeggen Maurice Ravel bijvoorbeeld.
0: nee, want het is natuurlijk Ravel.
1: Ja, het is Ravel.
0: Ja, dat is natuurlijk allemaal zo direct, vrienden. Duikt hij weer in de jaren 90 in met jou, Tim op het roek. En Rinkel de Kinkel is er morgen.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
1: Okay.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika. Dat meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon, bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Pulse 90's.

0: week 29. Ja, 1997.
1: 39.

0: Je had grunge, happy hardcore, R&B, echt alle genres kwamen voorbij in de jaren 90. En heel af en toe was er opeens een nummer dat het beste van meerdere stijlen combineerde. Zoals deze cover van Chicago's Hard to Say I'm Sorry. En de cover die veranderde in een soort van crossover, omdat de R&B groep Ace Jet samenwerkte met de Chicago frontman Peter Cetera en zo een draai gaf aan zijn eigen nummer.
1: De hitparade van...
0: Ja, 1997, 17 juli om precies te zijn. De jaren 90, de jaren van de baggy jeans, de trainingspakken, neonkleuren. In welk kamp zat jij eigenlijk in de jaren 90? We gaan weer op tijdreis de komende 2 uur hier bij NPO Radio 2. Pulse 90's, zonder Paul overigens, die is even weg. Mijn naam is Tim Oppenbroek en samen duiken we dus die hitlijst in van deze week. Alleen dan 29 jaar terug in de tijd. Wat klonk er toen op de radio? Nou, bijvoorbeeld Party Animals, ga je straks horen met Atomic. En Foxy Brown en Jay-Z, was de allereerste grote hit voor Jay-Z.
2: 34.

0: van een beat. Dat was populair in de jaren 90. Atomic origineel van Blondie. Nu in de versie van de Party Animals. En dan op nummer 30. Ja, het zou heel goed kunnen dat je dit liedje een beetje bent vergeten. Net als de film waaruit dit nummer komt. Speed 2. De slechtste sequel ooit gemaakt. Speed 2 Cruise Control. Enorm geflopt. En daar zat dit nummer in. Tell me, is it true? UB40 op
1: 30.
0: In de hitlijst van week 29. Terwijl 17 juli 1997. UB40.

0: was origineel van Diana Ross. Veel covers in deze hitlijst van 17 juli 1997. Ook heel veel soundtracks, want die kom je ook veel tegen in de hitlijsten van de 90s. Bijvoorbeeld het nummer van The Cardigans dat ik zo meteen ga draaien. Was eigenlijk al een jaar eerder uitgebracht, 1996. Toen werd het geen hit. Maar uiteindelijk werd het gebruikt in een film, Romeo en Juliet. Misschien heb je die wel gezien, met een piepjonge Leonardo DiCaprio. En het werd een gigantische wereldhit. Dan heb ik het over Loveful.
1: 27.

0: tijdreis die Pulse 90's heet.
1: 2 uur lang op NPO Radio 2, iedere vrijdag een hitlijst. Deze keer 17 juli 1997. Olive Audie en You're Not Alone. En Wim zegt, dat is nog steeds geweldig. Ja, dat klopt. Ben ik het helemaal met je eens. Tand destijds goed doorstaan. Dan, nummer 25. In de jaren 80 scoorden ze een gigantische hit met Walking on Sunshine. Daarna was het wat stiller. Ik heb het over Katrina and the Waves. Totdat ze in 1997 meededen aan het Eurovisie Songfestival met dit liedje. 25.

24. Energy 52, Café de la Mar. Het was een donker jaar 1997 voor de hip-hop. Op 1 maart 1997 kwam een liedje Hypnotize uit van Notorious B.I.G. 8 dagen later werd Biggie Smalls doodgeschoten. Het nummer werd niet alleen een grote hit, maar ook een monument voor een van de grootste rappers aller tijden. 23.

voor de hip-hop. Op 1 maart 1997 kwam een liedje Hypnotize uit van Notorious B.I.G. 8 dagen later werd Biggie Smalls doodgeschoten. Het nummer werd niet alleen een grote hit, maar ook een monument voor een van de grootste rappers aller tijden. 23.

die wodka en die perziklikeur, sinaasappelsap, cranberry sap. Het recept voor die populaire, tamelijk zoete cocktail. Sex on the beach. Deze cocktail viel iets minder goed bij Tic-Tac-Toe. Luister maar eens naar de tekst. Waarom? Nummer 20 in de hitlijst van 1997.

0: En straks de populairste filmsoundtrack aller tijden, maar dan niet aan de film.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruis.

0: NPO Radio 2.
1: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. 1 persoon is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt dat het voorstel te veel op een huwelijk lijkt. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon, bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Pulse 90's.

0: op Friends. Ja, ik heb dat heel erg. Als ik midden in een Friends-serie val, aflevering, dan kan ik gewoon alles meepraten. Gewoon. Dat is echt ongelooflijk. Je kunt hem ook tegenwoordig op Netflix vinden, trouwens. Ik duik met jou de jaren 90 in. Dat doen we tot 10 uur vanavond. En dat doen we deze keer de zomer van 1997. De hitlijst van 17 juli 1997. Weet je nog toevallig wat je deed in dat jaar? Misschien had je een leuk vakantiebaantje of je eerste vakantieliefde of überhaupt wat eerst op vakantie. Laat het gerust eventjes weten met de NPO Luisterapp. Dan gaan we gewoon samen naar dat jaar. Straks Ecuador van Sas. Mijn eerste tijd voor het album Schilderij van Guus Meeuwis. Goeie albumtitel trouwens, want de hoes was een kunstwerk geschilderd door een goede vriend van Guus. En dat schilderij hangt nog steeds in zijn huiskamer. En op die plaats staat: ik tel tot 3.
1: 16.

17 juli 1997. En zo klonk de hitlijst dat jaar. En in die week Sash en Ecuador. Ik heb het nog steeds overigens. Als ik het, de plaatsnaam Ecuador in een nieuwsbericht bijvoorbeeld voorbij hoor komen. Of tijdens het WK en voetbal. Dan is het Ecuador. Ik kan het niet uitschakelen. We naderen de top 10 van deze lijst. Straks nog Hero. Toen ik je zag. Oh.

Geschreven door, we hebben hem weer, Guus Meeuwis. Hij heeft hem later trouwens ook nog even op de plaat gezet. Hero en Toen ik je zag. En dan, nummer 8 in de lijst. Stevie Wonder samen met de groep Babyface. En Lorenzo, die zit hier de hele tijd al op te wachten of ik hem alsjeblieft wil draaien, want je hoort hem nooit meer. Natuurlijk, Lorenzo, deze is voor jou.

Samba de Janeiro van Bellini. 1997, 17 juli, de hitlijst van dat jaar, van die dag, met nu op nummer 6, de familie Hansen. Tenminste, toen hadden ze nog die hoge stemmetjes.

Maarten en Maria, de koning en de koningin van de Nederlandse pop in de jaren 90. Want zowel Marco Borsato als Treintje Oosterhuis die waren op de absolute piek van hun succes in 1997. Marco die scoorde hit na hit sinds Dromen zijn bedrog. Treintje had net Total Touch opgericht en daarmee Nederland veroverd. En ze hebben een duet opgenomen, Wereld zonder jou. Hoor je straks op nummer 3 in de lijst. Eerst Eternal, I Wanna Be The Only One.

0: Welkom op zaterdag, Treintje Oosterhuis. Een wereld zonder jou. Kijk, die lijst, 1997. Af en toe dan is het dat je denkt van, goh, is dit gekocht? Is dit massaal gekocht? En af en toe denk je, goh, als dit in 2026 was uitgebracht, was het dan ook een hit geweest? Waarschijnlijk niet. Dus kijk het even door de ogen van 17 juli 1997. Daar gaat-ie.
1: 2.

0: Ik had deze nog op single CD. Dan gaf je heel veel geld uit aan 1 of 2 liedjes. Dat was een hele slechte investering in de jaren 90. Goed. Een ode aan Notorious B.I.G. die we eerder in de hitlijsten van 17 juli 1997 nog voorbij zagen komen. Nadat de rapper in maart van dat jaar weer doodgeschoten, besloot zijn weduwe Faith Evans haar verdriet om te zetten in muziek. En dat werd de nummer 1 van de hitlijsten van dat jaar, 1997, 17 juli. Straks alles kan op vrijdag. Met Evelien, veel plezier.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
12: 10 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving in China is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

Marvel Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: Wat een plaat, hè, dit. Oh. Linkin Park, In The End. En dan te bedenken dat we hem bijna niet eens hadden gekregen. Want Chester Bennington van Linkin Park die haatte het nummer eerst. Pas tijdens wat live optredens en een beetje pielen en uitproberen met dit nummer kwam hij erachter dat het best wel heel lekker werkte met het publiek. Oh. En daarvoor hoorde je Fleetwood Mac en Little Life.
1: Van Kruisten.
0: Wie?
2: NPO Radio 2.
0: Klaas, die is er even niet. Maar dat had je waarschijnlijk al gehoord. Vaste kracht. Antoinette is er natuurlijk wel.
3: Hallo.
0: Hallo, Antoinette is hartstikke verkouden. Het is maar goed dat er een radio tussen zit. Tussen jou en Antoinette.
3: Ja, sorry. Ik hoop dat jij niet zoveel hoeft te doen aankomende week.
0: Nee, ik hoef alleen maar de vierdaagse te lopen, knetterfit te zijn. En niet aangestoken worden door jou. Met al dat gehoest, geproest, genies. Wat ik allemaal al voorbij heb gesnuit. Ja. Wat ik allemaal voorbij heb gehoord.
3: Zie het als de extra challenge voor de vierdaagse? Dat je nu alvast die bacteriën en zo. Nee, ik weet het ook niet, sorry.
0: Het was een mooie week, het was een bijzondere week en een beetje een verdrietige week. Want er is een nieuwe apensoort ontdekt in Congo. Hij lijkt een beetje op een kapucijnaap, maar dan helemaal zwart.
3: Ja, leuk hè?
0: Ja.
3: Als ik hem zou tegenkomen, zou ik niet denken, oh, je bent nog niet ontdekt.
0: Nee, maar daar zijn wij natuurlijk ook geen kenners voor.
3: Detail.
0: Dus wij denken gewoon, oh leuk, we zien een aapje in het wild.
3: Ja.
0: Ja, is ook wel cool. Waar ik zeer verdrietig over was, voornamelijk ook de mensen die zo ongelooflijk aan het treuren waren over de dood van Kees Geel, de acteur, die zo plotseling is overleden. En ja, je zag gewoon echt weer hoe onwijs geliefd hij was als acteur, maar ook als mens. Grillig en tegelijkertijd heel erg lief.
3: Mm.
0: Ja, het is treurig dat hij maar 61 is geworden.
3: Jong,
0: toch een beetje van onder de indruk, ja. Heb jij nog nieuws?
3: Ja, natuurlijk die Christopher Nolan film The Odyssey.
0: Oh ja.
3: Die is echt een en al records aan het verbreken. En ik zal nu voor de algehele gezondheid niet naar de bioscoop gaan. Maar hij duurt 3 uur.
0: Oh,
3: zonder plaspauze.
0: Ja, maar dat kan dus ook wel heel mooi zijn. Dan moet je dat gewoon even goed een beetje regelen.
3: 3 uur.
0: Ja, nou ja, ik hoef niet per se om de 3 uur naar de wc, toch?
3: Mijn rug kan 3 uur gewoon niet eens aan.
0: Oh, oké. Oké. Nou ja, dan wacht je toch gewoon tot hij op de streamingsdienst is.
3: En dan kan ik 3 keer een plaspauze doen.
0: Precies, kan je lekker plassen wanneer.
3: Bewegen.
0: Ja, jij was weer verbolgen over het feit dat de kruidnoten al in de winkel liggen weer.
3: Ja, die staat toch eigenlijk wel op je bingo-kaart elk jaar van toch iemand die er verbaasd over is. Maar ze liggen er al!
0: Ja, maar toch is het volgens mij nog 2 weken uitgesteld ook. Omdat het zo warm was dat echt niemand 1 pepernoot zou kopen. Maar goed, er is weer een hoop gebeurd. Ja, en die Nijmeegse Vierdaagse, die komt er dan aan. Maar daar gaan we het later wel over hebben. Eerst maar eens even de week afsluiten. Ik wil eigenlijk van jou wel horen welke plaat er bij jouw week past.
3: Ja?
0: Laat het weten in de NPO Luister-app. Dan gaan we hem zo meteen voor je draaien.

0: Summer in the City, Joe Cocker was dat. Ja, het begint eigenlijk juist weer een beetje rustiger en wat minder warm te worden. En dat is dan ook wel weer even lekker, hè? Als volgende week zaterdag wordt het weer zo rond de 25 graden. En we krijgen nu zo'n beetje zo'n dippie van gemiddeld rond de 21 graden. Ik riep op om jou even te stimuleren plaat aan te vragen. Om de week mee af te sluiten. Ik heb Rob aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is ook al best wel avond. Zit jij nou in Dublin?
1: Ja, ik woon in Dublin.
0: Oh, wat doe je daar?
1: Ik ben buschauffeur. Ik ben eigenlijk nu ook aan het werk.
0: Nou ja, dat meen je niet, echt waar. Ja, heb je veel mensen in de bus?
1: Nou, ik sta nu bij de eerste halte te wachten totdat ik weer een rondje mag gaan rijden.
0: Oh, oké. Hey, en hoe ben je daar terechtgekomen als buschauffeur?
1: Ik ben 7 jaar geleden ben ik daar naartoe gegaan. Heb ik eerst in de IT gewerkt. En helaas toen mijn baan kwijtgeraakt. En ja, goed, de rekeningen komen toch binnen. Dus ja, en als buschauffeur zit je dan gewoon goed.
0: Maar wilde je niet terugkomen naar Nederland dan? Of is er iets anders waardoor je daar wil blijven?
1: Nou ja, ik ben getrouwd, heb 2 kinderen. Ah, dus niet dat ik vastzit, maar ik zit hier goed op mijn plek, laat ik het zo zeggen.
0: En ben je getrouwd met een Ierse?
1: Ja, ik ben getrouwd met een Ierse.
0: Wat bijzonder, mooi. En ik ben misschien iets te nieuwsgierig, hoor, maar hoe heb jij haar ontmoet?
1: Ik heb haar online leren kennen eigenlijk. Net voor corona uitbrak, heb ik haar online leren kennen.
0: Ja, en toen ben je gauw naar haar toe gegaan en zo is dat mag komen.
1: En zo, ja, van het een is het ander gekomen, ja.
0: Wat fantastisch. Jij stuurde een appje. Ja. Jij zei, ja, een lied dat mijn week bijna altijd opzomt is...
1: Daddy Fair, I'm out and I wanna go home.
0: Ja. Mag ik ook een andere van hem draaien?
1: Dat mag ook, ja.
0: Ik
1: ben al 4 keer naar concerten van hem geweest, dus ik ken bijna elk liedje van hem wel.
0: Ja, maar is het een Ier?
1: Nee, het is een IJslander.
0: Oh, wat geweldig. En hij komt dus wel naar Ierland, want anders had je hem niet live gezien.
1: Ja, hij komt elk jaar komt hij wel een keer langs. Komt hij een keer in een van de vele zalen hier in Dublin. En ja, het is altijd leuk om even een keer naartoe te gaan.
0: Geweldig. Nou, ik kom ook een keer naar Dublin, maar dat even terzijde. Ik zou er heel graag een keer naartoe gaan. Dus bij deze boven op mijn lijstje gezet. En dan ga ik ook een ritje maken met de bus.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Oké.
1: Okay. Je hebt mijn nummer, dus
0: ja, dat is goed.

0: helemaal te gekke plaat. Daddy Fryer was dat, met 10 years. En dan te bedenken dat dit dus ergens in Ierland, in Dublin, door een bus heen schalt.
1: Alles kan op vrijdag.
0: Ja, dat is natuurlijk het leuke van de NPO-luisterapp. Die kan je overal mee naartoe nemen. En dan kan je zorgen dat wij overal te horen zijn. En dat is dan toch wel weer heel erg leuk nieuws. Dat aan de andere kant van de wereld. Ja, nou dat. Antoinette, komen veel appjes binnen om jou sterkte te wensen met je verkoudheid. Heel lief.
2: Ja, dankjewel. Ik merk dan dat ik altijd het gevoel heb dat ik dan extra verkouden moet gaan klinken.
0: Ja, om het even een beetje aan te zetten.
2: Ja.
0: Ja, jouw gevoel voor drama, dat is echt, dat heeft wel een 9, hè? Krijgt wel een 9.
2: Dankjewel, ja. Dankjewel. Ik kon helaas geen drama nemen op mijn middelbare school. Dus het wordt zeer gewaardeerd.
0: Ja, nee, het wordt gezien.
2: Okay.
0: Ja. Er komen ook nog appjes binnen over de film Odyssey, die deze week in première is gegaan. 3 uur duurt die, noemde jij even. Olga, die zegt, je moet gewoon je plaspauzes nemen, ook al zit je in de bioscoop. Het leuke eraan is dan, als je hem nog een keer gaat kijken, ja, dan heb je toch weer een paar nieuwe scènes die je nog niet gezien hebt.
2: Maar dan moet ik 3 uur opnieuw gaan kijken voor, nou, 3 minuten plaspauzes?
0: Ja, en je moet voor mensen langs.
2: Oh,
0: dat is ook geen... Nee. Maar goed, misschien heeft Olga het gedaan. En Linda die hoopt dat dat record van Michael Jackson dan ook weer verbroken wordt. Want Michael Jackson die had dan 1 miljard verdienst of zoiets afgelopen week met
2: ja,
0: Michael.
2: Bizar veel.
0: De film, dat was ook weer Oppenheimer record dat verbroken is. Ja, dat gaat waarschijnlijk ook wel.
2: Ze geeft wel een goede tip over dat je AirPods in kan doen. Om die harde bassen te verminderen.
0: Oh ja, dat is wel beter. En dan kan je ook audiodescriptie krijgen.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook nog wel heel, heel, heel... En dan komen gelijk ook nog vragen over Daddy Fryer.
2: Fryer, ja, die komt uit IJsland. Ja,
0: ja dat vraagt Doortje, ter check.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus het antwoord is ja.
0: Het antwoord is ja. Maar hij was te horen in Ierland. Dat was misschien het verwarrende Doortje.
2: Ja.
0: Maar dat geeft verder niet. Nieuws over Douwe Bob is er eigenlijk altijd wel. Toch?
2: Ja, die gitaar waarschijnlijk nog steeds kwijt.
0: Ja, want dat hadden we anders wel groots en meeslepend gevierd op zijn Instagram.
2: Douwe Bob en ik hebben dezelfde opleiding voor drama.
0: Inderdaad. En ja, misschien heeft hij ook wel hetzelfde gevoel voor antieke bordjes als jij. Want hij heeft er vandaag een paar gekocht.
2: Ik vond ze zeer charmant.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Ja, en wat je Yousu N'Dour dan nog hoort doen door Nene Cherry heen, dat is de taal Wolof die hij spreekt. En dat komt natuurlijk uit Senegal. Ik ben dus een keer bij een concert van Yousu N'Dour in Senegal geweest. Dat was toen ik net bij de radio werkte. En toen gingen we, lang verhaal, maar een locatieuitzending maken
1: toen
0: in Dakar.
1: Toen was er nog geld.
0: Ja, was heel vanzelfsprekend allemaal. Maar ook heel bijzonder, want er was daar echt een stadiongroot concert. En daar trad eerst Two Unlimited op.
1: Wauw.
0: Want die hadden wij meegenomen uit Nederland. Deden wij cadeau aan de Senegalezen. Die mensen zaten echt te kijken van, wat is hier aan de hand? Toen kwam Yousu N'Dour. Toen waren mensen hem aan het aanbidden. En toen kwam ook nog Baba Mal. Nou, en toen hadden we helemaal de poppen aan het dansen. Er stonden daar allemaal dranghekken. Want Baba Mal is, zeg maar, de god daar. Naast Yousu N'Dour, die dan koning is. Nou, en echt, mensen kwamen echt keihard over die dranghekken heen. Wij werden geëvacueerd.
1: Nee.
0: Ja, het was heel spannend. Ja. Maar wel bijzonder om mee te maken. Ja. Dus, de Pet Shop Boys daarentegen, die heb ik nooit op zien treden.

Kings of Leon, Sex on Fire. En onze Antoinette is bijzonder creatief op het moment dat zij verkouden is. Want zij zet de volgende tekst bij deze plaat. De lokroep als je een sexy brandweerman wil.

0: van Klaas.
1: Hij heeft het ook zelf ingesproken. Leuk.
2: Leuk, hè?
1: Ja, ja. De keuze van Klaas is deze week de keuze van Eve. En dat is een plaat die ik al eerder mee heb genomen.

Kings of Leon, Sex on Fire. En onze Antoinette is bijzonder creatief op het moment dat zij verkouden is. Want zij zet de volgende tekst bij deze plaat. De lokroep als je een sexy brandweerman wil.

0: Quizzen van Klaas.
1: Hij heeft het ook zelf ingesproken. Leuk.
2: Leuk, hè?
1: Ja, ja. De keuze van Klaas is deze week de keuze van Eve. En dat is een plaat die ik al eerder mee heb genomen en hier gedraaid heb op Radio 2. Ik kreeg hem namelijk weer getipt

0: keuze van Klaas.
1: Hij heeft het ook zelf ingesproken. Leuk.
2: Leuk, hè?
1: Ja, ja. De keuze van Klaas is deze week de keuze van Eve. En dat is een plaat die ik al eerder mee heb genomen en hier gedraaid heb op Radio 2. Ik kreeg hem namelijk weer getipt van iemand die heel fanatiek naar de radio luistert en ook haar oog een beetje richt op Amerikaanse zangeressen. En wat wel grappig is, is dat ik toen dit liedje meenam en er waren wel goede reacties op. Kan niet anders zeggen. Maar verder gebeurde er eigenlijk niet. En op een of andere manier is er nu een enorme buzz om deze plaat heen. Ja. Dat vind ik ook heel erg leuk. De vrouw in kwestie heet Ella Langley. En zij heeft ook een bijzonder goede tip voor vrouwen met ponies.
2: Als in de paarden of het haar?
1: Nee, als in het haar. Dus bijvoorbeeld voor Emily zou een hele goede tip zijn. Hoe ze de pony op de plek kan houden. Bijvoorbeeld als je buiten moet optreden, dan kan die pony natuurlijk een beetje wegwaaien. Ja. Heel veel vrouwen die dat hebben, die willen dat juist niet. Maar dat kan je dus plakken, vastplakken, je haar.
2: Oh.
1: Met van die wimperlijm.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: En dat is een bijzonder succesvol TikTok-filmpje van Ella Langley. Serieus.
2: En daarom vinden we haar muziek zo leuk.
1: Nee, dat staat er helemaal los van.
2: Oké. Okay.
1: Dat vind ik dus ook wel het leuke. Dat ze op twee manieren beoordeeld wordt. Op schoonheidstips en op haar muziek. En haar muziek is gewoon fantastisch. Het liedje dat ik voor je ga draaien heet Choose in Texas. En zij heeft daar in een zin zitten. En die gaat als volgt. Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. En de wederom creatieve Antoinette heeft dat vertaald. Ja. En wat is het geworden?
2: Hij drinkt een bako heel alleen. En hij komt uit Heerenveen.
1: Oké. Okay. Nou, als je nog even de rest van de tekst ook covert, kunnen we een leuke Nederlandse versie maken. Maar geniet eerst maar eens even.

kon je het eigenlijk niet krijgen in 2020... toen Sophie Tucker House Arrest uitbracht. Dat was midden in de COVID-tijd, hè? Zometeen gaan we hem weggeven, hoor. In het volgende uur van Alles Kan op vrijdag. De Alles Kan. Dus blijf luisteren.

0: NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Melkworstjes en noedels. En soep.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Nu bij Coolblue.
13: Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus retteketet naar Beter Bed.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: shoes.
1: Ik ben altijd een beetje bang dat als ik naar een concert van Paolo Nutini ga, waar ik trouwens sowieso nooit tussen kom, dat hij mij betovert.
2: Wat?
1: Ja, gewoon zo met zijn zijn.
2: Maar heb je hem ooit live gezien?
1: Nee, dat wil ik graag. Oh. Maar ik ben ook bang dat hij me betovert en dat ik dan als een soort meisje dat achter het circus aanloopt, achter hem aanloopt.
2: Maar soms mag dat.
1: Ja? Ja, oké.
3: NPO Radio 2.
4: De Alles Kan.
1: Als alles kan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Door wie zou jij betoverd willen worden?
1: Ja, precies. Maar dat wordt hem denk ik niet. Ja, misschien
2: zou wel heel toevallig zijn.
1: Zou wel heel toevallig zijn, ja. En net alsof we dit allemaal voorbereid hebben zo. Hebben we helemaal niet. Want ik heb hier de prachtige Alles Kan op vrijdag. Hoor maar. Kijk. Je kan hem winnen. En in de zomer komt hij altijd extra goed uit. Want dan kan je er lekker iets verfrissends in doen.
2: Ja, en het wordt minder aangeraden om daar warme dingen in te doen.
1: Dat kan ik me ook een beetje voorstellen, als ik hem zo zie.
2: Ja.
1: Maar ik mag verder niks onaardig zeggen over de kan. En ik heb het gevoel dat er hele leuke dingen in de kan zitten vandaag.
2: Waarom wil je per se onaardige dingen tegen onze kan zeggen?
1: Nee, dat wil ik ook helemaal niet. Nee,
2: liefde
1: maar
2: tegen de kan.
1: Jij ontlokt het mij.
2: Pak maar gewoon een briefje. Ja.
1: Oké, lieve kan, kom met een leuk... Kom met een leuke.
2: Als het even kan, een leuk briefje.
1: Een leuk briefje. Maar meestal komen er hele leuke briefjes uit.
2: Oké,
1: als alles kan... Wat zou je dan nooit meer schoon willen maken?
2: Alles.
1: Dan, heb jij hekel aan schoonmaken?
2: Ja.
0: Alles.
1: Dat is te makkelijk. En ook niet mijn hele huis. Maar bijvoorbeeld... Ik zit weer allemaal regels te bedenken, maar maakt niet uit. Nee, maar dat is het leukst. Want er zijn namelijk best wel hele vieze dingen in je huis. Dat weet ik zeker.
2: Maar waar moet jij dan nu aan denken?
1: Nou, bijvoorbeeld aan het doucheputje.
2: Ja.
1: Dat je af en toe even schoon moet maken.
2: Omdat die dode ratten van haren in zitten.
1: Dat? En dat je denkt, oké, dat mijn haren erin zitten, dat is tot daaraan toe.
2: Ja.
1: Maar ook die, terwijl ik, het maakt mij, ik hou van mijn partner, maar toch, alles wat met andermans haren te maken heeft, vind ik toch een beetje goor. Of mijn auto, want eigenlijk, je auto wassen, hoe kansloos is dat? Je gaat door de wasstraat, of je doet het zelf, en dan rij je naar buiten en dan hop, dan valt er sowieso binnen de no time, valt er weer iets op dat je auto vies maakt.
2: Altijd die vogels. Ja,
1: of regen of Sahara wind, weet ik veel.
2: Heb jij zo'n zo'n groentebakje op het aanrecht?
1: Nee, die heb ik in een laadje.
2: Oh, heb je die goed gecheckt?
1: Nou, daar doe ik hele goede dingen mee na vorig jaar.
2: Oh.
1: Ja, ik heb, gaat dit over fruitvliegjes? Heb ik heel veel tips.
2: Oké, ja, dan zometeen, want...
1: anders wordt het verwarmd.
2: Ik deed hem open en toen kwamen de fruitvliegen. Dacht ik, ik ben er op tijd bij. En ik keek nog een keer naar wat er op het dekseltje allemaal kroop. En dat waren toch wel echt weer nieuwe aankomende fruitvliegjes.
1: Het waren toch geen maaien, hè?
2: Ja, zeker wel.
1: Godverdamme!
2: Ja.
1: Nee, jij bent af.
2: Hoezo?
1: Ja, jij moet gewoon dingen gaan schoonmaken.
2: Morgen.

0: I wanna know what love is, Forner op NPO Radio 2. En ondertussen komen er allemaal berichten binnen in de NPO Luister-app. Met antwoord op de vraag, als alles kan, wat zou je dan nooit meer schoon willen maken? Nou, dat is natuurlijk best een interessante vraag. Wat komt er allemaal binnen?
1: Traptreders.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Vaatwasser.
1: Oh.
0: Ja, nou heb je dus een apparaat dat iets schoonmaakt, maar dan moet het nog schoongemaakt worden. Dat is maar echt irritant.
1: Heb je die wel eens schoongemaakt?
0: Ja, zeker. Dat ding gaat hartstikke stinken anders.
1: Hoe dan?
0: Ja, met een doekje en een beetje water. Ja, het is heel stom werk. Laat even weten wat jij zou doen.

0: is ook dat er een beetje leuk bij gezongen wordt. Komt wel eens voor dat het niet altijd even zuiver is, het kampvuur zingen. Maar in dit geval, helemaal als de Mark Ronson versie eroverheen gaat, dan klinkt het dus zo. En dan heb je na afloop van dat Vicky weer een hoop rotzooi op te ruimen.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Ja. Ik heb iemand bij mij die absoluut niet van schoonmaken houdt. En dat is Antoinette.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Zijn er echt mensen die het echt heel leuk vinden?
0: Er zijn dingen die ik dus heel leuk vind om schoon te maken.
3: Wat dan?
0: Nou, dingen die je dus heel goed ziet.
3: Oké. Okay.
0: Dus bijvoorbeeld, ik woon in het bos.
3: Ja.
0: En onze woonkamer die komt dus heel snel vol te liggen met allerlei flubbertjes die de honden naar binnen lopen. Okay. En zand en weet ik veel wat allemaal. Ja, als je dat dan schoonmaakt, dan geeft het dus een heel lekker gevoel.
3: En dat maak je echt zelf schoon? Daar heb je niet zo'n robotstofzuiger voor?
0: Nou, misschien.
3: Oh!
0: Oh ja, dit is wel. Ja, sorry. Maar soms doet de robotstofzuiger het niet zo goed en dan doe ik het zelf.
3: Ja, is goed dan, met je.
0: Ja, ja nee.
3: Nee.
0: Oké, nu ben ik af, geloof ik, hè?
3: Ja.
0: Ja. De vraag was, als alles kan, wat zou je dan nooit meer schoon willen maken? En er staat een echte alles kan op vrijdag kan voor je klaar.
3: Mm-hmm.
0: Als je daar eerlijk antwoord op geeft. Claudia, goedenavond.
4: Hoi, Evelien.
0: Hi, hou jij van schoonmaken?
4: Absoluut niet.
0: Nee? Maar wil ik dan ook weten hoe jouw huis eruit ziet? Of?
4: Nou, dat valt nog wel mee. Ik heb ook zo'n robotstofzuiger, dus ja. Komt goed.
0: Oh, gelukkig. Maar er is één ding dat jij echt het allerliefste nooit meer schoon wil maken.
4: Nee, hij staat ook in de kelder zo van, ik hoef hem niet meer.
0: Oh, je hebt hem ook gewoon tegen hem gezegd, jij bent nu te vies?
4: Ja.
0: In de kelder met jou.
4: Helemaal klaar mee.
0: Wat is het?
4: De airfryer.
0: Oh ja, dat snap ik.
4: Stoomsmerig.
0: Maar het zijn toch ook. Airfryers zijn toch ook een beetje overrated, of niet?
4: Nou, ik was ook wel klaar met die patatjes eruit.
0: Ja.
4: Maar. Nee, aan de andere kant, het was ook wel makkelijk en snel. Maar
0: ja.
4: Hij is nu gedumpt.
0: Ik had het even met Antoinette eerder vanavond over de airfryer. Omdat zij ging vertellen dat ze iets in de airfryer had willen doen dat te lang in de vriezer had gelegen.
4: Niet meer lekker.
0: Nee, zo niet meer lekker. Maar toen zei ik, ja, een airfryer is gewoon echt een product dat bedacht is door iemand die het je door de strot duwt. Want het bestaat al, namelijk de oven.
4: Nou, dat is niet helemaal waar, want het gaat wel sneller in de airfryer.
3: Dankjewel, Claudia. Dit is precies wat ik ook zei.
0: Goed, ik ga jullie even apart zetten. Kan jij je adres, de gegevens doorgeven? En dan krijg je van ons een alleskam. En die is brandschoon, Claudia. Veel plezier erbij.
4: Nou, fijn. Bedankt. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

Camila Cabello en Shawn Mendes met Señorita. En even iets positiever herformuleren, want Shawn Mendes die brengt in samenwerking met Martin Guitar twee gloednieuwe signature gitaren uit. En dan kan je natuurlijk denken, wat ongelooflijk commercieel, daar gaat hij alleen maar geld aan verdienen. Maar waarschijnlijk spreekt hij gewoon een hele nieuwe generatie weer aan. Die zegt, hé, wat leuk, ik wil zo'n gitaar die Shawn Mendes heeft. En dan ga ik er ook op spelen. En dat zou natuurlijk wel echt weer te gek zijn. Want wij zijn altijd op zoek naar nieuwe talenten. Ik heb nog heel veel mooie liedjes voor je te draaien. Zometeen bijvoorbeeld de topsong die één van mijn favorieten is. Maar nu eerst De Dijk op NPO Radio 2.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: paar weken geleden hoorde ik hem voor het eerst. Biggelden de tranen over mijn wangen. Recht in mijn hart. En nu is het op zo. Dus jij gaat hem extra veel horen hier op NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, die kan er nog wel even bij, toch, vanavond?
2: Ja hoor.
0: Ja, want ik dacht, als we nou de laatste plaat aan een luisteraar geven.
2: Oeh.
0: Dat is misschien wel leuk, toch?
2: En dan is het ook nog eens de allerlaatste van deze vrijdag.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Wow.
0: Ja, want dan heb je dus de afsluiter van de vrijdag of het begin van de zaterdag, wat jij wil. Ah, mooier afsluiten van de vrijdag.
2: Oh, ja, want we gaan ook niet over onze tijd heen. Nee. Nee.
0: Laat het even weten via de NPO Luister-app wat je wil horen. Once upon a time, you dress so fine. Do the

0: grote stenen bankjes. Het is midden in het bos, heel leuk.
1: Ja, en hoe ben je daar terecht gekomen?
0: Nou, het was een concert van, het was een dubbel concert van Isabel van Gelder en Micha. En ik had een tijdje geleden dat nummer gehoord van Micha Hoopvol.
1: Ja.
0: En dat deed hij vanavond ook. En het was heel mooi hoe hij het aankondigde ook. Want hij was ook wel ontroerd, merkte je. Hij had een brief gekregen van iemand die had hem gezegd hoeveel dat liedje ook betekent voor die persoon. Dus hij ging dat nummer ook aan die persoon opdragen.
1: Oh, wauw. En die persoon was er ook op dat moment?
0: Ja, maar hij had het niet genoemd wie het was of zo. Hij zei, je weet wel wie je bent.
1: Oh, bijzonder is dat.
0: Maar het was echt heel mooi.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dan toch ook een beetje zo om je heen gaat zitten kijken of er mensen elkaar even extra vastpakken of dat er iets bijzonders gebeurt waardoor je denkt van, oh, die twee mensen zijn het.
0: Nou nee, want ik was zo gebiologeerd door het optreden. Het was zo mooi, dus daar had ik genoeg aan.
1: Oh, wat geweldig. Jij bent onderweg naar huis, neem ik aan?
0: Ja.
1: Ja, en is naar huis Amsterdam in de buurt ergens?
0: Nee, dat is Heerhugowaard.
1: Oh ja, oké. Okay. Nee, dan hoor ik dat. Nou, ik vind het geweldig dat je een mooie avond hebt gehad. Ik ga hem voor je draaien.
0: Nou, dan, super.
1: Mag je dat mooie moment nog even herbeleven? Zet jezelf maar weer even in Caprera.
0: Ga ik doen, dankjewel.
1: Dag.
0: Dag, fijne avond.

0: is the substance.
1: Wat een lieve.
0: Any other channel.
2: Ik heb iets met dit liedje van Frank Ocean. Je hoorde Last op NPO Radio 2. We gaan afsluiten, hè, zo'n beetje.
3: Evelien.
2: Ja, dat ben ik. In plaats van Klaas op deze Alles Kan op vrijdag. Ik kreeg een mooi appje binnen van Monique. Ja. Goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
2: Jij hebt denk ik een hele leuke avond gehad.
4: Zeker, het was hartstikke leuk.
2: Waar was je?
4: In Caprera, in Bloemendaal.
2: Oh, alleen die plek al.
4: Ja, dat is geweldig.
2: Kan je dat eens even beschrijven voor de mensen die daar nog nooit geweest zijn?
4: Ja, dat is in Bloemendaal op een hele mooie plek in het bos. Dat is een openluchttheater, een heel klein theatertje, half rond met een podium en een klein beetje water daarvoor. En dan zit je daar met allemaal mensen op. Ja, wat

0: Ik weet nog dat ik vorig jaar toen die topsong werd, op zender had gezegd, stop maar met zoeken. Dit is de topsong van het jaar. Hoopvol van Micha. En het blijft nog steeds waanzinnig mooi. En wat ben ik toch jaloers op mensen die dit kunnen. En dan ook echt iets kunnen betekenen voor mensen die ze gewoon oog in oog aan kunnen kijken. Schitterend. Echt heel mooi. Antoinette, het zit er bijna op.
1: Ja.
0: Jij mag met een doek over je hoofd gaan stomen en dan hopelijk lekker slapen.
1: Ja, ik denk dat ik van die tijgerbalsem op mijn keel ga smeren. Ja, dat vind ik zo lekker.
0: Gaat misschien wel een klein beetje helpen. En van de week dan ben je natuurlijk ook weer bij Klaas aanstaande zondag. En dan,
1: zondag is ja. Emily er.
0: Oh, is Em er?
1: Ja.
0: Oké, nou tot dan.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Dit is NPO Radio 2.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Misha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: NPO Radio 2.
18: Middernacht, het begin van zaterdag 18 juli. Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt en vindt het veilig genoeg. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan bij een havenstad aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het zo'n 19 graden in het noorden tot 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Het M-

We onderbreken deze uitzending voor de waarschuwing van een spookrijder. Rij je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Vermoedelijk werd er MDMA gemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen brak de man zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij dezelfde landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is dat niet meer te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot maximaal 24 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. En de Iraanse marine zegt dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen. Die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer naar huis sinds gisteravond. De brandweer heeft het lab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Later vandaag wordt het lab ontmanteld. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Voor de tweede dag op rij is op de Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van het festival heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het.